0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan regelgeving, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Die regeldruk zorgt ervoor dat de economie minder hard groeit. Het grootste deel van het geld gaat naar zogenaamde compliance-afdelingen. Afdelingen die controleren of een bedrijf zich aan de wet houdt. In het noorden van Spanje zijn 12 dorpen ontruimd vanwege bosbranden. Die zijn uitgebroken in een nationaal park vlakbij de grens met Portugal. Op verschillende plekken in Spanje woeden natuurbranden, maar ook in Frankrijk, Portugal en Griekenland is het raak. De man die een aanslag pleegde op de Pride in Berlijn leek geen acuut gevaar te vormen. Dat zegt de behandelaar uit zijn deradicaliseringstraject tegen de NOS. Zo zou hij bij de gesprekken een vriendelijke indruk maken. De behandelaar zegt dat het normaal is dat zo iemand vrij rondloopt, maar dat hij wel beter gemonitord had moeten worden. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht, het koelt niet verder af dan 18 tot 22 graden. Overdag grote temperatuurverschillen met een graad of 22 aan zee tot 33 graden landinwaarts. Wel schijnt overal de zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Is de muziek van Radio NL.
7: Elke keer is het vuurwerk, het hangt in de lucht. Nee, we doen niet aan uurwerk, het hoeft niet zo vlug.
1: Radio NL.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: Radio NL.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Ministeries, waterschappen, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat komen vandaag bij elkaar om te praten over de droogte, meldt het AD. Wat er precies op tafel ligt is niet bekend, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over nieuwe beperkingen voor de scheepvaart vanwege de lage waterstanden. Op verschillende plekken in Frankrijk zijn gisteren opnieuw bosbranden uitgebroken. Zo is er een nieuwe brandhaard in de buurt van Dijon. Ook bij het Zuid-Franse Brignoles brak brand uit. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, laarde het vuur na 2 weken weer op. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat is voor het eerst in bijna een week. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies te horen. Volgens het Amerikaanse leger is het een reactie op de Iraanse aanvallen tegen Amerikaanse troepen van gisternacht. En mensen die met vervroegd pensioen zijn en in het buitenland wonen, kunnen straks een gepeperde zorgrekening krijgen. Nederland stopt namelijk met het betalen van hun zorgkosten in het buitenland, meldt de Telegraaf. Dat komt door nieuwe EU-regels. Mensen moeten dan alles zelf betalen of zelf een lokale zorgverzekering afsluiten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden. In het midden van het land een graad of 28. En landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
4: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
0: Dit is de muziek van

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Verschillende instanties komen vandaag in Den Haag bij elkaar om te praten over de aanhoudende droogte, dat meldt het AD. Mogelijk worden daar nieuwe maatregelen besproken vanwege de lage waterstanden. Die zouden bijvoorbeeld boeren of de scheepvaart kunnen raken. Ook de Europese voetbalbond UEFA houdt vandaag een spoedoverleg met alle leden over het plan van FIFA-baas Infantino, meldt Nieuwsuur. Die wil de rechten van het WK voetbal voor een deel gaan verkopen. De UEFA is woedend en dreigt het WK zelfs te boycotten als het plan doorgaat. Ook de KNVB is tegen het plan. Rusland heeft luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende Oekraïnse steden. In de stad Kryvyi Rih zijn zeker 6 doden gevallen, in Kiev 1. In Lviv zijn meerdere flatgebouwen geraakt, daar raakten zeker 6 mensen gewond. President Zelensky waarschuwde gisteravond nog dat de Russen een grote aanval voorbereiden. En een Franse jongen van 19 is veroordeeld tot een boete van ruim 400 euro voor het likken aan een rietje. Dat deed hij een paar maanden geleden bij een frisdrankautomaat in Singapore en legde het rietje vervolgens weer terug. De rechter verweet hem baldadigheid en het verstoren van de openbare orde. Hij kon daarvoor 2 jaar cel krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, in het midden van het land een graad of 28 en landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar staat er vandaag wel kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van...

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Den Haag wordt vandaag een speciaal overleg gehouden over de droogte. Verschillende instanties, zoals waterschappen en Rijkswaterstaat, zijn daarvoor uitgenodigd, meldt het AD. Of er nieuwe maatregelen op tafel liggen, zoals beperkingen voor boeren of de scheepvaart, is niet bekend. In een recreatieplas in Emmen is iemand verdronken. Gistermiddag kwam er een melding dat iemand te water was geraakt. Uren later werd het lichaam pas gevonden. Het is niet bekend hoe deze persoon te water raakte, maar de politie zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Studentenkamers worden ook buiten de Randstad steeds duurder, ziet verhuursite Kamernet. In Maastricht, Tilburg en Enschede gingen de kamerprijzen meer dan 10% omhoog. In Eindhoven kwam er zelfs bijna een kwart bij. Enschede blijft met een huurprijs van nog geen €400 wel de goedkoopste studentenstad. En regionale lunchketens hebben veel trouwere klanten dan grote ketens, zoals bijvoorbeeld Subway en Starbucks, blijkt uit onderzoek. De populairste ketens zijn de Broodbode uit Twente en het Limburgse Bufkes. Bijna alle klanten gaven daaraan nog eens terug te willen komen. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan de kust wordt het 22 graden, landinwaarts kan het 33 graden worden. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.

0: kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
1: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
2: Dus ik mis je als je hier niet bent.
1: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
3: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: Goedemorgen, daar zijn we weer. Donderdag 30 juli, 4 minuten over 6. Hij verspringt net 4 minuten over 6. En ik heb de verkeersinformatie voor je. Ik denk nog niet dat er iemand bij de ANWB wakker is. Waarschijnlijk wel, maar dat ze nog niks te melden hebben. Even kijken. Goedemorgen. Nee hoor. Nou, ik heb de site geopend en daar zie ik wel twee dingetjes wat misschien even vermeldenswaardig is. De A1 Apeldoorn richting Hengelo bij Deventer Oost, daar is het wegdek in slechte toestand. De afrit is daar dicht en je moet keren bij de afrit Badmen. Afrit 25 is dat. En ook de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij Deventer Oost, wegdek in slechte toestand. De oprit is daar dicht. Nou, dat zijn eigenlijk de meldingen die ik zo voor je heb op deze vroege donderdagochtend.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, en het mag dan wel, donderdag zijn.
2: Alfred Voogd!
0: Maar dat betekent niet dat we geen Henk Wijngaard gaan draaien. Die staat zo meteen voor je klaar.
1: Dit is de muziek van...

0: was de oude versie volgens mij. Hanny en Ga met me mee en Vlieg de wereld rond. Volgens mij zit er ook in een wat nieuwere, een 2.0 versie, zeg maar. Maar leuk om de oude ook weer eens te horen. Nou, een hele goede morgen. Donderdag 30 juli. Oh, en de maand loopt alweer bijna aan zijn eind, hè? Zo snel gaat het weer. Leuk dat je er weer bij bent. Ik heb allemaal alweer berichtjes in de box. Allemaal mensen die alweer wakker zijn, die alweer onderweg zijn en aan het werk zijn. Zo ook deze Bertus bijvoorbeeld is er ook. Goedemorgen.
1: Ciao de Bako.
0: Je kon wel in een vliegtuig zitten, Bertus. Of je hebt je ramen open. Nou, we hebben nog meer. De Jan Willem is er ook bij. Jan Willem, jij klinkt niet echt lekker, hè, Jan Willem?
2: Ja, goedemorgen. Een clipje, goedemorgen, Alfred.
0: Ja.
2: Ja, ik heb de airco toch niet op standje griep moeten zetten.
0: Nee.
2: Voel ik me slecht, zeg. Maar vandaag nog een dagje, dan hebben we weekend. Nee hoor, ik heb geen griep natuurlijk. We gaan gewoon doorbikkelen.
0: Oh.
2: Luisteraars, fijne uitzending en goed weekend. Ik ben er nou, vanmiddag aan toe. Lekker een lang weekend zelfs. Woensdag weer beginnen. Dus,
0: luxe.
2: En dan nog twee weekjes. En dan ciao bella Italia. Ja, nou,
0: je hebt het verdiend, Jan Willem. Helemaal goed. Dankjewel voor je berichtje. En ook Rien. Ja, Rien is er ook weer bij.
3: Hey, er is je weer, Alfredje. Clubke wakker de mensje. Niks is door de honden en de vloer, de vloer, de flitsen is ook weer van de partij. Op deze donderdag, mooie muziek, dikke platen, zwarte pannenkoeken. Alfredje, laat ze maar weer voorbij komen, mensen. Wordt weer een schitterend dagje, dik aan de temperaturen. Morgen met z'n allen, een mooi dag hiervan.
0: Ja.
3: Morgen weer vrijdag, bij de weekend, houden we. Tot morgen gewoon weer.
0: Oh, dankjewel, Rinus. En ik word altijd. Heb jij dat ook? Ik word zo vrolijk als ik dat begin hoorde met zijn harmonicaatje. Let op hoor, dit. Daar word je toch vrolijk van? Dan is je dag toch gelijk goed. Fantastisch. Rinus de Flora Flitser, dankjewel ook voor jouw berichtje. Hans is er ook bij. Hans, goedemorgen.
4: Ja, een hele goede morgen, Alfred. Goedemorgen, Clubby. Ja, voor mij het laatste dagje van deze week weer. Morgen dagje vrij. Dan volgende week nog 4 dagen en dan lekker vakantie. Ja, 3 weken lekker rustig aan. Ik zou je wel zeggen, iedereen vandaag een fijne dag. Houd het hoofd koel. En een fijn weekend allemaal. Groeten.
0: Ja, de groeten. Nou, allemaal lekkere vooruitzichten voor onze luisteraars, zie ik wel, ja. Ik had je een Henk Wijngaardje beloofd. En ondanks dat het geen woensdag is, woensdag Wijngaard, wordt Wijngaard gewoon de hele week gedraaid natuurlijk. Hè? Want dat is een van de belangrijkste artiesten misschien wel, die Radio NL lief is. En er is goed nieuws gisteren bekendgemaakt over Henk Wijngaard. Want hij komt natuurlijk naar de zomertour in Roden. Dat is op 9 augustus en hij is daar niet alleen hoor. Rutger van Barneveld is erbij, Corrie Konings, Wesley Bronkhorst, Frank van Etten, Samantha Steenwijk, Pascal Redeker, Jan Biggel, de net getrouwde Jan Biggel, Even Serieus is erbij, Stef Ekkel, Helemaal Hollands, Jorieke Sterke, Lucas en Gea, Raymond Hermans, de Dikdakkers zijn er ook, Henk Bernard, Gisby, Gino Graus, Jeroen van Zelst, Melissa Smilda, Elcho en Lorenzo.

Zo, ze zijn allemaal aanwezig op 9 augustus. En even een tipje menerzijds. Kom wel op tijd. Het begint al om 12 uur. En al vroeg in de middag zullen Rutger van Barneveld, Stef Eckel en de Dikdakkers optreden. Dus die wil je niet missen natuurlijk. Hè? Dus kom op tijd. En het leuke is gisteren bekend geworden dat niet alleen Henk Wijngaard komt, maar ook die mooie gele truc. Die staat er. Dus mocht je hem niet gezien hebben in Nieuw-Leuzen toen met de onthulling, en mocht je ook niet bij het Truckstar Festival geweest zijn, dan is dit nog een kans om hem even weer te zien. Dus zondag 9 augustus, dan staat hij te pronken daar op dat terrein in Rode. Nou, wij gaat je dan maar doen. Ja toch, als een wals. Vind ik wel een mooie eigenlijk voor deze donderdagmorgen.

0: heeft eindelijk de waardering gekregen die hij verdient. Deze Yves Behrens. Hij liep al jaren mee natuurlijk bij ons bij Radio NL. We kennen hem al heel lang. En toen kwam de ene grote hit. En ja, toen was het eigenlijk wel klaar. Hè? Toen hoorde hij er helemaal bij. Ja, misschien klinkt het allemaal wat... Ja, hoe moet ik zeggen? Beetje negatief of zo. Maar zo is het natuurlijk niet bedoeld. Hè? Ik bedoel, hij verdient het. We hebben altijd al geroepen van dit is een grote zanger. Die gaat nog heel groot worden. En... Nou, dat bleek wel weer. Berichtjes, Jantje is er ook weer bij. Goedemorgen, Jantje.
1: Alfred, goedemorgen, ja. Matje. Hey, daar zijn we weer, jongen. Ja. Donderdag alweer. Ja. De week die begint alweer op te korten. Ja, ja, dat gaat de goede kant op. Ja. Hey, ik wou ook even een nieuws uit Nieuwland zeggen. Ik denk dat de grote Matt vandaag niet doorgaat. Want de bakker die staat er nog niet. En die is er meestal al om 6 uur, weet je wel. Dus dat wou ik even zeggen. En voor de rest, ik ga hier vandaag eens aan beginnen. Ik rij nou plankgas naar Os om een koffiepot naar binnen te gieten. Want deze zieltje moet even aan de gang getrokken in combinatie met jouw lekkere muziek. Ga ik proberen om een mooie werkdag van te maken. Iedereen hetzelfde gewenst vandaag. Prachtig werken, jongens. Lekker mooi weer hebben we erbij. Dus we gaan er aan beginnen. En ik hoor het allemaal wel weer. De groeten en tot morgen.
0: Houdoe, tot morgen. En Nuland is in paniek, want de bakker staat er nog niet. En die is er normaal gesproken om 6 uur. Hij zal toch niet verslapen hebben. Hans, goedemorgen.
2: Ja, een hele goede morgen, Alfred. Jongen. Goedemorgen, clubpie. Ja, voor mij het leukste dagje van deze week weer. Morgen dagje vrij. Dan volgende week nog 4 dagen en dan lekker vakantie. Ja, 3 weken lekker rustig aan. Ik zou je wel zeggen, iedereen vandaag een fijne dag. Houd hoofd koel. En een fijn weekend allemaal. Groeten,
0: dankjewel voor je berichtje ook. Hè. En hou hem tussen de lijntjes.
3: Zij kwam binnen gelopen.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: We gaan op zoek naar pellets.
5: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanochtend is er veel zon, later komt er vooral in het zuidoosten ook bewolking voor. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. En in het westen draait de wind naar een westelijke richting. Vanmiddag is het half tot zwaar bewolkt, met in het oosten kans op een enkele regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 24 graden in het noordwesten tot 32 graden in het oosten en zuidoosten van het land. De wind komt uit een westelijke richting en is zwak tot matig. Vanavond dan? Nou, vanavond zijn er perioden met zon. Het blijft overwegend droog en de wind wordt zwak en komt uit een noordelijke richting. Dus wel een lekker avondje om even nog buiten te zitten of zo. Even een drankje te doen en de dag even te overdenken. Mario Kwaaitaal die zit bij het ANP en die heeft de laatste updates voor ons. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Door de droogte heeft de scheepvaart al met een paar beperkingen te maken en vandaag wordt volgens het AD gekeken of er nog meer nodig is. In Den Haag wordt erover gesproken omdat het waterpeil per dag lager wordt. In Emmen hebben de hulpdiensten het lichaam van een drenkeling uit het water gehaald. Er was een melding dat er een ongeluk was gebeurd in een recreatieplas. Na uren zoeken werd het overleden slachtoffer gevonden. En studenten die buiten de Randstad een kamer zoeken, moeten daar steeds meer voor betalen. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen, blijkt het onderzoek.
2: Hoor je mij? Komt toch? Ja, precies. Nog 2 minuutjes, dan ben ik bij je. Oké, tot zo. Zo, ja, daar was ik weer. Ik was ondertussen even met Helene de Geest aan de babbel. Want ze hangt onder de knop, zoals we dat zeggen in Factaal. Goedemorgen. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja.
2: Goedemorgen. We hebben contact. Wat heb je voor ons te melden?
4: We hebben contact. Ja, ik heb al een heleboel te melden, want er is van alles aan de hand op de weg. Onder andere is de Velsertunnel in de A22 dicht door een te hoge vrachtwagen. Dat is een probleem, want ook de A9 is natuurlijk dicht bij de Wijkertunnel. Verder is de A27 van Breda naar Gorkum dicht bij Oosterhout. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft waarschijnlijk tot 10 uur dicht, dus je kunt het beste omrijden via de noordkant van Breda. Dat is over de A58, de A16 en de A59. Op de A50 Os Arnhem, daar zijn ze weer aan de weg aan het werk, of nog steeds eigenlijk, bij Renkum. Het kost je 10 minuten. En de N35 Almelo-Zwolle, die is in beide richtingen dicht bij de Salland-Twente-tunnel door een technische storing bij Rijkswaterstaat. Je kunt het beste omrijden via de omleidingsroutes U40 en U41. Flitsmeister meldt een flitser op de A7 bij 168,0, op de A15 bij 103,5 en op de A17 bij 6,9.
2: Ja, geweldig. Dankjewel. En dankzij jou weten we nu wat een bekeuring inhoudt, hè, voor die te hoge vrachtwagen weer.
4: Ja, precies. Ja. Ja. Ik weet niet hoe hoog die was, maar dat loopt flink in de papieren.
2: Ja, nou inderdaad. Nou, een beetje eigen schuld ook misschien. Hè. En dankjewel. Ik spreek je over een half uur weer.
4: Tot zo.
5: Bring it on.

0: Goed liedje hoor dit. Jee. Joey Hartkamp. En hey jij, Joey Hartkamp, inderdaad de zoon van Emiel Hartkamp. De man die verantwoordelijk is voor al die grote hits van Frans Bauer ook bijvoorbeeld. Eens even kijken, we hebben allemaal berichtjes ook binnengekregen weer van luisteraars. Eens even kijken hoe het langs de wegen is, wie we allemaal nog onderweg hebben. Erik Drent meldt zich ook. Even kijken, Erik, waar ben je? Daar, Erik. Goedemorgen, hey. Goedemorgen. Ik hoor je niet. Oh, wacht. Ja, daar ben je. Let op, ja. Ja.
1: Goedemorgen, ja. Albert. Zo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Even een plaatje van Jannes Leonora voor alle luisteraars. En ik zeg, show de bako.
0: Ja, show de bako.
1: Bijna weekend.
0: Oh.
1: Ahoy.
0: Oh, ja. Nog een dagje. En er zijn ook heel veel mensen die moeten het weekend gewoon nog door. Maar dankjewel voor deze suggestie. Arjan van der Doelen is er ook bij. Arjan.
2: Ja, Arjan doet er ook weer bij. Hoppie. Ja, joepie, de vloeibare poepie. Dus, lekker dagje weer. Dus nou, lekker weer. Zeg, maak een mooie dag van. Bij het weekend. Houden we.
0: Ja, die. Nou, dat klinkt ook een beetje als vloeibare poepie, ja. Stefan. Hallo.
3: Goedemorgen. Ja. Zou graag de nummer van Dean Sanders en Frank van Etten willen horen. En iedereen, ciao de bako.
0: Ja, Dean Sanders, ja. Oké, ik ga even zoeken, even graven of we die in ons systeem hebben. Chris uit, lees ik dat nog goed? Chris uit Jakarta. Oké. Die zegt, goedemorgen voor jullie. Hier is het bijna middag, zegt hij. Oké, ja, dat zal best. Er zit wat tijdverschil tussen. Op deze mooie dag graag Belinda Kienaar en Ronnie Tober met geluk. Iedereen een fijne dag op het werk en of op vakantie. Veel succes, zegt hij. Nou, dankjewel. Belinda Kienaar en Ronnie Tober. Nou, ik heb even wat zitten kijken. En het enige liedje wat ik kan vinden van hun samen is een kerstliedje. En om die nu te gaan draaien met deze temperaturen en eind juli, dat lijkt me niet zo verstandig. Maar inderdaad, ze hebben wel vaker opgetreden. Sterker nog, volgens mij zijn ze ook met z'n allen op vakantie. Met hun partners. Dat ze naar Amerika zijn, dacht ik. Heb ik ergens gelezen. Nou ja, die heb ik dus niet. Ik heb wel een andere van Ronnie Tober voor je. En dat vind ik een geweldig plaatje. En zo heet hij ook.
4: Wat ben je mooi, wat ben je lief.

0: Een beetje kip en het ei verhaal. Wie was er nou het eerst, hè? Milan Milano heeft hem ook, hè? Voel je dan niet? Heeft hij ook ooit eens uitgebracht, dat liedje? Even kijken, wanneer was dat? Oh, dat is 2013. Ja, dan was hij toch eerder, die Milan Milano. Ja, en dat klonk zo. Dus ietsje langzamer was hij. Ietsje langzamer dan wat Henk Dame gedaan heeft. Ja. Het kan, hè. Ik bedoel, als een liedje succesvol is, dan moet je het zeker opnieuw gaan doen. En Henk Dame deed dat. Voel je dan niet? Nog even wat berichtjes. Het kan nog net even. Jos heeft zich ook gemeld. Even kijken. Jos, waar ben je? Josje, zwarte asfalt.
1: Alfred, ja. Een hele goedemorgen.
0: Ja.
1: Clubje vrienden, zo. Ook een hele goedemorgen. Ja, ja, we zijn weer van de partij. We laten weer wat van ons horen.
0: Laat
1: we zijn weer op weg naar een sprakje zwart goud.
0: Ja.
1: En dan gaan we weer lossen. Ja. Het zou iets minder warm worden dan gisteren. Nou, het was in de vrachtwagen 37 graden.
0: Zo.
1: Ja, niet dat ik er last van had. Maar het was 37 graden rond de auto. Dus dat was meer dan genoeg. Nou, ik zou zeggen allemaal een hele fijne dag. En ja, of die bakker nog komt. Misschien heeft hij wel gelijk dat hij thuis blijft met dit weer, hoor. Ja, ja, ja, ja. Maar anders gaan we toch gewoon naar de bakkers toe. Ja, vast meerdere bakkers dan één. Nou ja, oké. Okay. Ja. Allemaal een werkje. Een hele fijne dag en Alfred, tot morgen. De groetjes. Jup, doei. De ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Groetjes, Jos. Groetjes. En ja, Nederland is nu opeens even in de ban van de bakker, hè. In Nuland. Die zou normaal gesproken op de markt staan, maar die is er niet. Ja, en zelfs Jos uit Almere die bemoeit zich ermee. Die maakt zich daar zorgen over. Zou de bakker er al zijn in uw land? Geen idee. Kom voor de bakker, zeggen ze dan. Nou, ik betwijfel het. Meneer of mevrouw Huibers, ik gok een beetje op een meneer uit Opheusden. Die zegt, goedemorgen strijders. Ja, zeker, leuk. Even kijken, wie heb ik nog meer? Chris, die hebt, even kijken hoor. Chris die reageert nog even. Je hebt het inderdaad goed, ik woon in Jakarta, ruim 11 jaar, maar probeer elke dag Radio NL te luisteren. Blijf toch een Hollander, hè? Ja, dat is leuk, dat is leuk, daar houden we van. In Jakarta, daar verstaan ze helemaal niks van een Django Wagner bijvoorbeeld. Behalve Chris dan. Die wel. En die draagt dat een warm hart toe.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenbiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusden-Dalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
4: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Radio NL.
10: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het radio.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Breda was vannacht een explosie bij een Argentijns restaurant. De schade aan het restaurant is groot en de gevel van het pand raakte zwaar beschadigd. Volgens Brabantse media was de knal tot ver te horen en zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld door de schokgolf van de explosie. In het zuiden mag door de droogte al geen water meer worden opgepompt om het land te sproeien, maar misschien komen er nog meer maatregelen aan. Den Haag gaat erover praten, schrijft het AD. Het waterpeil in rivieren was nog nooit eerder zo laag als nu. De scheepvaart merkt dat al, doordat sommige routes niet meer bevaarbaar zijn. De bevolking in ons land neemt nog altijd toe, maar het gaat steeds minder hard. Het afgelopen half jaar kwamen er 23.000 mensen bij, zegt het CBS. Er overleden meer mensen dan dat er werden geboren. Dat de bevolking toch een beetje is gegroeid, komt helemaal door migratie. En studenten zijn steeds meer geld kwijt als ze buiten de Randstad een kamer zoeken. Dat zegt Kamernet, een grote zoekwebsite voor studentenkamers. Zo zijn de prijzen in Eindhoven in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Ook in Maastricht, Tilburg en Enschede zijn studenten duurder uit. Het weer van Weer Online? Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden tot 33 graden in het oosten. Daar is later vandaag wel kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
16: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
17: Gritter Chalet en staakcaravans.
18: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit.

0: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
5: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
4: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
6: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Welkom terug, tweede uurtje van de vakantie. Ochtendshow hier op Radio NL. En we schakelen naar Helene de Geest van de ANWB. Goedemorgen. Hey, Helene. Ik hoorde net wat gerommel. Ik denk ze zitten, maar ze zitten niet. Helene.
8: Goedemorgen. Wegwerkzaamheden.
7: Oh ja, nee, ze zit dus even bij de buren. Ga ik even alvast even wat vermelden voor het keuzemomentje. Want we gaan zo meteen even wat kiezen. Een oud liedje. Jij mag kiezen, een A'tje of een B'tje. En gisteren kreeg ik een berichtje van een dame. Die ga ik zo meteen even proberen te bellen. Want ze wilde graag even wat eerder dat spelletje spelen. Want ze zit altijd rond 7:30 in de auto. Of tenminste, dan gaat ze naar haar werk en dan kan ze niet meer meedoen. Dus nou, speciaal voor haar. Ik ga straks even proberen te bellen of we haar te pakken kunnen krijgen. En of we dat keuzemomentje even wat kunnen vervroegen. He? Ik bedoel, alle luisteraars moeten een kans hebben. Ja toch, zo is het ook. Nou, misschien gaan we ook vandaag de vraag van vandaag wel even doen. Waarvan ik het antwoord al geef. En dan mag jij de vraag erbij bedenken. Dat was vorige keer ook wel leuk. He? Dan krijgen de meest rare dingen krijgen binnen. Gaan we ook proberen om de vraag van vandaag nog even te spelen. En natuurlijk ook nog het dobbelsteenspel. Hè? Die gaan we ook nog doen, dus een drukte van je welste. Eens even kijken of we al contact kunnen krijgen met Helene de Geest. Goedemorgen Helene, ben je daar?
9: Zeker,
7: nou dat klinkt goed. Helene, hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen?
9: Ja, er is wel van alles aan de hand. Er is sowieso een technische storing bij Rijkswaterstaat, waardoor onder andere de Salland-Twente-tunnel dicht is in de N35 in beide richtingen. Je kunt daar het beste de omleidingsroutes U40, U41 aanhouden. Verder op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten verdraging door werkzaamheden daar. De rechte rijstrook is daar tot 3 augustus dicht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Sint-Annebos en Oosterhout is de weg helemaal dicht. Vanochtend is daar een ernstig ongeluk gebeurd. De politie doet onderzoek en dat gaat nog even duren. Dus je kunt het beste omrijden via de noordkant van Breda. En op de A50 Os Arnhem bij Renkum zijn 2 rijstroken dicht. En dat kost je vanaf knooppunt Ewijk een half uur. Flitsmeister meldt een flitser op de A7 Heerenveen Groningen bij 168,0. Op de A15 bij 103,5. En op de A44 Den Haag Amsterdam bij 20,4.
7: Dankjewel weer voor deze update en tot over een half uurtje.
9: Tot zo.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Alfred Vaar!
7: Ja, zometeen muziek van je voor je van Tol Hansen, Big City, een heel oud liedje en Robert Pater. En die staan weer nieuw.
10: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: Ik heb Stefan Leur daar eens een hele theorie op los horen gaan. Je pakt gewoon een woord en kijkt of daar al eens een liedje van gemaakt is. Gekke makelaar. Ja, en Richelle heeft het goed gedaan. Heeft er weer een leuk plaatje van gemaakt. Ik zei het al, we gaan eens even proberen of we iemand aan de lijn kunnen krijgen die gisteren een beetje... Nou, boos wil ik niet zeggen. Maar nou ja, ze kwam eigenlijk met een vraag. Nou, en bij Radio NL gaan we natuurlijk altijd iedereen heel serieus behandelen. Ik hoop dat ze opneemt trouwens. Nou, Lisbeth van der Meer die had namelijk... Hallo?
1: Hallo,
0: Lisbeth van der Meer. Je spreekt met Alfred Voogd van Radio NL.
1: Hallo.
0: Hallo, nu had je niet verwacht, hè?
1: Nee.
0: Jij stuurde gisteren een berichtje. Kan het keuzemomentje ook wat eerder? Is altijd net als ik 7:30 aan het werk moet. En ik luister graag naar Radio NL, zeg je.
1: Ja, klopt.
0: Ben je nu ook onderweg naar je werk?
1: Ja, zeker, ja.
0: En hoe lang moet je nog rijden? Ben je nog onderweg?
1: 10 minuutjes ongeveer.
0: 10 minuutjes?
1: Ja.
0: Oké, dus moet het ook snel spelen nu, het spelletje? Een keuze A of keuze B?
1: Dat zou wel leuk zijn.
0: Ja. Nou, speciaal voor jou hebben we hem even vervroegd. Hoe vind je dat?
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Onze luisteraars zijn belangrijk, dus dat doen we graag voor je.
1: Nou, super, dankjewel.
0: Ben je morgen ook aan het werk?
1: Jazeker, ja.
0: Oké, nou, ik kan niet beloven dat we het morgen weer om 7:50 doen, maar we gaan het proberen.
1: We wachten het af.
0: Zo is het. Nou, zet je radio ietsje harder, want het keuzemomentje komt er nu aan.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Oké, doei Lisbeth.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Hoi. Nou, zo doen we dat dus bij Radio NL. Het keuzemomentje, we gaan eens even kiezen, kijken of we een keuze kunnen maken. Het gaat een beetje om aanwezig zijn. Dat is een beetje het thema. Aanwezig zijn, let op.
2: Hier ben ik weer, hier ben ik weer. Met mijn bromfiets voor jou nu. En ik wil jou hebben.
0: Hier ben ik weer.
2: En ik zal jou krijgen. Hier ben ik weer, hier ben ik weer.
0: En eigenlijk een beetje dezelfde strekking. Dit waren trouwens de Roffels. Eenzelfde strekking komt van Dr. James en die zingt dan...
3: Hallo, hier ben ik
0: weer. Hier ben ik weer, ja.
3: Mensen op het plein. Dat Bielendag, Saskia, dat kleine blonde varkens.
0: Dus dat wordt de keuze. Lisbeth, heb je hem gehoord? Dit is dus keuze A. Nee, dat is niet de goede. Dit is keuze A. Wacht even. Even kijken, waar staat hij? Die, daar is hem. Dit is keuze A.
2: Hier ben ik weer, hier ben ik weer. Met mijn bromfiets voor jou nu. En ik wil jou hebben. En ik zal jou krijgen.
0: Keuze A, de Roffels, hier ben ik weer. Of keuze B.
3: Hallo, hier ben ik dan.
0: Hier ben ik dan.
3: Mensen op het plein.
0: Nou, aan jou de keuze. Stuur me door. Welke moet ik voor je draaien zometeen? Het zijn twee oudjes. En over oudjes gesproken, dit is wel een hele oude. Tol Hansen.

0: Robert Pater is niet zo'n prater, maar zingen kan hij wel. En dat hoorde ze juist. Het keuzemomentje, we hebben het iets vervroegd op speciaal verzoek, hè. En de keuze is deze.
1: Hier ben ik weer, hier ben ik weer. Met mijn bromfiets voor
0: je. De Roffels, hier ben ik weer. En dan had je een aatje moeten sturen in de app. En als je dacht van nee, die wil ik niet horen, maar ik wil deze horen.
2: Hallo, hier ben ik dan. Dag mensen.
0: Hallo, hier ben ik dan. Dan had je een beetje moeten sturen. Nou, er zijn heel veel berichtjes alweer binnengekregen. Ik zal ze even snel proberen door te nemen. Pieter uit Zomeren, die kiest voor een beetje. Diana Hofman kiest voor een B. Waar ben je? Daar zo. Ja, Diana Hofman. Die zegt een A'tje. Die zegt een A'tje. Oh, Lisbeth van der Meer, daar is ze dan. Ja, die kiest voor een beetje. Arjan van der Doelen, die kiest voor een A. Diana uit Ede, die wil een beetje. Lammert uit Ruinerwold. Lammert, wat had jij gehoord willen hebben? Laat het weten.
3: Basje Bergiro, doe mij maar een aatje vandaag. Aatje, en de groetjes.
0: Aatje en Lammert dan.
4: Goedemorgen, doe er maar een aatje.
0: Oh, ook een aatje, oké. Ari uit Zelhem, die kiest voor een beetje. Marielle uit Tilburg, een B graag. Gunther Vriends, die kiest voor een aatje. Harold, een B. Wouter Broekman, die kiest voor een beetje. Adje voor een... die hadden we al gehad. Pieter van Assen, die kiest ook een beetje. Remco Zweers uit Weijen, keuze B. Doe maar een aatje, dat zegt John Staes. Dit is... Wie is dit? Annie Lof. Wow. Annie Lof stuurt wel een berichtje, maar ik hoor niks. Nou, allemaal beetjes. Ingrid Verlaan stuurt een beetje. Nou, deze nog even. Henk.
5: Goedemorgen, Alfred. Ja, een aatje vandaag.
0: Een aatje.
5: Ah, hoi.
0: Nog een aatje voor Yvonne. Johannes, die kiest dan weer voor een beetje. En Geppi uit Varsseveld, die kiest voor een aatje. Een beetje hier voor René uit Monster. Een beetje voor Piet. En een beetje... Nou, een beetje. Een beetje. Heel veel beetjes dus. Dus ja, de keuze is duidelijk, hè. Een beetje. Dit is hem geworden.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. Ter Wolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Ter Wolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar 1,79.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
3: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
5: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
6: Nou,
5: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra, sierbestrating in
5: aan de A37.
3: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
8: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
9: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
9: Soedal, de bouwverslimmers.
11: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor My Media Markt members. Mediamarkt.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
16: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
12: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe-meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets.

0: Ben je ook zo benieuwd wat het weer gaat worden?
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
0: Nou, dat heb ik voor je. Vandaag zijn de verschillen groot met temperaturen die uitkomen tussen 23 graden aan zee tot lokaal nog 33 graden in het oosten van het land. Vanmiddag kunnen in het uiterste oosten en zuidoosten ook enkele onweersbuien voorkomen. Dan wordt het een beetje benauwd en dan gaat het een beetje dreigen en dan breekt de hemel even weer open. Elders blijft het droog. Vrijdag is op meer plaatsen kans op een stevige onweersbui. Nou, ik hoop dat het er nog even zo aanblijft, dit weer. Ik vind het wel lekker, hoor. En voor al die mensen die in Nederland op vakantie zijn, die zeggen, nou, we gaan maar even niet naar de bos branden. Ik blijf lekker in Nederland. Nou, dan wil je wel wat lekker en goed weer. Mario Kwaaitaal, die zit bij het ANP en die heeft het laatste nieuws voor ons.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een explosie in de binnenstad van Breda zijn in meerdere straten ruiten gesneuveld. Bij een restaurant is de gevel zwaar beschadigd en ook binnen is de schade groot volgens Brabantse media. In Den Haag is er vandaag topoverleg over de lange droogte die voor steeds meer problemen zorgt. Onder andere ministeries, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat schuiven aan, schrijft het AD. En een hoofddocent van de Universiteit Utrecht is in opspraak geraakt. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor onderzoek en wordt nu verdacht van belangenverstrengeling.
0: Ja, dat mag niet, hè? Nee. En die droogte, ja, ik zeg net van, het is wel lekker, hè? Even lekker zon en geen regen, dat soort dingen. Maar ja, dat heeft natuurlijk ook een keerzijde. Het is droog en als er een buitje valt, nou, dan is het aan de oppervlakte, maar het dringt de grond helemaal niet meer in. Dus zelfs het onkruid, dat gaat er niet meer van groeien. Dus dat is dan wel weer een voordeeltje. Maar een beetje een bui, een beetje regen was misschien ook niet verkeerd. Eens even kijken of alleen de geest aanwezig is om ons bij te praten over de laatste situatie op de Nederlandse wegen. Alleen is nog even in gesprek. We wachten nog even. Kan je wel vertellen dat we zometeen nog even een spelletje gaan spelen. Sowieso het dobbelsteenspel. Hè. We hebben weer een liedje. We gaan weer een liedje koppelen aan een vlakje van een dobbelsteen. Moet ik even denken, wat hadden we gisteren ook? Nou, ik weet niet eens meer. Korte termijn geheugen is ook niet meer niet al te best meer, geloof ik. Maar goed, dat gaan we sowieso doen. En misschien, ik ga nog even kijken of ik nog iets creatiefs kan bedenken op de vraag van vandaag. En dan geef ik alvast het antwoord. En dan mag jij de vraag daar gaan bedenken. Helene de Geest, ben je daar? Goedemorgen. Helene. Waar is Helene heen? Nee, ik hoor nog niks. Nee, nou, dan zal ze er wel niet zijn of er is even niks te melden. Dat zou ook kunnen.

0: Joey Nicolai op Radio NL met Tinto de Virano. En dan moet je ook een beetje zo praten of zo, hè? Op een of andere manier. Tinto de Virano. Ja. Ja, lol, lol, lol. Ik pak de beker erbij. En dat betekent dat we het dobbelsteenspel gaan spelen. Ja. En ik zei al even, ik kon me niet meer voor de geest halen wat we gisteren hadden gedaan. Maar toen zag ik het weer. Ik dacht, oh ja, tuurlijk, we hadden een liedje met een Z. Nou, dat kwamen heel veel liedjes binnen. Zomer, zomerzon, nou, noem ze allemaal maar op. We gaan weer een dobbelsteentje draaien. Eerst even de categorieën die we zoeken. Bij 1 zoeken we dingen die zinken. Hij blijft leuk en ik hoop dat hij ook op de 1 komt. Maar goed, het lot bepaalt. Bij 2 zoeken we een duetje. Bij 3 een plek en een plaats. Of een plek, het hoeft geen plaatsnaam te zijn of zo. Maar het kan ook op het strand of in de klas. Of, nou, noem het er maar. Een plek. Bij 4 zoeken we een liedje met een kleur. Bij 5 gaan we nog een keer dobbelen. En bij 6, daar hebben we nu een nieuwe. Want dat was gisteren dus dat liedje met die Z. Bij 6 zoeken we nu een liedje over een vervoersmiddel. Op fietsen. Nou, als je nou Ro en Hees hebt, dan heb je alles tegelijk. Vliegtuig, auto, trein, boot. Weet ik veel hoe het een liedje heet. Maar... dus dat. En dat doen we dan bij een 6. Nou, we gaan eens even kijken of we het lot kunnen laten bepalen. Ja. Oeps. Het lijkt heel lullig dat ik hier met zo'n bekertje zit met zo'n dobbelsteen. Daar komt hij. Hoppatee, het zal alweer een 5 zijn, want is de hele week al zo. Nee! Nee! Oh, dit is een leuke. Dit is een leuke. Het is een 1. Ja, en die 1, dat was dingen die zinken. Dingen die zinken. Nou, daar kun je echt wel even op losgaan, volgens mij. Dingen die zinken. Nou, bedenk het maar. Er is genoeg te bedenken. Ook dat zou een auto, die zinkt ook. Of een... een artiest, die zingt ook. Nee, die zingt met een GT. Nee, dat is een andere. Over artiesten die zingen. Tino Martin zingt ook. En Tino, hoe heet het liedje van jou?
1: Ik kan...

0: Yes, Abby, ik schrijf je naam met mijn vingers in een boom. Nee, met een zakmes in het zand. Nee. Hoe was hij nou?
1: Ik schrijf je naam met mijn vingers in het zand.
0: Oh ja, zo was hij. Ja. Ja, met de vingers in het zand, ja. En begin van de week hadden we nog een leuk verhaal van Stef Eckel. Die vertelde ook dat hij dit nummer opgenomen had. Had hij een heel mooi verhaal bij. Want die heeft hem ook gedaan, hè. Maar dit was het origineel. Les Amis, ik schrijf jouw naam. Eens even kijken. We zijn bezig met een dobbelsteenspel. We hebben hele leuke berichtjes al binnen. We zijn op zoek naar een liedje over dingen die zinken. En dat kan heel veel zijn. Kan alles zijn. Nou, dit, let op. Let op. Let op, dit wordt een theorie, dit wordt een verhaal. Rob Essink uit Delden, die heeft een heel mooi verhaal.
2: Goedemorgen Alfred. Ja, dingen die zinken. Ik denk dan aan een waterlelie. Het is natuurlijk de tijd om weer lekker te gaan vissen. Huh? En als jij aan het vijvertje zit en je gooit je hengel in met een stukje lood waar je er natuurlijk aan hebt zitten, dan gooi je hem af en toe nog wel eens een keer op de waterlelie.
0: Ja.
2: Ja, en wat gebeurt er als lood op de waterlelie
0: zinkt
2: komt?
0: Die, ja.
2: Die dompelt dan onder, ja. De waterlelie.
0: Ja.
2: Dus die zinkt.
0: Ja.
2: En dan zeg ik, de waterleliedans van Johnny Gold. Is dat even een doodsmooi verhaal in een dikke knater of niet? Adio!
0: Geweldig, ja. Nou, dit is sowieso een eervolle vermelding, dit verhaal. Dankjewel, Rob. Marley uit de Roosteren, die zegt... Gebroeders Co, rubberboot. Een rubberboot, die drijft toch? Die zinkt toch niet? Ja, als die lek is, ja. Ja. Manon uit Belgrijk, die zegt... Goedemorgen, Alfred. Ik denk aan... Ik heb je sleutel weggesmeten van Stef Eckel. Ja, als je die in een sloot gooit, dan zinkt die. En sleutels horen in sloten. Ah, dat is weer te moeilijk. De verzonken stad. Oh, mooi. Frankie Mirella, dat zegt Arno Boons. Ja. Dat is ook een goeie. Bakker de Baksteen. Ja, zegt Rinus. Die zat eraan te komen, hè. Dat lag wel redelijk voor de hand. Brandon Olde uit de Team De Veen. Die zegt goedemorgen. Het spinnenwiel van de Roffels, zou ik denken. Mooi. Ja, dat past ook wel. Als je die in het water gooit, zinkt die ook. Oh wel. Spinnenwiel. Hout. Mwah. Grote kans dat die blijft drijven. Even zien, we hebben nog meer. Mark Tesla die zegt... een bak roest op 18 wielen. Die zinkt inderdaad. Die klopt. Ja, we drinken tot we zinken van Johnny Hoes. Ook leuk. Ook leuk. Helemaal Holland. Titanic. Ja, leuk bedacht, ja. Dankjewel, Mark Jacobs. Die heeft er trouwens meer. Hij zegt ook de aanbeeldpolka van de Gebroeders Bauer. Gebroeders Brouwer, ik ben fan van de Gebroeders Brouwer, hè. Dus aanbeeldspolka. Ja, zingt ook. Nou, ik geef je nog even de kans. We tillen hem over het halve uur heen. En dan mag jij beslissen wat het gaat worden. Welk liedje het gaat worden. Liefdesliedjes, zinken die ook? Nee. Ik kan me daar zo even geen voorstelling bij maken. Nee. Nou, mocht je nog een leuk idee hebben... Stuur het even door via de app, via de Radio NL app. Die heb je natuurlijk al gedownload op je telefoon. En dan draai ik ondertussen even de jazzpolitie. En liefdesliedjes.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
4: Bezoek de showroom in Blesdijken voor een ruime collectie terrasoverkappingen en veranda's.
5: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leusendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
6: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
12: Huh?
11: Maak er een potje van.

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Radio NL.
2: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Problemen op de snelwegen in Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel. De matrixborden werken niet door een stroomstoring. Dus mocht er een ongeluk gebeuren en er moet een rijstrook dicht, dan verschijnt er geen rood kruis. En ook spitsstroken kunnen niet worden bediend. De droogte duurt nu al heel lang en zorgt voor steeds meer problemen. Daarom is er vandaag in Den Haag topoverleg. Volgens het AD schuiven onder andere ministeries aan, net als waterbedrijven en Rijkswaterstaat. Er is nog genoeg drinkwater, maar door de droogte hebben boeren en schepen wel te maken met beperkingen. In meerdere straten in de binnenstad van Breda zijn ruiten gesneuveld na een explosie. Die was volgens Brabantse media vannacht bij een Argentijns restaurant. Daar is de gevel zwaar beschadigd en is binnen ook veel schade ontstaan. Mensen in andere delen van Breda zouden wakker zijn geworden door de explosie. En een hoofddocent van de Universiteit Utrecht ligt onder vuur. Hij zou zich door bedrijven hebben laten betalen voor wetenschappelijk onderzoek dat hij uit naam van de universiteit deed. De uitkomsten waren voor die bedrijven meestal positief, meldt onder andere de krant Trouw. Hij wordt nu verdacht van belangenverstrengeling. Het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee worden 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
0: Heb je trek?

0: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
1: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
0: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
7: Ik hoorde zojuist in het nieuws iets over matrixborden die die storing hebben. Nou, als iemand daar iets van weet, dan is het wel Helene de Geest van de AWB. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ja, ik hoorde Gelderland niet genoemd worden. Maar in Gelderland geldt dat ook dat die matrixborden slecht bedienbaar zijn. Onder andere op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum. Daar zijn twee rijstroken dicht. Die waren vannacht dicht door werkzaamheden en die gaan dus niet meer open. Vanaf knooppunt Ewijk levert dat nu ruim 3 kwartier vertraging op. Verder is de Salland-Twente-tunnel in de N35 daardoor dicht tussen Almelo en Zwolle. In beide richtingen natuurlijk, want die kan ook niet bediend worden en ze kunnen de boel daar niet in de gaten houden. Je kunt het beste omrijden via omleidingsroute U40 of anders U41 als je richting Zwolle moet. Verder nog veel vertraging ook op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Echt en Eurmond. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij Eurmond. Er zijn 2 rijstroken dicht, kost je 1 uur. Ook de A27 Breda-Gorkum die is nog dicht bij Oosterhout. Het zou tot 10 uur gaan duren, maar waarschijnlijk is de weg nu 1 uurtje eerder open. Dus om 9 uur zou die weer vrij moeten zijn. In de tussentijd kun je omrijden over via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Flitsmeister meldt ook een flitser onder andere op de A6 bij 308,8, op de A15 bij 103,4 en ook op de A30 bij 18,4.
7: Dankjewel Helene en tot over een half uur. Tot zo.
8: Ja.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Zometeen de ontknoping van het dobbelsteenspel. Wat gaat het worden? Welke voorwerp zingt? Dat zoeken we.
9: Dit is de muziek van

Blauw Dunker en geef me alles of niets. Zo is het. Tussenweg is er niet. Een klein beetje is er niet. Gewoon alles of niets. We zijn toegekomen aan de ontknoping van het dobbelsteenspel. We hadden ze waren op zoek naar een liedje over dingen die zinken. En daar kreeg ik heel veel leuke berichtjes op. Ik had er al een stuk of wat voorgelezen. Er waren twee eigenlijk wel regelmatig terugkwamen. Namelijk de woonboot van Stef Eckel. Dat is inderdaad een leuke. Erik van Hoven uit Eindhoven kwam onder andere met deze suggestie. Mark uit Asten. Dennis Voogd uit Almelo. Hey Dennis, zijn we familie? Nou, ik kan me niet heugen dat ik daar familie heb. Maar goed, het zou kunnen natuurlijk. En ook Agatha Hompers, die wilde ook graag de woonboot als suggestie aangeven. Dingen die zinken, ja, inderdaad. Dat is inderdaad waar, ja. Was nog iemand die stuurde dat... Leentje, hoort ze ze ook? Nelis en Leentje, ja. Die hadden een boot met een

Gat als een vuist in de romp. En dan zingt hij. Klopt inderdaad. Gaan we draaien. Stef Eckel, hartstikke leuk. En onder andere Ronald uit Zwijndrecht. Die kwam met deze suggestie. Er ligt een kei in Amersfoort. Ja, die kei ligt nu waarschijnlijk in het water. Die vond ik ook zo leuk. Ik denk, ja, een kei. Als er iets zingt, dan is dat het wel. Een kei. En het is tevens een kei van de plaat. En daarom draaien we in het kader van het dobbelsteenspel.

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
3: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuw-Heden.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
5: Nou,
4: naar Zwaagstra.
6: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
4: Al aan de A37.
3: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken...
8: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Organiseer je een feest of evenement bij Horeca JMP in Hogeveen. Haal je een 50 liter Forstenpilsfust voor maar €100. En een 20 liter Fust voor maar €50, inclusief BTW. Horeca JMP in Hogeveen. Je vindt er echt alles voor jouw evenement.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: Vanmorgen start zonnig, later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. In het zuidoosten en oosten is later in de middag en vanavond kans op een buiige regen door buienrestanten vanuit Frankrijk. Lokaal komt het tot ongeveer een graad of 22 aan zee en 34 graden in Limburg. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Later kan in het noorden een bui vallen. Bij weinig wind is het 13 tot 18 graden. Morgen komt het op meer plaatsen tot een lokale regen of een onweersbui. We kunnen wel wat water gebruiken. Tot zover de weersverwachting. Dan heb ik ook nog wat nieuws voor je. Een weerupdate van het nieuws natuurlijk. Een update van het nieuws. Dat is
19: goedemorgen,
18: hem.
19: Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het noordoosten van ons land werken de matrixborden boven de snelwegen niet door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen rijstroken niet worden afgekruist bij ongelukken of kunnen de spitsstroken niet open. In Den Haag wordt vandaag gepraat over mogelijk nieuwe maatregelen tegen het watertekort, schrijft het AD. De hardnekkige droogte zorgt voor steeds meer problemen, vooral voor boeren en schepen. En in het zuiden van het Griekse eiland Kreta is een bosbrand ontstaan. Een dorpje met 8000 mensen moest vannacht geëvacueerd worden. Door de wind kunnen blusvliegtuigen niets doen.
18: Oké, dat is dan weer een nadeeltje. We gaan voor de laatste keer in deze uitzending naar Helene. Die heeft de laatste update voor de verkeersinformatie. Goedemorgen. Dat dacht ik tenminste. Helene, ben je daar? Nee, toch? Oh, wacht eens. Ik hoor iets. Helene, ben je daar? Ik hoor wat lawaai op de achtergrond. Ze zouden moeten zitten. Nee, hè? Nee, wordt hem niet. Nee, helaas. Dan gaan we over naar Monique Smit en Wesley Klein. En nog geen siesta. Helene wel, denk ik. Zo hoort het tenminste.

Ja, en ik doe het een beetje anders dan anders, want ik geef je namelijk het antwoord en jij mag dan die vraag gaan bedenken. Het antwoord is, let op, 15 weken. 15 weken, dat is het antwoord en ik zoek eigenlijk de vraag. Dus word creatief, het is een serieus iets, hè? Ik bedoel, bedenk niet zomaar wat. Die 15 weken komt ergens vandaan. Nou, als jij kunt achterhalen wat nou precies de vraag is. Het antwoord heb ik je zojuist gegeven, 15 weken. En ja, die vraag, stuur maar door als je denkt te weten waar het over gaat. Arno die stuurt een berichtje en die vraagt... Alfred, zou je misschien iets wat van opa's zolder willen draaien? Nou, het is volgens mij opa's kast, Arno. Maar ja, die kan natuurlijk ook op zolder staan, dat weet ik ook niet. Nou, ik dacht dat deze wel toepasselijk was. Opa's platenkast.

0: Likkepijp samen met Sven Verstegen en Blikkerdag, die hele grote hit. Hè. En we hebben ze al vaker op het podium gehad bij de zomertour. En dan is het één groot feest met die mannen. Dat is gegarandeerd. De vraag van vandaag is... Nou ja, nee, de vraag die mag jij bedenken. Het antwoord is 15 weken.
1: Jullie zijn weer creatief. Ach, grappig.
0: Martijn uit Lottum die zegt... Hoe lang ben je al zwanger? Gaat het over mij? Dankjewel, hè. Zit je mee te kijken of zo? Ja, oké. Stefan uit Enschede die zegt...
2: Over 15 weken zijn het de kerstdagen.
0: Oh.
2: Hopla.
0: Is dat zo? Oh, dat wist ik nog niet.
3: Ja, Albert, goedemorgen. 15 weken. Ja, de vraag. Jij wordt opa. Ja, er is een echo en dat heb uitgewezen dat jij opa gaat worden.
0: Ik, hè?
3: Ja, dus vandaar. Nou,
0: bij
3: de uitzending nog even. Later.
0: Hoi. Oké. Okay. Ik zal zo mijn zoon en mijn dochters even bellen, Hadi. Want jij weet meer dan ik. Wel leuk. Bedacht trouwens. Rob Essing, daar ben je weer.
4: Ja. Slaag in Vlater. Draai Robert Pater. En met regen. Dan moet je schuilen. Dus Robert Pater met tranen zijn niet alleen om te huilen. Kun je hem draaien, Alfred?
0: Nou, we zijn bezig met een ander item, beste Rob, als je het niet erg vindt. André uit Maurik die zegt... De termijn van een zwangerschap dat je het vertelt en weet wat het geslacht is. Dat is 15 weken, oké. Peter Vuist uit Diemen die zegt... De vraag is, wanneer is het Prinsjesdag? Henry uit Kampen stuurt ook een mooie. De vraag van 15 weken. Nou, de vraag is... Hoe lang duurt ruzie met je vrouw? Ja, geweldig. Wat heb ik nog meer? Deze is ook leuk. Leonard van Rijn uit Noordwijk die zegt 15 weken. Dat is het plaatsen van een dakkapel... inclusief wachten op de vergunning. Prachtig. Hoe lang is mijn vrouw op dit moment zwanger, zegt Daan. Nou, 15 weken dan, denk ik. Hè. Gefeliciteerd, Daan. We zien hoor. Het echte antwoord, dat is ook al een paar keer gegeven, zie ik. Moet ik even kijken, hoor. Waar is die? Ja, la, la, la. Even kijken, ik heb hem toch echt voorbij zien komen. Want de vraag is inderdaad... De zomervakantie. Henny Schneiderberg uit de Zevenbergen. Die geeft dat antwoord. Hoe lang is de zomervakantie? In sommige landen hebben ze namelijk 15 weken vakantie. En dat was inderdaad de vraag die ik had... het antwoord had ik bedacht voor de vraag. Want de zomervakanties in Europa zijn nogal verdeeld. Het kortste heeft Zwitserland, maar 5 weekjes. Nederland die staat op een derde plaats met 6 weken. Maar de langste vakanties die zijn in Bulgarije, 13 tot 15 weken. En ook Italië heeft hele lange vakanties, 11 tot 14, 15 weken soms. En dat heeft een beetje met het verleden te maken. Toen Italië nog echt een agrarisch land was... toen waren kinderen lang vrij in de zomer, want dan konden ze meehelpen. Konden ze meehelpen op het land, zeg maar.
5: Ik weet nog hoe het vroeger was.
0: Nou, een vakantieplaatje dan maar.

0: André Hazes.
1: Kleine jongen.
0: En dat is de titel. Kleine jongen. Een liedje uit 1990 alweer. Dat is een hele mooie lange tijd geleden. Het leven gaat voorbij, zingt hij. Maar niet alleen het leven, ook het programma. Dat is als net. Jullie hebben het weer 3 uur volgehouden met me. Applaus, applaus voor jezelf. Nou, en morgen doen we het gewoon nog een keer weer over. Hè? Morgen vroeg om 6 uur, dan zit ik hier weer. En zometeen Tirke Wouda. Hij neemt je mee tot aan 12 uur met onder andere het hotel waar je weer liedjes in kunt plaatsen. Dus mocht je nog leuke ideeën hebben voor het vakantiehotel, dan stuur ze me even door. Ik sluit af met de 3J's. Een beetje een reggae-plaatje, een beetje een zomersgevoel. Dat moeten we hebben. Zoals gezegd, morgen vroeg ben ik er weer. En ik wens je een hele fijne, lekkere, warme dag toe.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
1: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
5: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier. Radio
11: NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten met Radio NL.
11: Evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 9 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Automobilisten en andere weggebruikers moeten in een groot deel van ons land extra alert zijn. Door een stroomstoring werken de matrixborden boven de snelweg niet. Dus bij ongelukken kunnen rijstroken niet worden afgekruist. Ook geven de borden geen aangepaste snelheid meer aan. In het zuiden en westen van ons land zijn er geen problemen. De brandweer op het Griekse eiland Kreta kan weinig doen tegen de bosbranden in het zuiden. Door de harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen en wordt de brand aangewakkerd. Een dorpje met zo'n 8000 inwoners moest geëvacueerd worden. Er zijn ook 3 brandweermannen overleden bij de bestrijding van de bosbranden op Kreta. Het was weer een nacht vol oorlogsgeweld in Oekraïne. Meerdere steden zijn door de Russen aangevallen. De Oekraïnse president Zelensky heeft het over ruim 70 raketten en 280 drones. Veel zijn er tegengehouden, maar er zijn ook allerlei huizen en andere gebouwen geraakt. Daarbij vielen zeker 8 doden. En een opmerkelijke diefstal in Maastricht. Daar is het café van een museum bestolen van alle 88 dure terrasstoelen. De bedrijfsleider zegt tegen de regionale omroep dat er camerabeelden van zijn. Daarop is te zien dat de dieven op hun gemak de stoelen opstapelen en er rustig mee weglopen. Het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met grote temperatuurverschillen. Aan zee wordt het 22 graden. In het oosten kan het wel 33 graden worden en is later vandaag kans op een bui. En dat was het ANP-nieuws.
17: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: Kleinhagen. Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Goedemorgen, dit is werk en uitvoering voor de donderdag alweer. Zo snel gaat het, dan begin je op maandag weer naar je vakantie. En dan voor je het weet is het alweer donderdag. Bijna weekend. We gaan even kijken wat er gemeld wordt aan verkeer wat stilstaat en langzaam rijdt. De ANWB heeft de volgende meldingen. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en Urmond. Daar wordt 36 minuten gemeld. Komt daar door twee rijstroken die zijn afgesloten. En dat heeft daar te maken met een onwelwording. Dan de politiecontrole bij de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar wordt in totaal 7 minuten gemeld. En kijken we iets verder op het schermpje, dan blijft dat inderdaad leeg. Daar staat er niks meer. Dan heeft Flitsmeester nog een aantal controles gemeld. Op de A6 Joure richting Emmeloord bij 308.8. De A15 Nijmegen-Gorkum bij 103.4. A27 Almere-Utrecht bij 116.9. En de laatste, de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar even oppassen bij 7.3.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Een kop koffie staat hier ingeschonken en we hebben een overdosis aan muziek voor je. Dus we kunnen beginnen. Goedemorgen.
7: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL. Elke keer.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.

nieuwe single van Sineke. Ja, dat heeft ze toch fantastisch goed gekozen. Want ze zei het zelf al bij het interview hier. Van, het is een oud liedje van Honey. Wat er natuurlijk altijd bij iedereen nog wel ergens vaag in gedachten zit. Maar die verdient wel een 2.0 versie. En zie daar, ze heeft er zoveel succes mee voor de mensen die haar volgen op social media. Die zien het natuurlijk ook. Overal in het land waar ze hem doet is het één groot feest. Maar dat weet deze dame wel voor elkaar te krijgen. En een feestje vieren op het podium. Sineke, en daarmee is werk in uitvoering voor deze donderdag officieel van start gegaan. Zo 13 minuten over 9 zullen we dan beginnen. Dat gaan we doen. Even het feestje op je radio. En het belooft een mooie zonnige donderdag te worden. Minder warm dan gisteren. Maar ik denk dat er maar weinig mensen zoiets hebben van... Goh, jammer. Nee toch, kom op. Hey, hallo. Goedemorgen, dit is

0: avond heb ik nooit genoeg.
1: Niemand minder dan Kevin Paré. Hij was bij op de zomertour in Assen. Was het inderdaad op de vrijdagavond stond hij op het podium. En vorige week tijdens mijn vakantie even wat uitjes gedaan. Wat gezellige feestjes bezocht. En op een van die feestjes heb ik hem op afstand zien optreden. En het hele publiek ging weer massaal uit zijn dak. Maar daar is deze man heer en meester in als het gaat om entertainen. Kevin Paré fixt dit. Het begint rustig en het eindigt bombastisch. En dat kan heel veel zijn. Maar in dit geval gaat het om het liedje wat ik nu gooi ga draaien van Santo Domingo. Deze dan.

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Aanstaande zondag, koopzondag van 12 tot 5.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
3: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Dit is Radio NL.

0: Een van de allermooiste liedjes van Nick en Simon, Pak maar mijn hart. Uit een film van de scheepsjongens van Bontegoe. Er zitten heel veel bekende Nederlanders in. En ook de onlangs overleden Kees Schild speelt daar een rol in op het grote schip. Waar Nick en Simon ook onderdeel van uitmaken. Die komen dan de haven nog een keertje binnenlopen in het shot van de film. Ja, erg mooi. En een erg mooi liedje. Nick en Simon, Pak maar mijn hand. De donderdagochtend, wij gaan straks visite ontvangen tussen 11 en 12. Dan is Marco Schuitmaker hier bij ons in de studio van Radio NL.
1: Het

Hij zit helemaal in de zomerse sfeer, deze Wesley Bronkhorst. Want morgen komt de nieuwe single uit. En die is ook erg zomers. Die ga je ook zeker horen op Radio NL. Maar dit was Ik Drink Rosé. Ja, 10 voor 10. Een rosé'tje. Nee. Die gaan we niet doen, joh. We behouden het bij koffie. Dat is van de koffie tot aan de lunch is de slogan van dit programma. Dus laten we dat er ook daadwerkelijk maar inhouden. Van 9 tot 12 werk en uitvoering. Wij gaan er eentje doen in eind jaren 90. En toen wist hij alle hitlijsten op de nummer 1 te bestormen. Marco Borsato, dit is Binnen.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
3: Al aan de A37.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
6: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzen-Dalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
7: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
10: Dus ik mis je als je hier niet bent. En ik mis je als ik aan je
9: ben. Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
11: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De zon.
14: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
15: Zijn voor iedereen van groot tot klein de Zomertour.
14: De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De gevolgen van de Iran-oorlog op onze economie lijken mee te vallen, zegt het CBS. De afgelopen 3 maanden is de Nederlandse economie harder gegroeid dan in de maanden ervoor, met 0,4%. De groei is vooral te danken aan consumenten, die hebben de afgelopen tijd meer uitgegeven. Voor zover bekend zijn er nog geen ongelukken gebeurd door de storing aan de matrixborden boven de snelweg. Dus je ziet bijvoorbeeld niet wanneer de maximumsnelheid is aangepast. Ook kunnen geen rijstroken worden afgekruist. Vooral in het noorden en oosten moeten automobilisten daar rekening mee houden. De grote bosbranden bij Madrid zijn bijna helemaal geblust. Hier en daar zijn nog wat rookpluimen te zien. Nog altijd wachten honderden mensen tot ze na de branden weer terug mogen naar huis. Op het Griekse eiland Kreta is ook een grote natuurbrand. In het zuiden zijn duizenden inwoners en toeristen geëvacueerd. En in het zuidoosten van Polen werd vanmorgen een grote krater ontdekt. Het gat was zo'n 10 meter breed. Er raakte niemand gewond. De dichtstbijzijnde huizen stonden 2 kilometer verderop. Het is een raadsel wat er is ingeslagen, maar Rusland viel vannacht de Oekraïnse stad Lviv aan met raketten. Dat is zo'n 150 kilometer verderop. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
3: Gritter Chalets en sta-caravans.
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
3: Woninginrichting Hans Jutstra.
4: Buitenvaart Hogeveen.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
5: Lieve mensen, al die handen.
0: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
11: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Er is exact 9:55, deel 2 van Werk en Uitvoering staat op het punt van beginnen. We gaan naar de ANWB en daar zit Helene de Geest. Helene, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ja, veel files staan er niet, maar wel een paar files die behoorlijk wat vertraging opleveren. Onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Urmond een kwartier extra reistijd. Ze zijn daar bezig met het repareren van de vangrail. Eerst aan de rechterkant en daarna aan de linkerkant. En op de A12 Arnhem-Duitse grens ook een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de grens door grenscontrole. De wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam die leveren ook weer file op ongeveer 10 minuten bij de Moerdijkbrug. Flitsmeister meldt een flitser op de A6 bij 308,8, op de A17 bij 6,9 en op de A58 Tilburg-Breda bij 55,8.
12: Helene, dankjewel voor dit moment en heel graag tot straks.
13: Tot straks.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Het is zo meteen tijd voor die drie liedjes na 10:30. Mocht je suggesties hebben, laat ze achter in de app van Radio NL.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

is er volgende week zondag bij in Rode op 9 augustus... waar we vanaf 12 uur op het evenemententerrein zijn... met de grote show, de Radio NL Zomertour. Live radio, live op televisie. En we hopen je daar op het veld te mogen begroeten... zodat jij ook van heel dichtbij het feestje met Jan Biggel mag gaan vieren. En het goede nieuws is, we weten op voorhand al... dat hij deze sowieso gaat zingen. Ons moeder zee nog. Uurtje nummer 2 van werk en uitvoering. Straks de 3:30. En suggesties daarvoor stuur je in via de app van Radio NL.

erg leuk liedje. Heeft hij vorig jaar uitgebracht, langzaam maar zeker. En veel gedraaid hier op Radio NL. En het mooie daarvan is, je gaat hem volgende week live horen op zondag 9 augustus... wanneer de grote Radio NL Zomertour te gast is in Rode. En daar is LTO bij en deze die zal hij zeker gaan doen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ja, langzaam maar zeker. 8 minuutjes voor, 10:30 leuke berichten die er binnenkomen in de app. En dat is het mooie. Het zijn niet alleen de verzoekjes die binnenkomen voor de 10:30... maar mensen die ons even een fijne dag wensen. Fotootje insturen van met de werkzaamheden waar ze mee bezig zijn. De traditionele vakantiefoto's zitten ertussen. En ook mensen die gewoon weer blij worden, zoals Evert bijvoorbeeld. Toppie, Jan Biggel op de radio. Kijk, dat is leuk. Die draaiden we juist met Ons Moederzee nog. Dat maakt het zo leuk om met ons te communiceren en wij met jullie.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
4: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
3: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
5: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
6: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
8: Voor het richten en uitlijnen van vrachtwagen, bus, landbouwvoertuig of trein ga je naar de specialist. Roesink Richttechniek. En dat doen ze ook op locatie. Roesink herstelt zelfs schade en helpt met de afwikkeling van de verzekering. Roesinkrichttechniek.nl. Voor schadeherstel, richten en uitlijnen van professionele voertuigen.
7: Kom naar Bakker Campers en ontdek de camper van uw dromen. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Aanstaande zondag, koopzondag, van 12 tot 5.
10: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
11: Soedal, de bouwverslimmers.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: De 3:30.
3: 11:02. De 3 verzoekjes staan klaar om gedraaid te worden. En wie heeft welk liedje aangevraagd? Dat is de grote vraag. Voor het eerste liedje kunnen we nu het antwoord geven. Dat is Desiree uit Borculo. En die had een appje gestuurd. Ik wil heel graag de vlieger horen van André Hazes. Dankjewel, Desiree van der Pluim uit Borculo. We gaan beginnen. De 3:30 voor deze donderdagochtend. De laatste donderdag van maand nummer 7.
1: De 3:30.
3: Nummer 1.

Goedemorgen. Nou, ik heb een verzoekje voor de 3.5/11. Ik hou van het leven van die Shell. Als je die zou willen draaien, heel graag. Alvast bedankt. Yeah.

0: Liedje nummer 2 in de 3:30 was van Richelle en ik hou van het leven.
1: De 3:30.
0: Die werd aangevraagd door Joshua uit Rotterdam. Joshua, dank u wel voor deze mooie, vrolijke suggestie. Leuk om deze weer eens in deze uitvoering te horen. Ja, dat mag ook gezegd worden. Wij gaan snel kijken wie er verantwoordelijk gaat worden voor het aanvragen van liedje nummer 3. En dat is Ron. En Ron die heeft een veelzijdig appje gestuurd, zodat we een kijkje kunnen nemen in het feit wat ze aan het doen zijn. Goedemorgen teken voor de 3:30. Zou ik heel graag ome Jan van Willeke Alberti willen horen. We zijn lekker aan het werk op een basisschool in Enkhuizen. We krijgen de hartelijke groetjes van Ronnie Blokker uit het mooie Lutjebroek en Rommon van Swieten, de keukenprins, staat hierbij geschreven. Daarmee gaan wij de laatste inzetten. Een mooie, een gouden ouwe van

0: Dat sfeertje te pakken. Proud to be Fout. De Hollandse nieuwe deze week voor de Gebroeders Co op Radio NL. Daarvoor draaiden wij Melissa Smilda. En die is er ook bij op zondag 9 augustus in Rode op de Radio NL Zomertour live. Om daar een aantal liedjes te zingen. Ik zag eerder nog een verzoekje binnenkomen. Wouter die had ervoor gevraagd voor de 3:30. Nou, dat was een bonusje, zullen we dan maar zeggen. Helemaal tot in de puntjes. We gaan langzaam op weg naar uurtje nummer 3 van werk en uitvoering. Met zometeen tussen 11 en 12 hier bij ons in de studio. Niemand minder dan Marco Schuitmaker. We gaan zijn nieuwe plaat draaien. En ik denk, maar daar kunnen we het straks nog wel even over hebben. We hebben een kleine verrassing voor hem.
1: Ja.
0: Gaan we het straks over hebben in het derde deel van werk en uitvoering.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.

0: kwaliteit voor een eerlijke prijs.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
1: Kleed nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: FC Zutphen presenteert het Sacing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Radio NL.
7: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het
7: evenemententerrein in Roden.
8: De Zomertour.
7: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 11 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Reisorganisatie Sunweb heeft ruim 250 vakantiegangers op Kreta naar een veilige plek gebracht. Corendon heeft enkele tientallen reizigers naar een ander hotel verplaatst. Die zaten in het zuiden van het Griekse eiland waar een grote bosbrand is uitgebroken. Door een harde wind kunnen blusvliegtuigen niet vliegen om de brand te blussen. In België is 14 jaar cel opgelegd aan Nederlander Bolle Jos, een van de meest gezochte criminelen van Europa. Volgens de rechter heeft hij meegeholpen bij de invoer van duizenden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. Bolle Jos houdt zich al een tijdje schuil in Sierra Leone. In NAVO-land Polen is vannacht een raket neergestort en die kwam waarschijnlijk uit Rusland. De Poolse premier is naar het gebied geweest waar die neerkwam, niet ver van de grens met Oekraïne. Vannacht werd Oekraïne opnieuw zwaar onder vuur genomen. De afgezwaaide raket heeft geen slachtoffers gemaakt. En iets meer dan de helft van Nederland heeft bij de NOS iets van de Tour de France gezien, blijkt uit de kijkcijfers. De slotetappe naar de Champs-Élysées werd het beste bekeken. Bijna 2 miljoen Nederlanders zagen Mathieu van der Poel daar als eerste finishen. Naar een gemiddelde etappe keken 500.000 Nederlanders. Het weer van Weer Online? Een mix van zon en wolken en ook grote verschillen in temperatuur. Aan zee worden 22 graden, in het oosten maximaal 33 graden. Later vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
13: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
14: Nou,
13: naar Zwaagstra.
15: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
13: Al aan de A37.
16: Stap
2: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalet en staakcaravans.
14: 13 tot en met 16 augustus. Boeren!

0: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
1: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
0: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt. 1 plus 1 gratis.

0: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Het is 11 uur geweest en dat betekent 5 minuutjes over 11. En dan kunnen wij beginnen aan het derde en laatste deel van werk en uitvoering. Waar we gelukkig goede hulp krijgen dit uur. Want Marco Schuitmaker is bij ons en hij gaat zo meteen alles vertellen over de nieuwe single. Zijn belevenissen tot nu toe en wat er nog meer zo al op het programma staat. En ik zag als een smile dat er nog wel het nodige te vertellen is. Is er ook het nodige te vertellen over het verkeer? Jawel. We hebben een aantal vertragingen die worden gemeld door de ANWB. De A2 bijvoorbeeld, Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht 9 minuten. A7, Heerenveen. Horen richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Breesandijk 7 minuten. Dan de A7 Den Oever richting Heerenveen tussen Breesandijk en Conway de Zand 5 minuutjes. De A7 Heerenveen richting Horen tussen Breesandijk en Den Oever wordt er nog eentje gemeld vlak voor Den Oever. 44 minuten staat daarbij genoteerd. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. Politiecontrole zorgt daarvoor 8 minuten. De A16 in Breda Rotterdam bij Moerdijkbrug 8 minuten. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en de rechterrijstrook is daarbij afgesloten. Dan hebben we nog een aantal meldingen van Flitsmeister als het gaat om controles langs de wegen. Die vinden onder andere plaats op de A2 Maastricht-Eindhoven bij 237.1. A7 Heerenveen richting Groningen bij 168.0. De A16 Rotterdam-Breda bij 30.1. A28 Amersfoort-Zwolle bij 78.0. De A30 Barneveld richting Ede bij 18.3. En de laatste voor dit moment de A79 Heerlen richting Maastricht. Daar staat er eentje ter hoogte van 8.3. En dat waren ze voor dit moment.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Kort geleden hadden ze de Hollandse nieuwe in handen. Frans Duits en Lange Frans met Tour de France en Hey Fransie.
2: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL. Elke keer is het vuurwerk. Het hangt in de lucht. Neem het toe niet aan uw werk. Het hoeft niet zo.

0: Ik zei het al kort geleden, de Hollandse nieuwe te pakken. Fransie en Fransie, in dit geval Frans-Duits. En Lange Frans en Tour de France en Hey Fransie. Super blij dat hij bij ons is deze donderdagochtend. Dat maakt het altijd erg makkelijk in de zomervakantiesperiode om een extra presentator toe te voegen aan dit programma. Marco Schuitmaker, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij zit zo naar die knopjes te kijken. Jij zou dat zelf ook met gemak kunnen doen.
1: 100%.
0: Ja, dus als ik nu nog een weekje vakantie zou willen, dan...
1: Dan neem ik het van je over.
0: Nee, deze. Dan
1: komt helemaal goed.
0: Ga ik hem straks even aanvragen, nog een weekje. Waarom ook niet. Welkom, Marco.
1: Ja, dankjewel dat ik er weer mag zijn. En weet je wat het is? Jullie hebben altijd heerlijke koffie hier. Dus ik zit hier op mijn gemak.
0: Ja, jij komt dan binnen en dan kom je even zwaaien bij de studio. Zo van, ik ben er. En dan vraag ik van, wordt er al koffie? Ja, ze zijn al druk bezig.
1: Ja, ze weten precies wat ik lekker vind hier. Goed zo. Dus dat komt goed.
0: Als je het een beetje nog een paar keer aan me geeft in de uitzending, ze luisteren mee op kantoor. Dus dan komen ze gewoon nog een kopje brengen straks.
1: Lekkere koffie met een klein beetje melk.
0: Kijk, nou dan weten we dat ook weer. Kunnen we die ook afvinken. Wat heeft Marco in de koffie? Een klein beetje melk.
1: Ja.
0: Hoe is het, Marco? Druk?
1: Ja, heel erg druk. Ja, we komen net terug van Mallorca, want we hebben daar een show gedaan op het Megapark. Ja, dat was echt bizar. Dat was echt heel mooi.
0: Dat was deze week?
1: Eergisteren.
0: Eergisteren zelfs?
1: Ja, dus dat was echt... Het is een heel groot... hoe moet je het zeggen? Nou, een park, zo zegt dat.
0: Ja.
1: Heel groot... een paar duizend mensen binnen. En het is een mix tussen Nederlanders en Duitsers. Dus dat was wel heel erg leuk.
0: Maar dat is voor jou ook leuk.
1: Ja, dat was heel leuk. Ja, want je merkt ook echt... ook vooral van de Duitse mensen... echt ook bij het hotel zo... Marco foto machen en zo. Dat had ik helemaal niet verwacht. Want wij sliepen in het Duitse gedeelte. Het was heel leuk, want ik kon natuurlijk gewoon beginnen met de Nederlandse versie en eindigen met de Duitse versie.
0: Nou, dat wilde ik je net vragen. Welke engelbewaarder is er voorbij gekomen?
1: Allebei.
0: Heel goed.
1: Ja, superleuk. Ja. Superleuk.
0: Maar dit is toch gaaf, joh. Want we hebben het in het vorige interview hier al over gehad over jouw succes bij onze Oosterburen. En nu komen die twee werelden samen, man.
1: Ja, nee, dat was echt hartstikke leuk. Ik had er eigenlijk helemaal geen voorstelling bij, maar ik had natuurlijk wel wat filmpjes online gezien van het Megapark. En ik dacht, ja, dat is leuk, dat moeten we een keer doen. Maar als je daar dan bent, ja, het is eigenlijk gewoon één gek huis daar.
0: Ja. Ja. Hoe lang verblijf je dan? Is dat echt er naartoe?
1: Twee nachtjes zijn we gebleven.
0: En dat is het.
1: Ja.
0: Aankomen, optreden en de volgende dag hooi en doei.
1: Ja.
0: Ja, dat is leven van een artiest, toch?
1: Ja, we moeten weer door. We zitten nu hier en we hebben zaterdag nog één groot festival in België. En dan nemen wij lekker vakantie.
0: Heerlijk.
1: Twee weekjes.
0: Zo, nou dat is genieten en dat komt je ook toe, want dat heb je ook wel even nodig.
1: Zeker, even opladen.
0: Ja, even dat batterijtje waar iedereen het dan over heeft, even opladen. En dan toch vlak voor de vakantie nog even de release van een nieuwe single.
1: Leuk, hè?
0: Ja, goed.
1: Ja, ik ben hier echt zo ontzettend blij mee met deze. Deze plaat die hadden we al een tijdje klaar liggen. En we wisten al van tevoren, deze moeten we in de zomer gaan uitbrengen. Je hebt wel een writingscamp gemaakt. En eigenlijk, de titel heet natuurlijk Loesoe.
0: Ja.
1: En morgen worden we wakker zonder doekoe. Dus het is best wel een grappige hoek eigenlijk. Maar toen we met die woorden... We begonnen eigenlijk eerst met die woorden. En toen dacht ik eigenlijk van nee, dat moeten we niet doen. Weet je, dat is zo niet wat ik ben. En toen zijn we eigenlijk een ander liedje gaan schrijven. En dat ging over de feesten en over gezelligheid. En op stap gaan met elkaar. En toen pasten die woorden dus weer heel goed in het refrein. Toen dachten we van, weet je wat, we doen het gewoon.
0: Ja, en dan is het zo mooi uitgepakt. Want de vorige keer zei we zijn met een heel mooi plan bezig om er een goede clip bij te maken. Volgens mij is het er volledig naar wens gegaan.
1: Nou, die is wel gelukt, hè?
0: En hoe? Ja, want...
1: Ja, dit is echt... we wilden heel graag een sketch, echt zo'n cinematic videoclip maken met een verhaallijn die eigenlijk ook wel op Loesoe slaat en Doekoe, maar in een hele andere context natuurlijk. We gingen niet naar de feesttent, maar we gingen eens kijken hoe we aan Doekoe moesten komen, hoe we een bank gingen overvallen met waterpistolen en weet ik het allemaal wat. En... uiteindelijk ben ik ontsnapt uit de gevangenis en zat ik in een kroeg zonder doekoe. Want uiteindelijk was ik daar ook weer loesoe.
0: Ja, nou, maar dit is echt, check hem sowieso voor de mensen die hem nog niet hebben bekeken.
1: Ja, hij is heel grappig.
0: Hij is echt goed geworden, want ja, de laatste keer dat je hier zat had je alleen nog maar het plan. We zijn kijken en proberen en we hopen. En dat is allemaal uitgekomen.
1: Ja, je ziet het ook echt op TikTok. Er zijn nu al zoveel video's op gemaakt. Ook mensen op vakantie, maar ook mensen die momenten delen van een moment dat zij zelf helemaal losgingen. En daar die sound onder zetten. Ja, dat is echt bizar gewoon. Superleuk.
0: Het liedje leent zich ervoor.
1: Ja, absoluut.
0: We gaan hem doen. De nieuwe single van Marco Schuitmaker. Mm.

0: Marco Schuitmaker. De vorige keer dat je hier was, toen hebben we het gehad over... toen gaf je een hint van ik kom heel dicht bij de mensen.
1: Ja.
0: Ik heb hem onthouden, dus ik denk ik bij de volgende keer dan...
1: Dat heb je inderdaad goed onthouden.
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt het voorbij zien komen, hè?
0: Inderdaad, ja. Jij gaat mooie dingen doen.
1: Ja, we gaan een theatertour doen.
0: Wauw.
1: Ja, dat is echt iets heel bijzonders waar ik echt heel erg naar uitkijk. Want het is, ja, het is toch iets anders natuurlijk als een concert... waar je de mensen gaat vermaken, een feest gaat maken natuurlijk... zoals we in het Gelredome hebben gedaan. En ja, dit zijn gewoon 20 intieme concerten... met een geselecteerde groep mensen waarin je mooie liedjes kunt zingen, verhalen kunt vertellen. Natuurlijk gaan we ook een feestje bouwen, want dat is natuurlijk waar de mensen voor komen. Maar ja, je kan echt hele mooie dingen doen in het theater. En daar kijk ik naar uit.
0: Maar wat, als we dan kijken naar de liedjeskeuze, van, je hebt een immens repertoire waar je eigenlijk 2 avonden mee zou kunnen vullen in het theater. Maar maak je dan ook uitstapjes naar liedjes waarvan je denkt van ja, zo kennen ze Marco niet?
1: Zeker weten. Ja, en het mooie is, wij hebben natuurlijk nu al heel veel ideeën opgedaan... wat we graag willen doen in het theater. Dus als we al die ideeën nu zouden uitwerken... dan hebben we een show van 5,5 uur. dus er komen echt, we gaan echt hele leuke dingen doen. En ja, ik ben ook voornemens om zelf iets aparts te gaan doen... wat mensen ook nog nooit van mij hebben gezien. Dus... Weer zoiets.
0: Ja, daar moet ik je weer uitnodigen om de volgende keer te kunnen achterhalen wat dat nou is.
1: Ja, nou ja, kijk, we hebben het nog niet officieel beslist. Dus het is nog helemaal niet zeker wat er gebeurt. Maar misschien iets met een instrument.
0: Oké, dat wilde ik net zeggen. Van als jij het nu gewoon roept op de radio, dan is die beslissing ook genomen dat het doorgaat.
1: Oké, nou dan, dan moet ik zo even een belletje plegen, denk ik.
0: Maar iets met een instrument dus.
1: Nou ja, dat zou mij heel erg leuk lijken.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar vooral hele mooie liedjes zingen.
0: Ja, Marco op de blokfluit.
1: Nou, de triangel.
0: Triangel.
1: Laten we,
0: het is pauze. Ja. Nee, maar er zit wel mooi. Echt, dit is wel gaaf wat je gaat doen.
1: Ja, dit is zeker heel gaaf. Ik ben ook echt heel blij met de selectie theaters die we hebben uitgekozen. We gaan naar 20 steden. En ja, de kaartverkoop is begonnen en... Ja, dat verbaast me nog het allermeest. Want dat gaat zo bizar goed. Daar ben ik zo trots op. En we gaan eigenlijk pas na de zomer echt met de promo beginnen. Hè? Van het begin natuurlijk in februari pas. Maar ja, dit is... dit stond hoog op mijn lijstje en we mogen het doen.
0: Ja, wauw. Dit is weer zo'n wens die uitkomt.
1: Ja, dit is echt...
0: Maar ik heb de site er even bij gepakt. Ik kan ze even noemen. Hogeveen, Almere, Zaandam, Zwolle, Tiel, Eindhoven, Tilburg, Heerlen, Enschede, Drachten, Alphen aan den Rijn zie ik staan, Apeldoorn, Breda, Doetinchem, Den Bosch, Hoorn, Emmen, Nijmegen, Leeuwarden en Groningen. Dat zijn ze.
1: Ja, dat zijn er nogal wat.
0: En dan, is het Groningen, noemde ik als laatste. Dat is mei 2027.
1: Ja, dus we gaan 3 maanden lang gaan we toeren. En ja, weet je wat ik het wel heel leuk vind? Dat we wel eindigen in Groningen.
0: Toch wel, hè?
1: Ja, dat vind ik wel leuk. Dat is voor mij thuis.
0: Lekker dicht bij huis.
1: Ja, dan kunnen we gewoon de tour bij huis afsluiten. En dat vind ik... ja, ik kan nu al niet wachten.
0: Dus die 15 mei 2027 in Groningen, dan blijft het nog lang onrustig die nacht.
1: Ja, en welke kom jij langs, Tekken?
0: Ja, zeg het maar. Ga je Heerlen roepen natuurlijk.
1: Tilburg.
0: Nee, maar je weet, ik heb veel voor je over. Dus mocht het Limburg zijn, ik rij met alle liefde naartoe. Maar joh,
1: nee,
0: er zijn er zoveel. Ik kom sowieso een avond bij je kijken. Want dit vind ik geweldig. Erg leuk. 20 theaters. Vanaf februari volgend jaar ga jij los.
1: Yes.
0: Heerlijk. Hey, we gaan een kop koffie voor je halen, want dat had ik beloofd.
1: Ja, ik heb hem inmiddels leeg, ja, dus ik lust er wel een eentje.
0: Ga ik dat even voor je regelen. Gaan wij luisteren naar Deze Nacht.
1: Yes. Jij bent...

Helemaal Hollands en Titanic is de titel van de nieuwe single. En ja, daar hebben ze reikhalzend naar uitgekeken. Er is zelfs nog een periode geweest dat die toch nog even uitgesteld is. Dat had natuurlijk ook te maken met van, ja, even de juiste datum van de release erbij pakken. En dan moet het goed komen. Het is iets voor 11:30 visite bij ons in de studio.

0: de muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
0: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier. Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com. Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
4: Woninginrichting Hans Jutstra.
3: Buitenvaart Hogeveen.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Alle soorten glasmaaiers staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze in robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in glasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
6: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
5: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij één keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Radio NL.
1: Weerbericht. We hebben het weerbericht voor je, dat wilden wij er even bij pakken. Maar terwijl ik dat aan het doen was, was het schermpje in één keer blanco. En dan schiet ik hier meteen in de stress. Maar het valt reuze mee, het komt goed. De zon schijnt, maar later vandaag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. In het zuidoosten, in het oosten is het later vanmiddag en vanavond kans op een enkele bui. Lokaal kan er onweer voorkomen en ook een paar zware windstoten. Bij een zwakke tot matige westenwind 2 tot 4 wordt het vandaag 26 tot wederom 33 graden. Later zal de temperatuur vanuit het westen geleidelijk dalen en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaring elkaar af. Later in het noorden kan ook nog een buitje gaan vallen en bij weinig wind wordt het 13 tot 18 graden. Dan de vrolijke vrijdag. Morgen komt het op meerdere plaatsen tot lokale regen- of onweersbuien. Temperatuur zakt dan iets onderuit. Ja, wat is iets? 22 tot nog steeds 30 graden morgen. Dus wat dat betreft, nog steeds zomer in Nederland. Wij gaan zo meteen verder praten met Marco Schuitmaker. Hij is onze gast vanochtend. We hebben Loesoe al gedraaid. Nou, we hebben zo meteen nog een cadeautje uit te pakken. Dat hoor je zo. Na een

0: Als de muziek begint te spelen, dan is het feest in deze tent. Nou, het leuke daarvan is, de muziek die speelt altijd, ook bij Marco. Maar vanaf februari dus de theatertour. 20 theaters door het hele land. En het is echt van noord naar zuid, van oost naar west. Marco, jij slaat geen deel over van Nederland.
1: Nee, zeker niet. We gaan naar alle provincies en we hebben echt een mooie selectie gemaakt. En we komen bij iedereen in de buurt. Ja.
0: Nee, maar de opmerking die je toen maakte van we komen dicht bij de mensen, het klopt helemaal.
1: Het klopt helemaal.
0: Ja, leuk man. Jij hebt nog niet gebeld, neem ik aan, van of je al iets mag onthullen, ja of nee? Het instrument.
1: Ik heb net even snel gebeld, maar ze zeiden van mondje dicht.
0: Mondje dicht?
1: Ja.
0: Oké. Nou, dan moet je toch maar weer een keer terug.
1: Jij weet het wel, hè? jij moet nu aan de luisteraars uitleggen dat jij het wel weet en niet mag zeggen.
0: Oh, ik ben je koffie zelfs gegeten. Ja, want ik stond bij de koffieautomaat en toen had ik in één keer een ingeving van hey, jij hebt ooit een keer een hint gegeven, dat is een paar jaar geleden. Ik denk, zouden dat instrumenten? Toen begon jij te lachen.
1: Heb ik die hint toen op de radio gegeven?
0: Nee, dat was gewoon buiten de uitzending om.
1: Oké.
0: En toen had ik zoiets van, dus...
1: Misschien kunnen de luisteraars raden.
0: Welk instrument het is?
1: Ja.
0: Nou, dat kunnen we doen. Dan gooi ik nu de app open. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Welk instrument zou Marco kunnen bespelen tijdens de theatertour? Welk vermoeden heb je? Gekscherend werd hij zojuist de triangel genoemd. Nou, daar kan een rood kruisje door.
1: Ja, dat zal het niet zijn.
0: Nee, dat is te makkelijk allemaal. Welk instrument denken jullie dat Marco zou gaan bespelen tijdens de theatertour vanaf volgend jaar februari in Nederland tot en met mei? Kriskras door het hele land.
1: Ik ben benieuwd.
0: De eerste die binnenkomt is een dwarsfluit. Pieter, is het niet? Is geen dwarsfluit? Nee. Oh, ik ben benieuwd. Kom maar op met de instrumenten. Welke gaat Marco bespelen? Laat het weten via de app van Radio NL. En dan gaan wij eerst een liedje draaien. En dan gaan we zo meteen... Gitaar wordt hier al genoemd.
1: Ja, Corrie zegt gitaar.
0: Ja.
1: Is het? Ook leuk. Piano, Agnes.
0: Agnes die denkt piano. Drums, zegt Stefan.
1: Oeh, dat is ook mooi. Oké.
0: Saxofoon, Gijs.
1: Ja.
0: Accordeon.
1: Accordeon.
0: Jolanda uit Arnhem-Muiden.
1: Dat is wel moeilijk, ja, accordeon.
0: Kijk, nu hebben ze de app gevonden. Viool, basgitaar, drumstel.
1: Gitaar.
0: Draaiorgel. Ronald uit Zwijndrecht, draaiorgel. Die is ook mooi.
1: Zullen we die theater in kunnen krijgen, denk je? Een draaiorgel.
0: Dat is Sienek ook gelukt, hè?
1: Ja, nee.
0: Shalali.
1: Ja, dat is wel waar, ja. Hé, de triangel komt alsnog binnen.
0: Ja, Roy. Ja, dankjewel. De trompet wordt hier. Oh, jongens.
1: Ja, een heleboel reacties. Nou,
0: hij zit ertussen of niet?
1: We gaan een
0: doedelzak.
1: Nee, ik denk dat we nog even een plaatje moeten draaien. We moeten nog even kijken wat er nog meer binnenkomt.
0: Goed zo, plaatje, komt-ie.

0: De nieuwe van Monique Smits en Niet naar huis. Nou, Monique die postte de nodige filmpjes en foto's op social media. En die geniet van een heerlijke vakantie. Zoals jij ook aan het aftellen bent, Marco.
1: Nou, inderdaad. Heerlijk.
0: Volgende week heerlijk vakantie.
1: Ja.
0: En dan laat je gewoon alles even achter je en hou je Loes een beetje op de achtergrond in de gaten. Lijkt mij toch wel.
1: Ja, zeker weten.
0: Je bent artiest of je bent het niet.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Ja, is het iedere ochtend als eerste weer checken, die cijfertjes?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, hè?
1: Absoluut. Ja, maar ik vind het ook zo mooi om te zien. Wij deden bijvoorbeeld even vorige week even een filmpje met zo'n lullig dansje, weet je wel. Even met de voeten heen en weer. Dan zie je allemaal mensen weer daar video's op maken. Dus dat werkt enorm. Dat is gewoon superleuk.
0: Ik weet het nog, begin dit jaar, april, toen waren we met de muziekreis naar Turkije. En toen, Justin, die kwam iedere ochtend gewoon even langs bij de studio. Nou, ik zei, roept u maar. Nou, dat was maandag volgens mij de eerste keer. Goh, hij gaat goed. Dinsdag tweede keer. Kijken wat er bijgekomen is aan streams en dat soort dingetjes. En ook wat jij zegt, filmpjes en mensen die het delen.
1: Ja, leuk, hè?
0: En dan voel je al van, jongens, dit gaat goed komen. Dan is er een hit in wording. Nou ja, de rest van Cheerio is inmiddels wel geschiedenis. Dus dat zit wel goed. Maar dat is het mooie, dat je zo snel kan communiceren.
1: Tuurlijk.
0: Jij zit naar die app
1: te kijken. Ja, ik zit nog steeds in die app te doen.
0: Jij bent
1: afgeleid.
0: Wat zei je? Mondharmonica.
1: Mondharmonica, maar wat is dit dan?
0: Castagnette. Ja, die klepperende Spaanse. De houten.
1: Oeh, dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Maar ik heb al zoveel voorbij gekomen, maar hij zat er wel tussen. Hij zat er wel tussen.
0: Oké, dus als we nu even op stop zetten, dat kan ik doen. En we noemen even de accordeon, mondharmonica, castagnette. Dan hebben we hier nog een keer mondharmonica, iets met drums.
1: Piano, gitaar, tamboerijn.
0: Had ook nog gekund.
1: Ja, dan hebben we de blokfluit weer en harp. Een harp.
0: Is ook mooi.
1: Ja.
0: Ja. Mondharmonica. Dat accordeon, dwarsfluit, doedelzak, misthoorn. Misthoorn, kom op dan, hallo. Piano, trekzak, viool wordt toch ook veel genoemd.
1: Ja, ja.
0: Gitaar, basgitaar, trompet, accordeon, daar is hij weer.
1: Nou, ze gaan het meemaken. We hebben hem opgenoemd. We hebben hem opgenoemd.
0: Ja, hij zat er wel tussen.
1: Ja, hij zat er zeker tussen.
0: Oké.
1: Nou, komen we later op terug.
0: Ja, straks voordat de tour begint in februari.
1: Ja, zeker weten.
0: Of dat er gewoon na een paar toertjes dat je denkt van ik ga even een update geven bij Radio NL. Dat is ook wel een optie.
1: Nou, dan spreken we dat bij deze af.
0: Dat je dan al een paar dingetjes kan melden hoe het is, wat mensen kunnen verwachten. En dan stel ik dan nog een keer de vraag welk instrument is het?
1: Zeker.
0: Krijgen we dan ook het antwoord?
1: Nou, maar dat gaan we straks allemaal even bespreken. Dat komt goed.
0: Okay.
1: Want volgens mij doen we de derde of de vierde wordt de officiële première.
0: Oké. Okay.
1: Dus,
0: dan kunnen we daar misschien nog iets
1: misschien, ja.
0: Kijk, zo worden de plannetjes gesmeed.
1: Ja, zeker weten.
0: Maar voor de oplettende luisteraar, het instrument is dus genoemd. Maar de instrumenten die we hebben genoemd, die vormen samen ook weer een orkest.
1: Ja. Dus, blijf nog even speculeren.
0: Ik ben geen stap verder gekomen. Echt helemaal niet. Goed, blijf nog heel even zitten, Marco. Dit is wel het vierde liedje wat je van je draait. Maar er komt nog even een bonusje achteraan zometeen.
1: Oh.
0: Dus rustig even genieten van de koffie.
1: Ja, die is lekker.
0: Komt de bonus zometeen.
1: Oké.
0: Eerst samen met Jan. Van Goes tot Purmerend.

0: Danny de Munk en ik heb het heerlijk naar mijn zin. We hebben Danny kort geleden gesproken tijdens de zomertour in Assen. Toen hadden we het ook over dit liedje. Hij zei, ja, normaal gesproken, covers, heel soms vind ik dat gewoon leuk een keer om te doen. Maar hij zei, dit liedje, dat was zo'n vergeten liedje. En hij zei, ik had het in het verleden wel eens gehoord. En dan zit je nog een keer te luisteren en duik je er wat verder in. En dan wil je dat doen. Maar hij zei, er komt straks ook weer echt leuke muziek in de vorm van waar je zelf druk mee aan het knutselen is met mensen achter de schermen. Maar ja, ook in deze vakantieperiode natuurlijk even lekker batterijtje opladen, zoals we dat van velen horen. En dan gaan we straks in het najaar weer van nieuwe muziek van Danny de Munk genieten. Het gaat snel zo'n uurtje weer, Marco.
1: Is het uurtje nu al voorbij?
0: Het is alweer voorbij, joh. We hebben volgens mij alles bijgesproken.
1: Ja, heerlijk. Ja. Twee bakjes koffie.
0: Twee kopjes koffie, een sigaretje.
1: Ik heb het heerlijk, namens
0: heerlijk. Nou, dat is het, hè?
1: Ja, toch?
0: Ja, en dan ja, gewoon over de dagelijkse dingen, de gekkigheden, de muziekindustrie, jouw theatertour, alles, jongen.
1: Ja. Ja, ik kan niet wachten. We gaan even opladen en dan mogen we met hele mooie dingen aan de slag.
0: Ja, maar dat zijn de goede dingen.
1: Ja.
0: En de mooie en de vrolijke dingen.
1: Nou, dan zal ik dan alvast een klein tipje geven voor de volgende keer te hacken. Voor het theater toe gaat er ook nog iets gebeuren.
0: Voor de theater toe?
1: Ja, dat is bijzonder, hè? We hebben een theater toe aangekondigd, maar we gaan nog in aanloop naar de theater toe gaan we nog iets heel bijzonders doen.
0: Oké.
1: Dus dat was het.
0: Ja, maar dit is zo mooi. Iedere keer als je komt, dan laat je mij gewoon in onwetendheid achter. Zo van, oké, en wat moet ik hiermee?
1: Ja, nee, dat is ook gemeen. Maar ik zal het jou zo zeggen.
0: Oké, maar dat is, mag je een maand noemen wanneer het plaats gaat vinden?
1: Nou, ja, dat is een goede. Ik denk oktober.
0: Oktober?
1: Ja.
0: Dat is al heel snel.
1: Dat is echt snel, ja.
0: Hmm. Nou, bedankt voor deze info, meneer Schuitmaker. Hier zijn we heel blij mee.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Goed,
1: Nee,
0: ik ben benieuwd. Zodra het officieel mag, dan horen we het via de officiële kanalen van je.
1: Zeker weten.
0: Mooi. Dit is weer een cliffhanger, dames en heren. Tot zoveel goede tijden voor dit jaar. Wij komen na de zomer bij u terug.
1: Ja, precies.
0: Nou, ik heb er ook nog eentje, maar ja, dat mag ik wel bekendmaken. Jij ziet een liedje staan waarvan je denkt, daar zijn we dit uur ook mee begonnen.
1: Lusu.
0: En die wil ik heel graag nog een keertje draaien, want dat heeft een reden.
1: En dat is?
0: Dat wij morgen om ditzelfde tijdstip bekend gaan maken dat jij volgende week de Hollandse Nieuwe bent.
1: Echt waar?
0: Absoluut.
1: Ah, dat vind ik te gek.
0: Even het vakantiecadeautje wat je meegeeft.
1: Oh, super bedankt. Heel blij mee. Nou, dat wordt de hele vakantie Radio NL luisteren dus.
0: Ik had niet anders van je verwacht.
1: Ja, Marco. Zeker weten.
0: Nee,
1: dank jullie wel.
0: Aankomende week de schijf hier op Radio NL. Dan hebben we bij deze het cadeautje uitgepakt.
1: Nou, dat was het beste cadeau wat ik kon krijgen voor de vakantie.
0: Goed zo. Bij deze heel graag gedaan.
1: Dank je wel.
0: En een fijne vakantie.
1: En tot snel, hè.
0: Goed zo.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Begin je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?

0: aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels wie fluiten, we gaan weer naar buiten, met Radio NL.
6: Evenemententerrein in Roden.
7: De Zomertour.
6: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Door de droogte is het fruit in de supermarkt binnenkort kleiner dan we gewend zijn en ook een stuk duurder. Er was weinig regen om de vruchten te laten groeien en door hagelbuien is er ook veel van de oogst mislukt. Met de smaak is dan weer niks mis, want doordat de zon zoveel heeft geschenen is er wel heel veel suiker aangemaakt in het fruit. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden Nederlandse vakantiegangers geëvacueerd. Ze zaten in hotels dichtbij een grote natuurbrand en hadden een reis geboekt bij Sunweb en Corendon. Die heeft ze overgebracht naar veilige plekken op Kreta. In het gebied waar ze zaten zijn twee brandweermannen omgekomen. Een gevangenismedewerker in Nieuwegein is op staande voet ontslagen, meldt de regionale omroep. Rond een incident met een van de gevangenen gebruikte hij overdreven veel geweld. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het geweldsincident was vorige maand, maar is nu pas naar buiten gebracht. En Berlijn heeft de Technoparade volgende maand afgelast na de aanslag op de Pride. Duizenden mensen lopen daarbij achter wagens aan die technomuziek draaien. De route gaat over dezelfde weg in Berlijn als waar de aanslag op de Pride was. En dat valt niet te beveiligen. Het evenement zet zich in voor maatschappelijke liefde en goede doelen. Het weer van Weer Online. De zon moet vanmiddag wat meer moeite gaan doen, want er ontstaat steeds meer bewolking. Het is 22 graden aan zee tot 33 graden in het oosten. Vanmiddag kan in het oosten en zuidoosten een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.

0: kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
3: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
2: Woninginrichting Hans Jutstra.
3: Buitenvaart Hoogeveen.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Net hier binnengekomen van Flitsmeister en ook van de ABB. En we hebben hier een aantal files staan in Nederland. En die neem ik graag even met je door. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de grens, daar 11 minuten 3 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, ook daar problemen, 11 minuten 2 kilometer. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Moerdijkbrug, daar staat ook een rijtje van 15 minuten gemeld. En die duurt daar ongeveer 8 kilometer. Nou, dan de flitsers. Die hebben ook kammen gekregen. Op de A7 bij Witmarsum, daar staan ze bij 107,6. Van Den Hoeven naar Bolsward. En op de A7 tussen Drachten en Groningen oppassen bij 168,0. Ook de A7 tussen de Duitse grens en Groningen bij Bad Nieuweschans, 252,2. En dan op de A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk, 56,6. En op de A12 tussen Utrecht en Gouda, Nieuwebrug aan de Rijn, daar staan ze ook bij 38,9. Dan nog eentje bij Rotterdam richting de Maasvlakte bij Hoogvliet. A15 betreft dat 47,2. En we hebben er nog één bij Almere op de A27. Almere-Hilversum 116,9. En dan de laatste, die melden vanaf Os naar Arnhem langs de A50. Bij hectometerpaal 168,0. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Ja, ik denk we gaan eens even lekker gezellig van start met BZN. Wat dacht je van de Banjo Man? Goedemiddag.
6: Dit is de muziek van

Energierijk, deze in de boeken van Raymond Hermans. En ik ben even in de stambomen aan het koekeloeren. Dan zul je afvragen waarom dan? Nou, we hebben natuurlijk Toon Hermans. Ik denk misschien is wel familie, maar het is, de kans is klein, denk ik. Want Toon werd geboren in Sittard in Limburg in 1916. En zijn zoon heet onder meer Maurice. En Raymond, die komt uit Rozenaal, dus aan de andere kant van het land. Maar ja, het zegt natuurlijk niks. Maar er is geen link tussen beide familierelatie. Dus de naam Hermans komt veel voor in Nederland. Nou, bijzonder goedemiddag. Het is donderdag 30 juli. We hebben 25 graden buiten. Ja, de zon die kruipt af en toe een beetje weg. En wij doen het niet, hè. Wij draaien ze gewoon op verzoek hier. Wij trekken de muzikale kast weer helemaal open voor je. En de vraag is wat zou kunnen draaien voor je aan verzoekplaten. Dus zit je in de auto, ben je aan het werk of lig je lekker in de tuin? Of denk je van ik laat de boel maar even? Zet de radio even wat harder, want ik wil ze hier wel op verzoek voor je draaien. Hoe doe je dat? Dat aangeven? Nou, even via de app van Radio NL, die is gewillig. Kun je gewoon downloaden, gratis en voor niets. En dan kun je gewoon aanvragen wat je zou willen. Zo heb ik de eerste al binnen van Lena uit Veenendaal. En die wil graag, omdat het ja, best wel goed gaat aan die kant, even een hart onder de riem steken bij haar Woutertje. En dat moest dan gebeuren in de vorm van zwoele zomernachten van Rutger van Waddenveld.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
1: Claim nu je gratis vestool 18 volt accu op mastertools.nl.
4: Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hogeveen haal je een 50 liter Forster Pilsfust voor maar 100 euro. En een 20 liter Fust voor maar 50 euro, inclusief BTW. Horeca JMP in Hogeveen. Je vindt er echt alles voor jouw evenement.
5: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
6: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
5: Kijk op ProStop.nl.
7: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemini? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
4: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.

0: Jabbers, knal door je radio. En 30 en 31 oktober staat hij in het Ahoy in Rotterdam. Jannes met zijn grote concert. En wil je daar meer van weten? Jannesonline.nl. Ik krijg hier een verzoekje binnen van even kijken van een mevrouw. Uit... meerdere mevrouwen zie ik. Uit Zuidhorn zit er eentje, dat is Agnes. Agnes wil graag even een liedje horen van Sidney Bischoff met Mooi is het leven. Ja. En ik had ook Annemieke uit Moordrecht. En die heeft een, zij heeft een boodschap ingesproken. Die wil ik je graag even laten horen.
1: Ik wil graag Dead Jussie horen met In the Still of the Night.
0: Ja. Nou, door de titel van de plaat weet ik wat ze bedoelt. Jack Jersey met In the Still of the Night. Nou, dat is bijzondere kost voor ons. Maar goed, jullie vragen, wij draaien. En dit is toch wel een mooi liedje ook. Jack Jersey, even terug in de tijd.

als je goed luistert, dan hoor je natuurlijk wel dat het een beetje de vibe heeft van zomer. Van André Hazes, hè? De zomer op mijn bol. Het is alleen in de uitvoering van Sidney Bischoff, de oliebollenbakker. Ik had hem trouwens eerlijk gezegd even verwacht met een in de weigertruc het weekend. Maar niet gezien, nee. Waarom dan had je verwacht? Nou, hij staat daar met die oliebollenkraam. Stond hij daar vlak bij ons, maar geen spoor van Sidney vernomen dit weekend. Ik heb Brenda wel zien zweten, zijn vrouw. Ja, die was daar druk bezig met die slangen en zo. Voeren en zo. Nou goed. Wat krijg je binnen? Sharelle uit Weel. Heel veel onbekende artiesten. Tenminste, Reinier Peters. Ik heb er nooit van gehoord. Of ik die wil draaien met Nooit meer weg. Maar ik weet niet of ik dat heb, joh. Heel erg bedankt alvast. En maak er maar weer een zonnige dag van. Ja, wederzijds. En ook Melanie uit Zwolle. Die wil graag gaan voor Django wachten met mooie blauwe ogen. Voor haar zoon Dylan. Dylan Gerritsen. Ja, ga ik zo meteen even draaien. Dat is een mooie knaller. En hier weer eentje, Bart uit Leeuwarden. We hebben een opkomende artiest die gisteren zijn eerste liedje heeft uitgebracht. Zanger JP. De tijd gaat veel te snel voorbij. Zou top zijn als je die wilt draaien. Ja, dat snap ik. Maar ik weet het niet eigenlijk. Ik heb het niet, denk ik. Nou, dan Gerda uit Zutphen, die zegt goedemiddag allemaal. Zouden jullie ter nagedachtenis van Richard Jansen... Ja, inderdaad, dat ook een verhaal. Ik mis je zo kunnen draaien. Vandaag 17 jaar geleden dat hij is heen gegaan. Groeten van Gerda, ja. Richard Jansen, ja man, dat was ook een verhaal. Ik moet daar even induiken. Even kijken of ik dat zo kan vinden. Maar dat was nogal beladen, kan ik me herinneren. Dat liedje, Ik mis je zo, van Richard Jansen.

Het is zo lekker doorheen deze. Ja, Gideon, hij was hier gisteren nog te gast in de studio. En dit misje is niet te verwarren met die van Richard Jansen. Dat is een heel andere. Gideon dus, ik mis je. Ik krijg hier een mooi verzoekje vanuit... Vanuit Panningen. Een opvallende, want Ron vraagt erom. Die zegt, hey, zou je vandaag eens even kunnen draaien van W3? W3 vandaag. Dus de titel vandaag W3. Nou, dat is ook een oude bekende, want jullie kennen het allemaal. Alleen misschien is het een beetje weggezakt. We hebben natuurlijk die hele grote hit in Nederland. Die van Sven Versteeg, maar die is eigenlijk van W3. Het is namelijk een echte Limburgse vaste love klassieker uit 2010. En als ik het instaat zometeen, dan zeg je, oh, die. Daar hebben ze die wedstrijd mee gewonnen toen destijds in 2010. En later heeft Sven dat een beetje dubbel overgedaan. En toen is het een wereldhit geworden, hè, onder de titel Blikkendag. Ja, dit heette gewoon vandaag. En toen ging het over feestvieren en je niet druk maken over morgen. Dat wordt eigenlijk in het refrein bezongen.

gek, hè? Om dat terug te horen, hè? Gek, hè? Ja. Zijn we nog niet meer gewend, joh. Staan er geen ruk van. Wel meer pommetje horlepiep geluiden er doorheen. Dat is wel grappig, die fluitjes die je hoort. En vandaag wederheid origineel. Ik krijg hier allemaal bericht uit Limmen. Ik weet niet wat het is. Ferry Rommel uit Limmen die zegt: goedemiddag, als het kan, wielwissel. Ik ben zelf chauffeur. Ik heb twee banden moeten wisselen van de aanhanger. Ja, ik laat dat altijd doen door Jacques Romein uit Twello. Maar goed, als je het zelf moet doen, dat is natuurlijk best wel een werkje. En de positie waar je dan staat is ook lastig. Hè? Als het de buitenkant betreft en je wordt bijna van je sokken gereden, dat is levensgevaarlijk. Maar... dus ik hoop dat het goed gegaan is, Ferry. Ik ga zo meteen het liedje invoeren, ga ik draaien. Kom goed. En Esther. Esther Schellevis komt ook uit Limmen. Ze zegt: hey, gisteren heb jij een liedje gedraaid van René. René van het Plein, schijnt een lichtje op mij. Zou die nog een keer kunnen draaien? Dat is zo'n superleuk nummer. Nou, ik zou je vertellen, Esther, ik ben aan het bouwen met dat nummer. Ik wil graag dat het een Nederlandse hit wordt. Soms heb je een gevoel bij een liedje dat je denkt van, nou, dat kan wel eens wat worden. Hè, we hadden net W3 opnieuw gedaan door Sven Verstegen, Likke Pijp. Nou, nu hebben we dus Schijn Lichtje Mij gedaan door Drukwerk en nu gedaan door René van het Plein. Omdat hij zingen leuk vindt. Moet je eens horen. Hey.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
5: Lieve mensen, die handen gaan zwaaien.
4: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: De nieuwe single Ik Mis Je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
7: Dus ik mis je als je hier niet bent. En ik mis je als ik aan je denk.
6: Ik Mis Je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen.
8: Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf 35 euro. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: FC Zutphen presenteert het Sazing Flex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
13: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is mobile mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
15: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Radio NL.
17: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
17: Evenemententerrein in Roden.
18: De Zomertour.
17: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een heftig verkeersongeluk in Balkbrug in Overijssel. Daarbij is een dode gevallen en raakten 6 mensen zwaar gewond. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Om dat te onderzoeken blijft de provinciale weg waar het gebeurde voorlopig dicht. Het waterpeil in de Rijn is door de lange droogte nog nooit zo laag geweest. Het peil bij Lobith belandde vanochtend op 6,47 meter boven NAP, meldt Omroep Gelderland. Rijkswaterstaat denkt dat het water de komende dagen nog verder zakt. Door de lage waterstanden kunnen schippers minder lading meenemen. Op een strand in het Franse Duinkerke is vanmorgen een bootje met 4 mensen gevonden. Ze probeerden de oversteek naar Engeland te maken, maar dat ging helemaal mis. Het waren 3 vrouwen en een man van verschillende leeftijden. Ze kregen nog wel medische hulp, maar zijn uiteindelijk overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. En na de zomer moeten we er niet gek van opkijken als het fruit in de supermarkt ineens kleiner is dan anders. Ook is het duurder. Dat heeft allemaal te maken met de hardnekkige droogte waar heel Europa last van heeft. Er is ook goed nieuws. Door de vele zonuren is de kwaliteit volgens de telers wel dik in orde. Het weer van Weer Online. Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee is het 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
21: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
22: Natuurlijk de Otterskooi.
21: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
23: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
24: Woninginrichting Hans Jutstra.
23: Buitenvaart Hogeveen.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Daar gaat hij weer op de A12. Tussen Arnhem en Oberhausen staat een file van 3 kilometer gemeld. En op de A16 Breda Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Moerdijkbrug 11 minuten. En op de A22 van Beverwijk naar Velzen, daar ook 15 minuten 4 kilometer. En op de A58 Tilburg-Eindhoven, daar ook wat problemen. Door een defect voertuig over de brug, de Wilhelminakanaal, daar 14 minuten vertraging. Nou, en dan de flitsers. Op de A2 bij Echt, van Echt naar Maastricht bij Born, 232,8. En ook staan ze te controleren op snelheid op de A7 bij Den Oever, 77,2. En ook verstopt in de bosjes op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij Witmarsum, 107,6. Op de A7 verderop bij Drachten nog een keer 168,0. En nog een keer op de A7 bij Bad Nieuweschans als je eruit gaat naar Leer, 252,2. Dan de A9, Amstelveen Haarlem, daar staan ze bij 29,8. En ook bij Heemskerk. Op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij 56,6. En dan nog meer, even kijken op de A27 bij Almere nog steeds. Almere Hilversum 116,9. En op de weg van Tilburg naar Breda bij Bavel 55,4 langs de A58. En de laatste, die vinden we in Maasbracht, de A73. Venlo naar Echt bij hectometerpaal 7,0.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Corrie Konings kan het mooi bezingen over Er hangt iets in de lucht. Amore. Goedemiddag.
5: Dit is de muziek van Radio

En ze zijn Hollandse Nieuw, hè? De Schijf noemen we dat. Eén keer in de drie uur komt hij voorbij. 50 keer in de week of zo, nog meer. En dit keer dus in handen van de gebroeders Co. Maar dat had je al gehoord, want die hebben wel een excentrieke sound. Toch? Ik krijg hier een boerenaanvraag. Wij zijn ook... We hebben ook sympathie voor de boeren natuurlijk. Want Jacco uit Schagen die zegt... mijn zwager is ook boer. Graag even een liedje voor de boeren. Zonder boeren geef vreten. Ja. Dat klopt, Jacco Smiers. Ik heb hem alleen van Henk Wijngaard hier. Zonder boer geen voer. Dus ik hoop dat het ook goed is. En ja, dat die mannen... ja, dat er even wat veranderd wordt. En die stikstofzooi van de tafel afgeveegd wordt. Man, man, man, wat een toestand. En dat we gewoon lekker door kunnen blijven boeren. Dus jongens, de hooivork omhoog. Wij staan achter jullie. Zonder

Dean Sanders. En zijn zomerhit, Gianna, vorig jaar natuurlijk aan deze. Heeft hij uitgebracht. Ik wil niet dat je gaat. Hans, ik vraag Hans even wat voor buitenwerk hij doet. Maar ik krijg nog geen antwoord. Hans zit in Maas ergens. Hans had namelijk een bericht ingezonden. Hoi, daar in de studio, dat zijn wij. Ik zou graag een liedje aan willen vragen voor alle buitenmedewerkers die nog niet op vakantie zijn en met deze warme temperaturen moeten doorstaan tijdens hun werk. En graag als het kan, Tommy Costa en Lange Frans met Famos. Vamos, hè, zeggen die Spanjolen. Bedankt en de groeten met handen en voeten uit Maarsen, Hans Lammers. Was dat niet een autocrosser of weet dat? Een autocoureur? Of was dat Frank Lammers? Nee, dat was weer een voice-over. Jan Lammers. Hans, Jan, Frank.

Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Ken jij de Fusion Plaza formule?
4: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
3: Naar de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
4: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
3: Fusionplaza.nl.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
6: Lieve mensen, aan die handen.
5: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
4: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
7: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. Terwolde heeft volgens de AWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Terwolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: FC Zutphen presenteert het Zeesinkflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Onze weerman is met vakantie, dus ik doe het zelf even weer. De komende dagen is het niet overal droog. En vandaag maakt het zuidoosten kans op buien en morgen vooral noorden. Toch is er ook ruimte voor de zon met maximaal veelal boven de 25 graden. Het is toch plakken of zo. In de kustregio's is het wel wat koeler, dus als je verkoeling zoekt, moet je die kant op. Nou, tot zover het weerbericht. Ik hou het altijd kort. Dan de spreuk. Vandaag is het Hollands zomerweer. Warm genoeg om te puffen en grijs genoeg om te mopperen. Nou, dat was hem. Jan Visser kan dat veel beter, hè? Maandag is hij er weer. Even een liedje voor al die mensen die op vakantie zijn. Hans Tijger.

Het is ook een beetje de aanleiding, het verhaaltje van Hans. Die zit, die zit als machinist in zo'n trein. Te dunnen over die spoorwegen. En hij zegt, kan ik even een liedje aanvragen voor die mannen van de groenvoorziening die met grote regelmaat langs de sporen ploeteren in de stoffige droogte. Zou je dat willen doen? Ja, natuurlijk wil ik dat. En die wil ik even combineren met de tuinman met charme. Want Turbo M wordt hier ook aangevraagd door vanuit de schuur in Klarenbeek. Robin Roosendaal schrijft hier het volgende. Hij zegt, zou je even die tuinman met charme kunnen draaien? Morgen heb ik vakantie en dan trappen we de vakantie af met een weekendje autocross in Toldijk. Ik heb er zin aan. Ja, dus ik vraag Robin, hoe is het met de crossauto dan? Nou, hij is er bijna klaar. Jongens, laatste probleempjes even aan het oplossen. Dus ik zeg, welke probleempjes? Weet je wat hij zegt? Koppak ik je lek. Hey. Maar als jij dat hebt met je auto, moet dat ding 2 dagen in de garage. We hebben het helemaal uit elkaar. Kosten vermogen. Zij zien dat als kleinigheidje. Dus we hopen dat het weer heel blijft, schrijft hij. En veel succes daar met dat team daar in Toldijk. Met het autocross en die Turbo M, ja, die komt eraan. En die tuinman met charme, met zijn vingerplanten en zo. Luister maar even naar de tekst. Een beetje seksistisch.

de nieuwe van Belinda. Belinda Kienaar. En het is mijn leven. Nou, voor die man met zijn lekke banden. Herman Lippinkhoff. Wielwissel.

0: Oh, een Turkisch liedje van Herman Lippinghoff, Wielwissel. En ja, het is een bijzondere dag vandaag, want het is vandaag namelijk... Let op, daar komt hij, de dag van de vriendschap. 30 juli staat wereldwijd in het teken van vriendschap. Natuurlijk een mooie aanleiding om even een mooie verzoekplaat of luisteraars vraag neer te leggen. Dus ik weet niet, wie is jouw vriend, vriendin en waarom? En welk liedje past daar het beste bij? In het kader van deze wereldwijde internationale dag van de vriendschap. Laat maar even weten, dan kunnen we het misschien zometeen even doorbrieven. En misschien het liedje wel voor je bijdraaien. Ja, dat kan, hè? Kun je aangeven in de app van Radio NL gratis even iets te downloaden. En mocht je willen bellen, kan ook. Als dat beter uitkomt. Even kijken, wat had ik hier meer staan? Nog verzoekplaten. Henk Streuper uit Siddeburen. Die zegt, ik hoor allemaal kinderliedjes over jullie zender heen. Dikkertje dap. In de auto precies hetzelfde. Hoe zit dit? Ja, ik probeer het even uit te zoeken. Ik weet niet, Henk, wat het is. En Adios Amor Adios. Die even wil draaien van Jannes voor hem. Ja, maar dan moet je wel even goed afgestemd staan. Henk, als dat zover is, laat het maar even weten. Dat zou mooi zijn. En dan had ik nog een bericht binnengekregen van... een spraakbericht van Joshua van Krimpen. Joshua die doet dat vaker en die zit daar in Rotterdam. Even horen of ik dat er zo op kan krijgen.
1: Hey Esso, goedemiddag. Nou, ik heb weer een verzoekje. Ik zou graag de Marlets met Alibaba willen horen. Als je die zou willen draaien voor mij, heel graag. Alvast bedankt.
0: Ja. Dat gaat over die kamelen en die Sahara en zo. Alibaba. De originele van de Marlets, 1983.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Leukes outdoor in Wolvenga.
2: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.

0: Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
2: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
3: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal. De bouwverslimmers.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
9: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulgehakt 1+1 gratis.

0: Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio NL.
2: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
3: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Tientallen boeren zijn met hun trekkers de snelweg A35 bij Almelo opgereden. Ze bezetten de rechte rijstrook en zorgden voor een verkeersopstopping. Ook op andere plekken zijn blokkades, waaronder in Friesland op een provinciale weg bij een plaatsje tussen Wolvega en Lemmer. Ze voeren een actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen bij een heftig verkeersongeluk. Een bestelbus en een vrachtwagen botsten op elkaar. 6 mensen raakten zwaar gewond. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Achter het ongeluk ontstond een lange file en stonden mensen in de berm te wachten, want die konden geen kant op. Ook al gaat het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten door, er vaart soms weer een olietanker of een ander schip door de straat van Hormuz. Gisteren zeker 14, blijkt uit gegevens van een databedrijf. Dat zijn er heel wat meer dan vorige week. Toen werden in het belangrijke stukje zee nog amper schepen gezien. En de Brabantse crimineel Bolle Jos is in België veroordeeld in een zoveelste drugszaak. En daarmee stapelen de veroordelingen zich op. Met de straf van vandaag erbij moet hij in totaal nog meer dan 100 jaar cel uitzitten, heeft Omroep Brabant uitgerekend. Bolle Jos is op de vlucht. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone. Het weer van Weer Online. Het is op steeds meer plaatsen bewolkt. Aan zee worden 22 graden. In het oosten kan het 33 graden worden. Vanmiddag kunnen in het zuidoosten ook onweersbuien voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
3: Natuurlijk de Otterskooi.
0: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.

0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein. Overson, groot en klein wonen. Check de voorraad op overson.nl.
2: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
3: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwerforyou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
2: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
7: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Kom net binnen hier op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. 17 minuten. En op de A37 van Holsloot naar Meppen. Na 10 minuten. Op de 58 Breda naar Eindhoven tussen de Baars en de brug over Wilhelminakanaal defecte vrachtwagen 24 minuten. Nou, dan nog wat flitsers, die worden hier ook kenbaar gemaakt. Op de A2 staan ze bij Born, tussen Maastricht en Echt bij 232,3. En dat doen ze ook op de A7 bij Witmarsum nog steeds 107,6. Ook tussen Groningen en Drachten wordt je in de gaten gehouden 193,1. En ook bij Zuidbroek, dat is de weg van Groningen naar de Duitse grens, bij 224,0. En dan nog meer, even kijken, de A9 Amstelveen-Haarlem met 29,8. En ook bij Driebergen, daar staan ze ook bij de A12 of op de A12, maar naar Utrecht, 75,0. En ook bij Bavel, dat is de 58 Tilburg richting Breda, 55,4. En dan de laatste, die melden vanaf Stijn, dat is de A76, Belgische grens naar Geleen, hectometerpaal 0,8. En tot zover de verkeersinfo, hier op Radio NL.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
7: Ja, ik zat hier even een vinger verkeerd. Kan gebeuren. Voor je klaarstaan, Django Wachter. Waarom ben jij gegaan?
8: Dit is de muziek van Radio.

0: Hij heeft mazzel vandaag, die Django. Django bedoel ik, want net ook al een liedje van hem gedraaid. Dit was zijn nieuwste feit. Die heet Waarom ben jij gegaan? Aan de telefoon heb ik mevrouw Jansen. Goedemiddag, mevrouw Jansen.
1: Middag.
0: Hoi. Hetty Jansen.
1: Ja.
0: U heeft een bijzonder verhaal, want u wilt een liedje aanvragen en u wilt fan worden van jouw biggel.
1: Ja.
0: Hoe zit dat precies?
1: Ja, ik weet het zelf niet. Omdat ik hem zo'n goede zanger vind.
0: Ja, maar u wilt geen liedje van hem horen. U wilt de Shadows aanvragen.
1: Oh ja, doe maar, dat mag ook wel. Doe maar, dat lijkt me ook wel beter. Doe maar van, als je het weet, je weet het.
0: Nou, ik had de Shadows nou voor u speciaal opgezocht.
1: Ja.
0: Dat wilde u toch?
1: Ja, nou doe die dan maar. Dan doe ik andere keer Jan Biggel wel.
0: Ja, maar u had een vraag, hè? Want hoe kon u fan worden van Jan Biggel? Toen zei ik van ja, volgens mij bent u het al. Ik weet het niet, misschien kun je lid worden van zijn fanclub of zo.
1: Nee, ik ben nog geen fan van Jan Biggel.
0: Oh, niet?
1: Nee.
0: Oh, dat zo. Oh, ik snap er helemaal geen hout meer van. Ik ga gewoon dat liedje dan draaien van de Shadows, oké?
1: Ja, is goed, prima.
0: Dat is alleen maar instrumentaal, hè? Dat weet u, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Oké. Nou, dan gaan we.
1: Die LP heb ik zelf ook gehad.
0: Oh, u heeft de LP gehad, oké. Nou, hier zijn ze al met Apache.
1: Ja, ik...
0: Dag, mevrouw Jansen.
1: Dag, meneer. Bedankt.
0: Dag.

Dag van de vriendschap. Mag deze niet ontbreken natuurlijk. Yes, politie. Liefdesliedjes. Ik heb hier het draaiorgelboek van Gina. Even horen hoe dat klinkt. Mooi horen. Dus...

0: De monteur, de cv-monteur, die heeft even een bericht ingesproken in het kader van de dag van de vriendschap. Ik zal hem er even bij halen. Hij heeft het over zijn vrouw, volgens mij. Even horen hoe dat ging. Richard, kom er eens in.
1: Oh ja, en... Hey, toppers, die verwarmingsmonteur uit Beuningen. Ja, ik ben er aan het luisteren en het gaat over vriendschap, ja. Mijn beste vriend, vriendin, dat is toch wel mijn eigen vrouwtje, Chantal. Ja, voor mij kun je geen betere, hoe zeg je dat, levensvriend krijgen, zeg maar. Ze werkt mee in de zaak, ze doet altijd naar administratie. Daarnaast nog een huidige baan, de thuiszaken. Dus ja, dat is toch wel mijn beste vriend. Daar kan ik toch wel op bouwen, op Chantal. Dat ben ik toch wel heel trots op. Dus ja, dat wou ik even laten weten. Hey, groetjes weer vanuit Beuningen, van die verwarmingsmonteur. Ciao, ciao.
0: Dankjewel, Richard. Toen kreeg je nog een berichtje achteraan. Die staat ik net per ongeluk even te vroeg in. Even kijken.
1: Oh ja, en dan wil ik natuurlijk ook nog een plaatje bij jou aanvragen. Dat is Trots op jou van Wesley. Want ja, ik ben best wel trots op zijn vrouw waar ik op kan bouwen. Dus, ciao, ciao.

0: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
6: Woninginrichting Hans Jutstra.
5: Buitenvaart Hogeveen.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
2: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.

Holland naar Bordeaux uit het leven gegrepen. Want ik krijg hier een verzoekplaat van Waldemar Borsen uit Dronten. Goedemiddag Radio NL. Ik zit met mijn gezin lekker in Zuid-Frankrijk in de buurt van Bordeaux. Gelukkig met ruime afstand van de bosbranden. Ik wil alle vrienden op deze dag de groeten doen. En een toepasselijk liedje aanvragen. Frans Bauer en Kafka met Van Brabant naar Bordeaux. Mooi, dankjewel. En ook een bericht uit Utrecht van Wilma. Wilma! Wilma schrijft, kan ik een liedje aanvragen via dit platform? Ja, natuurlijk. Ik wil graag Vlammende Pijpen horen voor Pascal van de Fietsenmakers in Arnhem. En het wordt aangevraagd door zijn vrienden vanuit de werkplaats. Nou, dat is mooi. En over Henk Wijngaard, Vlammende Pijp gesproken. Misschien had je het meegekregen, zo niet. Dan vertel ik je het nog even. 9 augustus gaat zijn iconische vrachtwagen, die gele, die we ook mee hadden naar Assen op het festival, die gaat ook naar Rode. Dus op de zomertour kun je de wagen van Henk Wijngaard ook bekijken. Kun je er even aan zitten en voelen en doen. En ja, het is een familiefeestje daar. Rode evenemententrein. Zondag 9 augustus om 12 uur begint het al. Al vroeg in de middag Rutger van Barneveld, Stef Eckel, Dick Dakkers en heel veel andere artiesten die je allemaal kunt vinden op onze website radionl.fm die daar allemaal komen. Het is gratis toegankelijk. En het is hoop op een mooie dag dan en dat je erbij bent. Goed, zomerzon schijnt volop. Of tenminste, sommige delen van het land. Het is lekker warm in ieder geval. Heerlijk weer om even in een verbouwde speedboot te zitten. Hè, met een motor van de dokter. Van de klinkhamertjes, hè. Sietse en Hielke.

kader van de Dag van de Vriendschap komt deze van Romario Mertens uit Oldehoven. En die dacht, dat liedje ga ik aanvragen. Gerard Joling en André Hazes. En blijf bij mij. Het was de eerste die in hem opkwam.

9 augustus, hè, dan komt hij in Rode. Daar moet je bij zijn eigenlijk. En ik had zometeen nog een liedje voor Wil of zo uit Eindhoven. Even kijken. Nee, Iwan. Iwan uit Eindhoven had nog even een berichtje ingesproken. Cheerio komt er ook nog aan. En dan zometeen ook niemand minder dan Ivo Pasveer. Hij neemt het oeuvre waar van Stefan Leur. Dus op vakantie. En Ivo die gaat jullie straks weer proberen te vermaken met allerlei zaken. En muziek natuurlijk. Nou, dan gaat hij nog een keer. Voor de 88ste keer. Na afgelopen weekend bedoel ik dat, hè?

0: Jones.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
4: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
5: Bouwcenter Concordia.
4: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
6: Heb je trek?

0: tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Claim nu je gratis vesttool 18 volt accu op mastertools.nl.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: FC Zutphen presenteert het Sasingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FA, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder 13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Radio N.
2: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
7: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
2: Evenemententerrein in Roden.
7: De Zomertour.
2: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 3 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Zo'n 80 boeren hebben met hun trekkers een tijdje de A35 bij Almelo geblokkeerd. De meeste zijn nu weer weg en de vertraging neemt af. Er was ook een actie in Friesland ter hoogte van Spanga tussen Lemmer en Wolvega en ook die is voorbij. De boeren zijn boos omdat het kabinet wil dat ze hun stikstofuitstoot bijna halveren. Een man uit de buurt van Alkmaar is veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. De rechter vindt het femicide. Hij stalkte haar en kopieerde stiekem haar sleutel. Toen wachtte hij haar op in haar huis en viel haar aan met een mes. Maar zij beet hem in zijn arm en ontsnapte. Hij moet bijna 13 jaar de cel in. Bij een zwaar ongeluk op de provinciale weg bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. Hij zat in een busje dat op een vrachtwagen reed. 6 anderen in het busje raakten zwaar gewond. De truckchauffeur heeft niks. De weg is zeker tot begin van de avond helemaal dicht. Er zijn al bijna 100 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag daar niet meer komen omdat de brug dat niet meer kan hebben. Sinds dit weekend wordt er gehandhaafd en wie wordt betrapt krijgt €500 boete. Het weer van Weer Online. Kleine kans op een bui. Vannacht blijft het droog en wordt het rond 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
12: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
6: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
13: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
14: Woninginrichting Hans Jetstra.
13: Buitenvaart Hogeveen.
15: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
16: Overson, groot en klein wonen.
15: Check de voorraad op overson.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
17: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,99.

0: Makkelijk retour. Goedemiddag, 3 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files momenteel. A4 Den Haag Rotterdam tussen Ketelplein en de Benelux-tunnel. 1,5 uur, 2 rijstroken zijn dicht. A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 11. En de A22 Beverwijk Velzen. Voor Beverwijk 1,5 uur vertraging. A58 Breda Eindhoven tussen de Baars en Oorschot. 13 minuten. En flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A1 Amsterdam Amersfoort bij 11,5. De A7 Heerenveen Groningen bij 168,0. A9. Amstelveen-Alkmaar 29,8. De A17 Roosendaal naar Dordrecht bij 6,9. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Ivo Pasveer.
0: Yes, goedemiddag. Welkom bij de middagshow met Jeffrey Hezen, Jannes. En dit is Monique Smit.
1: Dit is de muziek van Radio NL.
2: Het hangt in de lucht, nee, we doen niet aan uurwerk. Het hoeft niet zo vlug.
1: Radio

kan twee dingen zijn, hè. Of je wordt knettergek, of je zit bij een lokale omroep. Loco Jeffrey Heesen. In de middagshow van Radio NL. Het is donderdagmiddag. We kruipen langzaam richting het weekend. En dat is sowieso goed nieuws. Althans, voor mij en voor alle andere werkenden momenteel. Ik kan me ook voorstellen dat dit gewoon je laatste vakantieweek is. En dat je eigenlijk hoopt dat deze week nog eeuwig duurt. Nou, in dat geval, ja, valt het op zich wel mee. Je hebt nog 4 dagen vakantie. Maar als je aan het werk bent, het weekend is echt dichtbij, hoor. Maak je geen zorgen. Hey, vanmiddag kans op het gloednieuwe Radio NL t-shirt in het spelletje van de dag. Het uurtje lekker los gaan we doen. En natuurlijk het allerbeste wat Nederland op een Nederlandstalige gebied te bieden heeft. Met Samantha Steenwijk en haar nieuws en zo direct. Alex komt eraan. En eerst een liedje over een biertje, denk ik. Desperado.

Oké, weet je, BN'er zijn is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Dat je bekende Nederlanders mag zijn, dat is een voorrecht en daar moet je trots op zijn. Maar tegelijkertijd is het soms ook wel vervelend, hè? Je krijgt natuurlijk alle paparazzi op je dak en iedereen die heeft een mening over je. En dat vind ik toch ook altijd wel moeilijk voor te stellen, dat echt iedereen van Noord tot Zuid een mening over je heeft. Bijvoorbeeld over deze vrouw die je net hoorde bij Radio NL, Samantha Steenwijk, en haar nieuwe single Je Weet Niet Wat Je Mist. Ze heeft afgelopen weekend in een interview gezegd dat ze heel vaak opmerkingen krijgt over haar uiterlijk. Dat mensen zeggen van, joh, dat is allemaal nep. Je hebt van alles aan jezelf laten doen. Maar ze heeft er eindelijk opheldering over gegeven. Los van de botox is alles puur natuur. Goed, kun je vanavond ook weer rustig slapen, toch?

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? AgriTrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga nu snel naar AgriTrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
3: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
4: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
3: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
3: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
4: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
8: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
7: Kijk op ProStop.nl.
6: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
9: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
13: FC Zutphen presenteert het Sasingflex International U13 Tournament. 3 dagen topvoetbal met bekende clubs. Ajax, PSV, Tokio FE, FC Twente Heracles, VfB Stuttgart, Club Brugge, AZ, Chelsea, Bayern 04 Leverkusen en FC Zutphen. De sterren van morgen zie je bij het onder-13 jeugdvoetbaltoernooi. Vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus op Sportpark het Meijerink. Thuishaven van FC Zutphen. Kijk op fczutphentoernooi.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wow.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

Origineel natuurlijk van Mr. André Hazes. 2005 gecoverd door Guus Meeuwis. Geef mij je angst bij Radio NL. Het enige liedje van Guus waar ik nooit meer serieus naar kan luisteren. En ja, dat komt natuurlijk allemaal door de lama's. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien. Volgens mij was dat in een item in de Zero's de allerslechtste aller tijden. Misschien dat je je nog kunt herinneren. Dat is echt mijn jeugd. Waarin Guus Meeuwis de gast was. En daarin moest iemand zo slecht mogelijk dit liedje nadoen. Nou, met die blikken in je ogen. Alsof je daadwerkelijk een blikje frisdrank opentrekt en die in je ogen doet. Het is altijd het beeld dat ik nu bij dit liedje heb. Want die blikken in jouw ogen. Niet letterlijk die frisdrank blikken natuurlijk. Goed, Guus Meeuwis bij Radio NL. Het is donderdagmiddag. En misschien heb je vandaag al je hele social feed doorgescrolld. Je hele Instagram uitgespeeld. Ja, dan is het je misschien wel opgevallen dat de hits tegenwoordig allemaal geboren worden op TikTok, op Instagram, op Facebook. Hè, zwoele zomernachten. Vanwege dat hoekje Ik Wil is dat heel groot geworden op TikTok. Hetzelfde geldt voor Cheerio. En ik zag nu ook dat er een liedje over een zonnebank helemaal viraal gaat. Maar er is me nog iets opgevallen. En dat is een liedje dat je misschien niet zo snel op Radio NL zult verwachten. Maar in alle filmpjes van feestenten die ik momenteel op Instagram en op TikTok voorbij zie komen, wordt dit liedje gedraaid. En ik snap dat niet zo goed, want dit is een heel oud liedje. Volgens mij komt het uit de jaren 80. Komt bij onze oosterburen vandaan, Duitsland. Het is een dikke nummer 1 hit geweest in de jaren 80. Maar waarom is dit nu ineens weer een hit? Ik heb het over Peter Schilling en Major Tom Vulik Lusgelust. Nou heb ik een tijdje zitten twijfelen van, joh, zou ik dit kunnen draaien? Want we zijn natuurlijk wel Radio NL. Hè, Nederlandstalige muziek, die staat hier vooraan. Maar goed, het is wel donderdag en we zouden eventjes als excuus kunnen gebruiken dat het vandaag Duitse donderdag is. Ja, en voor jou natuurlijk mooie gelegenheid als je toevallig weer naar een feesttent gaat binnenkort om dit liedje alvast eventjes goed te oefenen. Peter Schilling, een hit opnieuw in wording. Dit is Major Tom.

0: Lekker Amsterdams dit, hè? Maak me nou niet gek. Nou, in plat Amsterdams. Samuel Welte, Leeuw Kleine en Maak me nou niet gek. Je luistert Radio NL op donderdag. Zometeen na 4 uur gaan we het spelen. Het spelletje van de dag met jouw kans op het gloednieuwe Radio NL t-shirt.
1: Het spelletje. Het spelletje

0: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
2: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
1: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schuisterbrug en Emmeloord.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
4: Natuurlijk de Otterskooi.
3: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
2: Claim nu je gratis veststoel 18 volt accu op mastertools.nl.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Radio NL.
12: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
13: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
12: Evenemententerrein in Roden.
13: De Zomertour.
12: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Rotterdam is de herdenking van de Jodendeportatie in de oorlog verstoord door betogers. Ze protesteerden tegen de oorlog in Gaza en schreeuwden leuzen tijdens de toespraak van de Israëlische ambassadeur. Hij stopte even en de betogers zijn weggestuurd. Daarna is de herdenking weer doorgegaan. Een man die maandenlang dreigmailtjes stuurde naar de Arnhemse burgemeester Marcouch heeft TBS met dwangverpleging gekregen. Hij dreigde Marcouch te doden en het gemeentehuis in brand te steken omdat de overheid hem zou tegenwerken. Volgens experts is hij psychotisch en moet hij daarom behandeld worden. De NAVO overlegt met Polen over de neergestorte Russische raket. Die was waarschijnlijk bedoeld voor Oekraïne en vloog te ver door. De NAVO zegt dat er F-16 zijn opgestegen om de raket te onderscheppen en later ook verkenningsvliegtuigen om te kijken waar die was neergekomen. Een dode bij een bedrijfsongeluk op het Limburgse industriepark Gemmelot. Een man raakte eind van de ochtend bekneld in een machine en overleed. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Justitie heeft een onderzoek ingesteld. Bedrijven op het park hebben hun vlaggen half stok gehangen. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt een beetje af naar 17 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, vooral in het noorden. In de middag ook zon en het wordt dan 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Heb je trek?

0: webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
1: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
8: Goedemiddag, 4 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files A9 Amstelveen Alkmaar tussen Raasdorp en Beverwijk Oost, 25 minuten. A16 Breda Rotterdam tussen Zonziel en de Moerdijkbrug 11. En de A22 Velzen Beverwijk tussen Velzen en Beverwijk Oost, 18 minuten. Laatste file op de A73 Maasbracht Nijmegen tussen Venray Noord en Vierlingsbeek. En een half uur over 3 kilometer. Weg is dicht door een ongeluk. Je kunt omrijden richting Nijmegen. Volg je Eindhoven en Den Bosch over de A67, de A2... En daarna de A50. Flitsers gemeld langs de volgende wegen. A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.2. De A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 107.6. A12 Arnhem-Utrecht bij 75.0. De A30 Ede-Barneveld bij 16.2. De A50 Apeldoorn naar Arnhem bij 197.0. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: Met zometeen jouw kans op het gloednieuwe Radio NL T-shirt in het spelletje van de dag.
9: Dit is de muziek van Radio NL.
10: Radio NL. Elke keer is het vuurwerk, het hangt in.

0: Ah joh, dan mag je ook trots op zijn, toch? Gebroeders Co. en Proud to be Fout bij Radio NL.
1: Het spelletje van de dag.
0: Kijk, het is super rustig nu in het pand van Radio NL. Heel veel mensen die zijn op vakantie en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Daar is de zomervakantie ook een beetje voor. Maar goed, als je dan van die onbenullen als ik hier wel laat rondlopen, als het pand helemaal leeg is, dan kun je er donder op zeggen dat ik even de prijzenkast leegtrek. Ik heb het gloednieuwe Radio NL t-shirt gevonden en die geef ik deze week gewoon weg. En de komende weken ook. We hebben er genoeg. Het is toch immers nieuw. En jij maakt de kans op als een van de allereerste om het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt te bemachtigen. Als je meedoet met Raad Wie Er Praat in het spelletje van de dag. Je hoort zometeen een bekende Nederlander praten. Waag vervolgens een poging in de Radio NL app. Denk je te weten wie het is? Stuur het in en maak dus kans op dat Radio NL t-shirt. Dit is de opgave van vandaag in het spelletje van de dag.
2: Nou ja, weet je, ik dacht, ik kan wel een leuk interview houden met, we kunnen het over muziek hebben, we kunnen het over die ring hebben en zo, maar mijn ultieme droom in de, als zanger zijn, ik bedoel, je bent een jongetje uit Amsterdam-Noord, 19, 20 jaar, sta je die liedjes mee te blaren, die fluiterig is, dat je... En dit was mijn moment, want ik wilde gewoon een duet met haar zingen en dat was mijn ultieme droom.
0: Wie zou dit kunnen zijn? Heb je een suggestie? Denk je te weten wie het is? Stuur het in via de Radio NL app en maak kans op het gloednieuwe Radio NL t-shirt. En ik zorg er hoogst persoonlijk voor dat er ook nog even wat andere goodies in komen, oké? Ja, gaan we nu eventjes een liedje draaien waarvan ik één ding zeker weet. Dit komt absoluut niet uit...
3: Amsterdam.
0: En het komt uit Drenthe. Dit is Kik.

0: Radio NL.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Gerard Joling die heeft onlangs aangekondigd dat hij zijn laatste eigen grote soloconcerten gaat geven. Dat gaat volgens mij volgend jaar gebeuren. Maar deze man die is toch lang niet klaar met zingen en het sterrendom. Want hij heeft onlangs ook weer een eigen concert aangekondigd. Ter ere van zijn 65ste verjaardag. En dat gaat plaatsvinden in Ahoy, Rotterdam. René Vroeger samen met hete hitmachine Donny was bon gepakt bij Radio NL.
1: Het spelletje van de dag.
0: Ja, met inderdaad wie er praat vandaag deze opgave.
2: Nou ja, weet je, ik dacht, ik kan wel een leuk interview houden met hem. We kunnen het over muziek hebben, we kunnen het over die ring hebben en zo. Maar mijn ultieme droom in de als zanger zijn. Ik bedoel, je bent een jongetje uit Amsterdam-Noord, 19, 20 jaar. Sta je die liedjes mee te blaren.

0: Die fluiterig is. En dit was mijn moment. Want ik wilde gewoon een duet met haar zingen. En dat was mijn ultimatum.
1: Ja, oké. Ik ga je wel even op weg helpen. Want ik merk dat het moeilijk is. Een paar foute antwoorden die momenteel gegeven worden in de Radio NL-app. Samuel Velten. Ja, heel eerlijk, ik heb dus Samuel volgens mij nog nooit echt duidelijk in een interview gehoord. Dus ja, ik kan dat niet echt beoordelen, omdat het heel dichtbij zit. Volgens mij komt dit Hogeveen of zo, toch? Dus niet echt het platte Amsterdamse. Sven Versteeg, ja, die zou het ook kunnen zijn. Ik zie Jan Biggel binnenkomen. Wacht even, even serieus, hè. Dit kan toch niet Jan Biggel zijn, jongens. Die heeft zo'n plat Brabants accent. Dit is alles behalve Brabants. Dat kan ik ook wel weggeven. Het is in ieder geval geen Jan Biggel. Wimmy Bouma komt binnen. Is het ook niet? Jeroen van de Boom zie ik heel vaak binnenkomen. Ja, die kan het zijn, maar is het ook niet? En eentje die wel heel, heel, heel dicht in de buurt komt. Deze komt ook het meest binnen momenteel. Dat is Martin Morero. Ja, zou het kunnen zijn. Maar die is het niet. Oké, wie is het wel? Kun je een poging wagen? Doe dat in de Radio NL-app en maak kans op het gloednieuwe Radio NL-t-shirt.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd

0: nu op mastertools.nl.
1: Ken jij de Fusion Plaza-formule?
2: Ja hoor, al in Dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
1: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
2: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
1: Fusionplaza.nl.
3: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
1: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
2: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Eindelijk, zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
9: Radio NL.
0: Weerbericht.
10: Ja, het is niet overal droog momenteel. Het is bewolkt en in het binnenland valt af en toe ook wat regen. In het westen wel droog en daar schijnt ook de zon. Vanavond een mix van bewolking en zonneschijn. Later kan in het noorden nog een buitje voorkomen. En morgen dan komt het op meer plaatsen tot buien. In het noorden is ook onweer mogelijk. Temperatuur 21 graden in het noorden en lokaal nog 30 graden in het zuidoosten. En de dagen daarna wordt het langzaam wat koeler. Het is 3 minuten over 4:30 geworden. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Rotterdam hebben betogers een holocaustherdenking verstoord. Uit protest tegen de oorlog in Gaza schreeuwden ze door de toespraak heen van de Israëlische ambassadeur. Ze zijn weggestuurd. Een man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde, heeft tbs met dwangverpleging gekregen. Maandenlang stuurde hij mailtjes waarin hij dreigde om Marcouch een mes in zijn hart te steken. Experts noemden hem psychotisch. Een nieuwe natuurbrand in het westen van Spanje breidt zich snel uit. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brand begon gisteren en is nu ongeveer een kwart van de enorme brand bij Madrid. Die is wel onder controle.
10: Oké, dankjewel voor dit moment. Dan een blik op de wegen. ANWB verkeersinformatie. Het is al drukker dan de afgelopen dagen. Wat opvalt is de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Budel, 20 minuten. De A5 Hoofddorp Amsterdam tussen IJmuiden en de aansluiting met de A10, 22 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 10 minuten. De A73 Maasbracht-Nijmegen. De weg is dicht tussen Venray-Noord en Vielen. Zorg voor 20 minuten vertraging. Je kunt daar beter omrijden. Richting Nijmegen volg je Eindhoven en Den Bosch over de A67, de A2 en daarna de A50. 21 flitsers gemeld op A-wegen. Dit zijn een paar die opvallen. De A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 107.6. A9 Amstelveen-Alkmaar bij 29.8. De A13 Den Haag Rotterdam bij 15.8. En de A27 Utrecht naar Almere bij 94.5. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de gratis app van Flitsmeister. Het is 4:05. Goedemiddag.

0: Weer een klapper van de Franse chansonnier Robert Pater. Blijf toch bij mij, bij Radio 1.
1: Het spelletje van de dag.
0: We spelen Raad Wie Er Praat en op het spel het gloedje nieuwe Radio NL t-shirt. En extra leuk omdat we hem illegaal weggeven. Ja, de baas is toch op vakantie, dus dat maakt allemaal niks uit. Je bent een van de eerste die hem te pakken krijgt als je meedoet met Raad Wie Er Praat. Heb je geappt? Hou nou wel even je telefoon bij de hand. Dat is wel handig. Hey Erik, met Ivo van Radio NL. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ivo.
0: Jij zit in de auto, in de vrachtauto. Waar zit je in?
2: Ik zit in de vrachtwagen momenteel terugrijden naar de zaak.
0: In Sprangkapelle?
2: Ja. Nee, Den Bosch. Ik moet naar Den Bosch.
0: Den Bosch. Maar jij komt uit Sprangkapelle?
2: Kijk op.
0: Oké, ik zat even te kijken op de kaart. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat mijn topografische kennis in dit geval toch tekort schiet. Ik dacht dat Sprangkapelle altijd in Zeeland lag, maar dat is dus niet zo. Eigenlijk woon jij heel erg mooi, Erik, want je zit precies tussen Den Bosch, Tilburg en Breda in, hè?
2: Ja, eigenlijk ik woon
0: het
2: dichtst bij de Efteling.
0: Het dichtst bij de Efteling?
2: Ja.
0: Nou, als je op zoek bent naar sprookjes, hoef jij nooit ver te rijden. Zo is het ook.
2: Ja,
0: oké. Okay. Hey, Erik, we spelen Raad Wie Er Praat en dit is de opgave vandaag.
3: Nou ja, weet je, ik dacht, ik kan wel een leuk interview houden met hem. We kunnen het over muziek hebben, we kunnen het over die ring hebben en zo. Maar mijn ultieme droom in de als zanger zijn. Ik bedoel, je bent een jongetje uit Amsterdam-Noord, 19, 20 jaar. Sta je die liedjes mee te blaren, die fluiterig is. En dit was mijn moment, want ik wilde gewoon een duet met haar zingen. En dat was mijn ultieme... Okay,
0: heel eerlijk, die mensen die Martin Morero hebben ingestuurd, die begrijp ik goed. Jij ook, Erik?
2: Nou, eigenlijk niet, want ik wist al gelijk dat het Gordon was.
0: Oh, dat het Gordon was? Maar natuurlijk is het Gordon, gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
0: Erik, jij bent een van de allereerste inwoners van Nederland die het gloednieuwe Radio NL t-shirt krijgt. Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Oké, dan ga ik nu nog één hele belangrijke vraag aan jou stellen, Erik. En luister goed. Ik heb namelijk een liedje van Gordon klaarstaan. Dus aan jou nu de keus. Gaan we Gordon draaien of gaan we alles behalve Gordon draaien?
2: Nou... Eigenlijk toch wel eens een keer een leuk nummertje van Gordon.
0: Dat
2: heeft u wel gezien.
0: Ja. Maar goed, als je zegt we doen alles behalve Gordon, dan kan er ook iets heel verrassends komen, hè?
2: Ja, dat mag ook.
0: Zullen we het gewoon
2: even
0: doen?
2: De keuze aan jou.
0: Ja. Het is aan jou. Jij bent de gast in dit geval. Doen we Gordon of alles behalve Gordon?
2: Nou, dan doen we maar alles behalve.

0: spijt van je keuze, Erik?
1: Nee, joh. Dit is ook een leuk
0: ik ga gewoon even koorden draaien, hoor.

Ik heb mijn vakantie goed besteed. Ik heb namelijk alle seizoenen van Ik Geloof in Mij gewoon nog een keer gekeken. Staat allemaal op YouTube, hè, als je het nog een keertje wil zien. En zeker met de wetenschap van nu is het heel grappig om daar nog Rutger echt te zien zwemmen. Hè. Daarin was hij natuurlijk nog niet zo bekend als dat hij nu is. Maar goed, nu Rutger zo succesvol is geworden na Ik Geloof in Mij, rijst natuurlijk de vraag, hoe gaat het eigenlijk met René Leblanc? Dat was de grote ster uit het programma, maar daar horen we tegenwoordig heel weinig meer van. Nou heb ik begrepen dat hij wel een nieuw liedje uit heeft. Moeten we dat ook gaan draaien? Ik denk het niet, nee. Nee, laten we dat maar niet doen.

0: Ja, dat zei ik gisteravond ook, toen ik in bed lag. Mijn vriendin inmiddels aan het slapen. Och, die wind die is vrij inmiddels. Gaat het over iets anders? Hey, het is bijna 5 uur. En je weet wat dat betekent. Zometeen dan is de playlist een uur lang door jou bepaald. Waar heb jij zin in terwijl je misschien wel onderweg bent naar huis of lekker op de camping zit? Laat het maar weten in de gratis Radio Red App, jouw favoriete liedje. Of bel even naar de studio.
1: 088-0200-100.
2: Ja, kan ik niet gewoon even appen?
1: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL. Klik rechts onderin op berichten. En de DJ leest het meteen.

0: Begin op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
3: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
4: Natuurlijk de Otterskooi.
3: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
5: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal. De bouwverslimmers.
7: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
8: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. Ter Wolde heeft volgens de AWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou wel waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op terwolde.nl. Ter Wolde, de Renault, Dacia, Nissan, Mitsubishi en Alpine dealer in uw regio.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Verschoon de street.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Radio NL.
3: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
4: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
3: Evenemententerrein in Roden.
4: De zon.
3: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
5: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Het water in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Bij Lobith werd een peil gemeten van 6,47 meter boven NAP. Een centimeter minder dan het oude record van 4 jaar terug. En het zakt de komende dagen nog verder, is de verwachting. Want er komt ook extreem weinig water vanuit Duitsland de Rijn in. Er zijn door de droogte nog geen nieuwe landelijke maatregelen nodig, zeggen overheden en drinkwaterbedrijven na hun wekelijkse overleg. Vorige week gingen in Twente kanalen dicht en werd een stuw in de Lek geopend om zout water weg te werken. En dat is voor nu afdoende. Drinkwater is er nog genoeg. In Spanje, bij de grens met Portugal, breidt een natuurbrand zich snel uit. Een dorp wordt bedreigd. Honderden inwoners zijn geëvacueerd en de burgemeester noemt het de hel. De brand begon gisteren en is nu ongeveer een kwart van de enorme brand bij Madrid. Die is wel onder controle. Bij het scootje zeilen in Friesland is Grauw kampioen geworden. Bij de race in Lemmer zijn ze 50 geworden en dat is genoeg voor de eindoverwinning. Onderweg ging er nog een man overboord van het team van Langweer. Die werd opgepikt met een motorbootje en weer aan boord gezet. Morgen is de laatste dag, dan zeilen ze bij Sneek. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet zoveel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
9: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
10: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
11: Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
14: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
13: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
18: Goedemiddag, zometeen bepaal jij bij Radio NL een uur lang de playlist. Wat wil jij horen? Laat het weten in de gratis Radio NL-app. Eerste blik op de wegen, ANWB Verkeersinformatie met niet echt een drukke avondspits. Wel een aantal opvallende files, bijvoorbeeld op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en Velsen, een kwartier door wegwerkzaamheden. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 10 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Horst-Noord en Venray is de weg dicht door een ongeluk. Vertragingstijd een half uur en je kunt omrijden richting Nijmegen, volg je Eindhoven en Os. Dan rijd je over de A67, de A2 en vervolgens de A50. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Eindhoven-Maastricht bij 202.2. De A7 Heerenveen-Groningen bij 193.1. A9 Amstelveen-Alkmaar bij 29.8. En de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij 161.4. En voor een volledig overzicht van alle flitsers, check je de app van Flitsmeister.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: Oké, ik heb jouw hulp nodig. Wat moeten we draaien vanmiddag? Kom maar door in de Radio NL app. Vraag jouw favorietje aan.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in. In de Radio NL-app.
1: Ik was nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Goed ie.
2: Lekker niets, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: vandaag.
1: Robert van Emert en Zandloopster in het uurtje Lekker Los. Ah! Uurtje Lekker Los. Oké, vanaf nu bepaal jij de playlist. Tot 6 uur hier op Radio NL. Wat wil je horen? Waar heb je zin in? Mist er nog iets vandaag? Heb je iets niet gehoord bij Alfred, bij Tegen, bij Hessel? Dan is dit het moment om je aanvraag te doen in de Radio NL app. Of bel gewoon even gezellig naar de studio. Kan ook 088 0200 100. Geen garantie dat de telefoon wordt opgenomen, want het is druk. Maar wie weet dat het gebeurt. Zoals bijvoorbeeld bij Quinten uit Mail. Hey Quinten, goedemiddag.
2: Hey Ivo, goedemiddag.
1: Ik zie jou hier staan. Ivo, oude krokettenkoning. Hoe zit dat?
2: Ja, hoe zit dat? Als jij bij ons een melk komt draaien bij de poeling, dan eet je wel eens een broodje kroket. Of twee, of drie, of een aantal.
1: Och, dat is wel vaste prik, hè? De Milse poeling ideaal. Ja. Met de Radio NL Drive-In Show. En heel eerlijk, inderdaad, die kroketten zijn niet te versmaden daar, Quinten.
2: Ja, die smaken goed.
1: Die smaken goed. Hey, wat wil je horen in het uurtje Lekker Los?
2: Iets van de Dolly Dots.
1: Oh, leuk. Ik ga zo meteen even de Dolly Dots draaien, goed?
2: Ja, altijd goed. Ja, lekker.
1: Dan gaan we nog even naar Peter uit Dinteloord. Maar eigenlijk vanaf de camping in Drenthe, hè Peter?
3: Ja, zeker. Vanaf Drenthe op de camping. Gezellig.
1: Ik zie een installatie staan die jij doorstuurt op een foto. Wat is dit?
3: Ik zocht een campinglampje op de camping natuurlijk. En ja, dan kom ik met zo'n ding thuis, hè. Van Makita en een radio en een lampje.
1: Ja, ik ken ze van de bouwradio's. Maar dit is een lamp met een radio ingebouwd.
3: Ja, klopt. Helemaal. Ja. Dat is helemaal handig natuurlijk.
1: Je hebt het goed voor elkaar daar.
3: Ja, tot nu toe nog wel, want we zitten de eerste dag hier ook. Dus.
1: Nou, lekker genieten. Wat wil je horen?
3: Ja. Nou, ik weet niet meer hoe die heet, maar het is een liedje van Op de Camping.
1: Ome Henk.
3: Ome Henk, ja, precies die. Ja. Ja, lekker.
1: Denk je dat we daar de luisteraars blij mee maken, Peter?
3: Ja, dat denk ik zeker. Rond deze tijd helemaal natuurlijk.
1: Spreken we wel één ding af. Ik draai hem op jouw verantwoordelijkheid. Als er klachten binnenkomen, dan stuur ik ze naar jou door, goed?
3: Stuur ze allemaal door.
1: Uurtje Lekker Los!
4: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
5: Ja hoor, meneer Van Ooydonk.
4: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
6: Nou,

0: Wie heeft er een airco? Richt hem even op die bobbel in zijn broek. Nou ja, hallo. We zitten in de uitzending.
1: Sorry, dames en heren.
2: Nee, ik heb het allemaal wel gehad een beetje.

0: Quinten uit Mil, de Dolly Dots. En Love Me Just a Little Bit More. Het is het uurtje lekker los voor de donderdagmiddag 30 juli. En Liandra uit Groningen aan de telefoon. Hey Liandra, net lekker wezen zwemmen, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Och man, in een echt zwembad of ben je misschien de natuur ingegaan?
1: Wij zijn lekker met z'n allen de natuur ingegaan.
0: Oeh, lekker zeg. Ja, dat is toch onverslaanbaar, hè? Daar kan zo'n openluchtzwembad niet tegenop.
1: Nee, absoluut niet. En deze helemaal niet. Want het is net alsof dat je daar op de Malediven bent.
0: Nog, lekker zeg. En dat gewoon in Nederland.
1: Gewoon in Nederland. Lekker opgasselt in het hemelrietje.
0: Liandra, wat kan ik voor je draaien?
1: Nou, heel graag Bankzitters, een miljonair.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Te groot? Bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
0: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
6: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
7: Dus ik mis je als je hier niet bent.
6: Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen. Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
9: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Radio NL.
0: Weerbericht.
18: In een groot deel van het land is het momenteel bewolkt. In het oosten kan er ook nog wat regen vallen. In het westen is het droog en schijnt de zon. Temperatuur momenteel vanavond tussen de 16 en de 19 graden. Morgen op meer plaatsen buien. In het noorden ook kans op onweer. Temperatuur dan 21 graden in het noorden. En lokaal nog 30 graden in het zuiden. En de dagen daarna dan wordt het iets kouder. Het is 3 minuten over 5:30 geworden. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
19: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Nederland is nu niet goed voorbereid op extreme hitte. Daar moet een nationaal crisisplan voor komen, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Aanleiding is de hittegolf in juni. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse vrachtwagens die toch over de Merwedebrug gaan een boete krijgen en buitenlandse niet. Het valt buiten de Europese richtlijnen, maar dat is lastig uit te leggen, vinden ze. De lage waterstand in de rivieren zorgt voor bijzondere ontdekkingen. Zo zijn in de bodem van de Donau in Bulgarije resten van een mammoet gevonden.
18: Oh.
19: Experts denken dat het daar niet bij blijft.
18: Bijzonder zeg. Toch wel benieuwd, hè? Hoe zou zo'n mammoet er echt uit hebben gezien? Zou het dan anders zijn dan dat we dat ons nu voorstellen? bijzonder zeg. Goed, ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Van een avondspits is vandaag geen sprake. Wel een aantal opvallende files. Bijvoorbeeld op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de grens 13 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 11 minuten. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Horst-Noord en Venray is de weg door een ongeluk dicht. 35 minuten vertraging. Omrijden kan richting Nijmegen. Dan volg je Eindhoven en Os. Dan rijd je over de A67, de A2 en dan de A50. En de N200 Zandvoort-Amsterdam tussen Haarlem-Noord en het Rotterpolderplein een kwartier. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A4 Amsterdam-Den Haag 2.5. De A6 Jarrode-Emmeloord bij 309.1. A7 Afsluitdijk-Heerenveen 107.6. A12 Utrecht-Den Haag bij 5.2. A15 Nijmegen-Gorkum 103.5. En de A30 Ede-Barneveld bij 16.2. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
14: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje.
17: Los te gaan, jongen.
14: Lekker los te gaan.
17: Luisteraars, go!
14: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klok.

0: En Tinto de Verano.
1: Uurtje lekker los. Complete chaos.
2: Aangevraagd door Irma. Uit Ilpendam, dankjewel voor het aanvragen. Irma, dit is het uurtje lekker los. Jij bepaalt wat er gedraaid wordt tot 6 uur. En we hebben nog wel 1 plekje over. Dus heb je een suggestie voordat we richting de finale klappen gaan? Kom maar door in de Radio Nella, want hij kan van jou zijn. Eerst gaan we nog even naar de app. Shana uit Groningen, die wil graag de 3J's horen met Verliefd. Heel leuk, lang niet gehoord. Die gaan we zo even draaien. Dankjewel, Shana. En Pieter uit... ik wil zeggen uit Dinteloord, maar het is niet Pieter uit Dinteloord. Het is Pieter van Beek. Uit Ermelo, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Druk aan het koken, Pieter.
3: Ja, het begint bijna. Bijna begonnen.
2: Kan ik jou een chef-kok noemen of is dat te veel eer?
3: Nou, mag je zeggen.
2: Dat mag ik zeggen. Nou, gelukkig maar. Ja, ik weet je...
3: Nou,
2: kom je
3: een keer langs eten.
2: Nou, gezellig, gezellig, ja. Maar dan moet je mij niet vragen om te gaan koken, hoor. Want als ik kook, dan bestellen we daarna gewoon Chinees. Vaak dan smaakt het namelijk helemaal nergens aan.
3: Oké, dan doe het maar niet, hè.
2: Nee, moet maar niet, moet maar niet. Hé, Pieter, dank voor het aanvragen van het bananenlied.
3: Ja, de boswachters.
2: Ik kan nu al merken aan de plaat die je aanvraagt dat je honger hebt.
3: Oké, tot ziens, hè.

0: Eerst niks gezien met ze.
1: Uurtje lekker los.
0: Doorlopen. Lekker wild. Dancing together.
2: Side by side. True story better. Kan er niet een beetje zachter? Met de volle laatste.
3: Tijd voor muziek.

0: was Jan Smit bij Radio NL en de 3 A's. Die man is verliefd. Voor Shana, dank voor het aanvragen.
1: De finale klapper.
0: Och, zometeen dan is het weer zover. De finale klapper en je weet hoe het werkt. Zometeen gooien we de lijnen voor misschien nog geen minuut open. Op 088 0200 100. Er wordt willekeurig iemand uitgekozen. En diegene die bepaalt welk liedje de finale klapper wordt. Dus zet alvast het nummer in je telefoon. 088 0200 100. Wie weet word je zometeen uitgekozen. En mits we het liedje in de computer hebben staan, dat is wel een hele grote voorwaarde. Dan gaan we draaien als finale klapper. Zo simpel is het. Maar wel even een lekker uptempo vrolijk liedje, toch? Misschien ook wel K3, de zomer van Oya Lele.

0: gisteren natuurlijk hopeloos mislukt, hè? K3 de zomer voor Oya Lele. Keertje persoonlijk favorietje van mij op de radio. Maar hopeloos mislukt. Wie weet dat het vandaag gaat lukken. Goed. You never know, you never know. Jeannette uit Genemuiden, dank voor het aanvragen van Marco Schuitmaker.
1: Het was een dag.

voor Jeannette uit Geenemuiden. Marco Schuitmaker, vanochtend nog de gast bij Tirke in werk in uitvoering. Oké, nu bellen. 088 0200 100. Dan bepaal jij de finale klapper. En ik hoop toch dat het eindelijk een keertje die K3 wordt.

0: This is the finale.
1: Finale. Finale.
2: Oké, het principe is simpel. De telefoonlijn gaat nu open op 088 0200 100. Kun je gewoon bellen, kost je niks extra's. 088 0200 100. Bel je in, word je uitgekozen. Dat gaat willekeurig zo meteen. Ja, dan bepaal jij de finale klapper. Er geldt één grote mits. En dat is dat we het liedje wel in de computer hebben of moet staan. Anders dan is het ook zo lastig zoeken, hè, live in de uitzending. Dus bel maar in. 088-0200-100. Wie weet spreek ik jou. Leuk. Wacht even, ik zie hier een anoniempje staan. Ik ben benieuwd wie anoniem belt. Radio NL met Ivo.
3: Hallo.
2: Hallo, met wie?
3: Met Sharon,
2: Sharon. Hallo, Sharon, Sharon. Waarom bel je anoniem, Sharon?
3: Oh ja, mijn telefoon staat alweer ingesteld op die manier. Sorry.
2: Broken. Ja, ik dacht, jij bent helemaal niet zo geheimzinnig, toch?
3: Nee.
2: Sharon, zeg maar, wat mag de finale klapper worden als het aan jou ligt?
3: Het is Geralda.
2: Sorry?
3: Geralda.
2: Uh-huh. Nog één keer.
3: Geralda.
2: Wat mag de finale klapper worden?
3: Bixby.
2: Gisby.
3: Ja, die bedoel ik.
2: Oh, dat is leuk. Gisby, ja, die wordt niet zo vaak aangevraagd. Leuk.
3: Oh, is dat niet gesteld?
2: En welke moet het dan worden van Gisby?
3: Ja, de Maan en Terug. Dat is onze bruiloftsnummer.
2: Van de Maan en Terug.
3: Ja, ik wil met jou naar de Maan en Terug, zingt hij dan.
2: Oh, ja. Maar weet je ook welk liedje dat is?
3: Als ik dat één tik op YouTube krijg, altijd het nummer.
2: Ik heb hier 5 liedjes van Gisby staan. Geen Tot de Maan en Terug. Maar ik kan ook gewoon een liedje van Gisby draaien. Zal ik dat doen?
3: Nou, noem eens op wat je hebt.
2: Helemaal goed.

0: tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
2: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
3: Overson, groot en klein wonen.
2: Check de voorraad op overson.nl.
1: Kijk voor het complete assortiment op smitcompleetbuiten.nl. Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
4: Bouwcenter Concordia.
1: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
5: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Concordia. Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje. Organiseer je een feest of evenement? Bij Horeca JMP in Hogeveen haal je een 50 liter vorstenpilsfust voor maar 100 euro. En een 20 liter fust voor maar 50 euro, inclusief BTW. Horeca JMP in Hogeveen. Je vindt er echt alles voor jouw evenement.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Utke Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Radio N.
14: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
15: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
14: Evenemententerrein in Roden.
15: De Zomertour.
14: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Europese landen doen niet meer mee met het WK voetbal als de FIFA doorgaat met het plan van voorzitter Infantino. Die wil het toernooi verkopen aan investeerders in de vorm van aandelen. De UEFA is fel tegen. Het eerste boycottmoment zouden de play-offs zijn voor het vrouwen-WK in oktober. Er is een nationaal crisisplan nodig voor extreme hitte, zegt Veiligheidsinstituut NIPV. Nederland is nu niet goed voorbereid. Het instituut keek naar de maatregelen die werden genomen tijdens de hittegolf in juni met code rood en die verschilden nogal. Zo gingen sommige scholen dicht en andere niet. Burgemeester Schouten van Rotterdam negeert het protest tegen de oorlog in Gaza tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Rotterdam. Betogers verstoorden de speech van de Israëlische ambassadeur. Schouten wilde na afloop niet spreken van een pijnlijk moment en zei alleen: het gaat om de herdenking van de weggevoerde Joden. Transport en Logistiek Nederland vindt het niet eerlijk dat Nederlandse trucks die toch de Merwedebrug pakken wel een forse boete kunnen krijgen en buitenlandse niet. Het komt door verschillende Europese regels, maar dat vindt de brancheclub niet uit te leggen aan de leden. Het weer van Weer Online. Er kan een buitje vallen, maar vannacht is het weer droog en het koelt af, maar niet veel, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Voor holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel twee keer op vakantie.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
3: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
6: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze in robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
7: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen, check de Vitenapp.
6: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij één keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Goedenavond, het is 6 uur geweest. Radio Rijnmond Verkeer van de ANWB. Twee files nog, die vind je langs de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en Beverwijk Oost een kwartier. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Horst Noord en Venray is de weg dicht door een ongeluk. Momenteel 25 minuten vertraging. Omrijden kan via Eindhoven over de A67 en de A2. Ook nog een melding vanaf de N48. Om een Hogeveen. De weg is daar in beide richtingen dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Komt daardoor een ongeluk. Je kunt omrijden via de route U54. Duurt waarschijnlijk nog tot 8:30 vanavond. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. Langs de A2 Amsterdam-Utrecht bij 41.6. De A7 afsluitdijk Heerenveen 107.6. A12 Arnhem-Utrecht 75.0. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam bij 15.6. En voor een volledig overzicht van alle flitsers check je de app van Flitsmeister.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Goedenavond, Sineke hoor je zometeen met Ik doe wat ik wil. En eerst Amar en Snelle, dit is de laatste.
4: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Hey Rory, goedenavond.
1: Hey Ivo, hallo.
0: Hoe lang ben jij al niet meer in een circus tent geweest?
1: Oh, dat is denk ik toch zeker 20 jaar geleden.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Toen ik heel klein was, ben ik wel eens naar het circus geweest. Ja. Circus Rens en zo. Wat je toen
1: ja, maar... zeker.
0: Maar
1: ja.
0: Goed, daarna, ja, de afgelopen 20 jaar heb ik denk ik nooit weer een circus tent van binnen gezien.
1: Nee, ik ook niet. Nee. Heel apart eigenlijk.
0: Ik denk dat het ook pas weer gaat gebeuren als wij zelf kleine kinderen
1: dat
0: hebben.
1: Dat zal het misschien zijn,
0: toch,
1: ja.
0: Ja. Likkepep en circus tent bij Radio NL.
2: Rory van de radio.
0: Ja, en vanavond natuurlijk ook vakantieman Rory. Wat heb ik gehoord? Je hebt je vakantie geboekt.
1: Ja, zeker.
0: Daar ga je naartoe,
1: zeker. Lekker naar Spanje.
0: Och, lekker zeg. Lekker naar de tapas, aan de paella.
1: Oh, daar heb ik nu al zin in. Tapas ja, of, en te onpas eten daar natuurlijk.
0: Of ben jij iemand die dan het liefst gewoon naar Friet van Piet gaat? Want die heb je daar ook, hè, Spanje.
1: Nou, je hebt ook mensen die gaan dan naar de McDonald's.
0: Naar de McDonald's, ja.
1: Dan ben je op vakantie, dan ga je naar de McDonald's.
0: Ja, maar heel eerlijk, ik ben er daar dus één van. Dat is echt waar.
1: Waarom?
0: Ja, nou, weet je wat het is? De Mac, die heeft altijd, in ieder land hebben ze eigen burgers. Net als dat wij hier in Nederland hebben de Mac Croquette.
1: Ja,
0: dat is echt
1: okay.
0: Zo.

0: knoflook en zo erin.
1: Oh. Ja,
0: heb ik dan toch alweer een zwak voor. Ik wil in ieder land gewoon even kijken wat ze op het menu hebben staan.
1: Maar jij bent in Griekenland geweest. Heb je daar ook even bij naar de bek geweest?
0: Ja, en dat viel dus vies tegen. Ik heb er niks besteld. Nee.
1: Hadden ze geen... Hij had niet een Mac Gyros of zo. Of een Mac Souvlaki.
0: Ja, nee. Het water loopt me nu al in de mond.
1: Souvlaki burger.
0: Ik denk dat als ik Gyros wil, dan moet ik toch gewoon naar een echt restaurant
1: toe gaan. Ik denk het ook, ja.
0: Hé, Rory, wat zit er zo meteen in de avondshow?
1: Wat erin zit? Heel veel hits uiteraard. Heel veel muziek. Rondje Nederland. Gaan we gezellig doen. Rondje met komkommernieuws en nog veel en veel meer. Dus blijf erbij.
0: Oh, lekker. Zometeen in de avondshow met Rory. Heel veel plezier. Eerst op nieuwe muziek. Dit is Laura.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor €21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: De komende dagen is het niet overal droog. Vandaag maakt vooral het zuidoosten kans op regen. En morgen zijn er vooral in het noorden buien. Toch is er ook ruimte voor de zon. Maxima zo rond de 25 graden. In de kustregio's is het iets koeler. En dan kijken we op de weg. ANWB verkeersinformatie, 9 files en de grootste vertraging momenteel op de A8. Amsterdam-Zaandam bij de brug over de Zaan heb je 11 minuten vertraging. En dan zijn er ook snelheidscontroles op de A2, Weert-Echt bij 202.2. De A7, Den Hoever-Bolsward bij 107.6. A12, Maren-Utrecht 75.0. Nog een keer de A15, dan Deel richting Gorinchem 103.5. A22, Beverwijk-Velsen 14.9. A30, Ede-Barneveld 16.2, A58 Vlissingen-Goes bij 161.4 en de laatste op de A79, dat is Heerlen-Maastricht bij 8.3.
3: Het doet me pijn.

0: het is een klacht die je veel hoort, hè. Als je nu een reisbureau zou binnenlopen, je zou daar vragen wat is een van de meest gehoorde klachten over vakanties. Dan is dat niet alleen lange wachttijden of badkamers met kakkerlakken. Nee, ook wat een onaardig volk zijn die Fransen. Zo spreken bijna geen Engels, hebben dat hoog in de bol. Hè? De Fransen zijn echt heel onaardig. Ja, deze mannen die bewijzen het tegendeel. Het zijn Frans, Duits en lange Frans. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind dat toch hele aardige Fransen. Het zijn toch aardige jongens met z'n tweeën. En ze hebben een leuk nieuw liedje, Tour de France. Die hoorde je zojuist op Radio WNL aan het begin van de avondshow. Met Yves Berendsen zometeen. De grote Henk Wijngaard komt eraan. En eerst Jan Smit en Marco Schuitmaker. Dit is Van Goes tot Purmerend.
1: Met vrienden.

0: een weekje wachten.
1: En dan is het zover. De Radio RL Zomertour in Roden. En sowieso is dat een editie waar heel veel goede artiesten bij zijn. Zoals eigenlijk elke keer. Maar nu zijn het wel bijzondere artiesten ook. Want Corrie Konings is erbij, daar zijn we heel blij mee. Ook deze Henk Wijngaard. En het mooie van Henk Wijngaard is dat hij niet alleen komt. Nee, zijn iconische truck is er ook bij. Weet je wel, die gele Scania die overal op de hoezen staat. Die we dit jaar samen met hem hebben gerestaureerd. Of eigenlijk voor hem hebben gerestaureerd met Radio RL. Die we hem cadeau hebben gedaan in zijn jubileumjaar. Want dat is het nog steeds natuurlijk. En hij komt gewoon lekker zingen in Roden. Dat wordt echt een hele mooie middag daar. Sowieso ook met onder andere Rutger van Barneveld, Stef Eckel en de Dikdakkers. Die zijn allemaal al vroeg bij. En dus nog vele anderen. Het is echt een line-up vol met grote artiesten. Dat is normaal al zo, maar misschien nu nog wel meer. En de hele line-up check je op radiowanel.fm. André Hazes hoor je zo meteen. En dit is Richelle.

een heerlijk gevoel en een heerlijk idee als je vanavond nou lekker op de camping zit bijvoorbeeld. Uit mijn bol, André Hazes hoorde je. En ook Richel met Gekke Makelaar. Allemaal op Radio Wareel. Het is natuurlijk volop zomer. Terwijl jij lekker op de camping zit, zijn wij bij je met heel veel lekkere muziek. En zometeen ook weer een klein overzichtje van het belangrijkste, onbelangrijke nieuws van de dag. Oftewel het belangrijkste komkommernieuws. En nou is er vandaag nieuws over Kat Zwabber. Ja, die komt uit Zwolle, maar die was vermist 6 weken lang. Maar hij is terecht. Hij is alleen wat verder weg dan je zou denken. Het hele verhaal hoor je zometeen. En ook spannend, spannend, spannend. Ja, vannacht is het weer natuurlijk het moment dat heel veel nieuwe muziek gaat uitkomen. En ook is er dan nieuwe muziek van de Haagse held, hè, Chico. Die komt dan met een nieuw liedje over een flamingo, zoals hij zelf zegt. Maar deze is ook nog leuk van hem. Lekker bakken op Scheveningen.

0: vinden.
1: Hé hey Chico man, waar ben je? We liggen bij de pier. Gek zeg, ik lig op het zuidenstrand. Laters!
2: Leukes Outdoor in Wolvenga.
3: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
2: Genieten van je tuin.
3: 7 dagen per week geopend.
2: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
4: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
5: Bouwcenter Concordia.
4: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
6: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
5: Concordia.
7: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
8: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
12: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt, 1 plus 1 gratis. AH Roomboze Appeltaart, 50% korting. En Douwe Egberts Aroma Rood of DKV Filterkoffie per stuk, 6,79. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
14: Radio NL.
15: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het radio.
15: Evenemententerrein in Rode.
16: De Zomertour.
15: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Er is een nationaal crisisplan nodig voor een hittegolf, zeggen experts. Ze keken naar de maatregelen tijdens Code Rood in juni en die verschilden sterk per gebied. Daarom pleiten ze voor één duidelijk draaiboek. Het moet gaan over bijvoorbeeld koelteplekken, aangepaste werktijden en het verkeer. Ook Nederland gaat het WK voetbal boycotten als de plannen van FIFA-baas Infantino doorgaan. De KNVB staat helemaal achter het verzet van de UEFA. Infantino wil de competitie verkopen aan investeerders, maar het moet gaan om het belang van de sport, niet om commercie, zegt de KNVB. De Engelse voetbalbond FA komt met strengere straffen voor discriminatie. Spelers en trainers die de fout ingaan op het gebied van iemands kleur, ras, geaardheid of religie worden voor minimaal 10 duels geschorst. Eerder was dat nog 6. Volgens de FA is een hardere aanpak nodig om de discriminatie uit te bannen. Een opsteker voor de Belgische wielrenner Wout van Aert. In de tweede etappe van de Ronde van Denemarken leek hij de massasprint net niet te hebben gewonnen. Maar toen de fotofinish nog een keer werd bekeken, bleek hij toch de snelste. Van Aert won gisteren ook al en is nu leider in het algemeen klassement. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het ietsje koeler, 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Je vakantiegeld dit jaar echt goed besteden? Stop met roken, zonder bijwerkingen. Met de lasertherapie van ProStop voor slechts €295. Dan kun je volgend jaar wel 2 keer op vakantie.
14: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
21: Snel goed personeel nodig? Netwerk Plus Ruinewold regelt het. Gecertificeerd, flexibel en betrouwbaar. Geen gedoe, wel resultaat. En dat is plus. Kijk op netwerkplus.nl.
22: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
23: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Lemon & Lime Zero 1,5

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Goedenavond, dit is Radio Warel en de actuele verkeersinformatie. 8 files gemeld, grootste vertragingen momenteel op de A9. Dat is Amstelveen-Alkmaar. Bij Velsen heb je een kwartier vertraging. En ook file op de A12 Arnhem-Oberhausen richting de Duitse grens door de controles daar 10 minuten. Dan zijn er ook snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A2 Weert richting Echt 202.2. De A7 Den Oever-Bolsward bij 107.6. De A12 Maarn-Utrecht 75.0. A15, dat is Deel richting Goor bij 103.5. A30 dan, Ede-Barneveld bij 16.2. A50, Apeldoorn-Arnhem bij 196.9. A58, Vlissingen richting Groes, 161.4. En de A79, Heerlen richting Maastricht bij 8.3.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Yes, met onderweg voor je Stef Eckel wordt nooit verliefd. En eerst de badkamerkraan, Pascal Redeker.
3: Dit is de muziek van

0: Stef Ekkel. Ja, precies. Word nooit verliefd, hoor je bij Radio Maril. En daarvoor Pascal Redeker en de badkamerkraan. Wat nou leuk is aan zowel Pascal als aan Stef, zij zijn erbij, hè. De Radio Maril Zomertour volgend weekend in Roden gaat dat gebeuren. En we mogen hun allebei verwelkomen, net als heel veel andere radiomaril.fm.
1: Ja, dames en heren, het is weer komkommertijd, ook bij Radio NL.
0: Nou, daar verwijs ik je dan maar weer even naartoe, hè, als je alles nog even rustig wil nalezen. Over rustig nalezen gesproken, ja, er is weer wat belangrijk, onbelangrijk nieuws. Natuurlijk in deze tijd van het jaar, als iedereen op vakantie is, het belangrijkste nieuws, dat valt eigenlijk een beetje weg. En daarom doen wij een overzicht van, nou ja, van dat nieuws dat je prima had kunnen missen, maar wat toch wel leuk is om even te weten. Ja, er is een grote blunder begaan door vier grote boekhoudkantoren van die accountantskantoren. Die hebben een grote fout begaan. Hun rapporten staan namelijk vol met bronnen die niet bestaan. Dus dan klik je op de link en dan gaat dat nergens naartoe. Hoe komt dat nou? Ja, het blijkt te gaan om stukken die zijn geschreven met hulp van AI. Ja, wat natuurlijk een beetje onhandig is. Zeker voor zo'n groot bedrijf. Hè. Er zijn nog heel veel mensen van afhankelijk. En een bepaald imago heb je dan als bedrijf. Nou, dat is bij deze vergooid dankzij AI natuurlijk. Ja. Daar kun je leuk liedjes mee maken, AI. Maar dit soort dingen zou ik misschien nog even niet doen. En ja, er is goed nieuws voor Kat Zwabber. En vooral ook de baasjes van Zwabber. Want Zwabber was al 6 weken lang spoorloos. Hij woonde in Zwolle. Maar de baasjes die hadden de hoop eigenlijk ook wel een beetje opgegeven. Tot er ineens een sms uit Noorwegen binnenkwam. In het Engels. Met de boodschap, hey, ik heb Zwabber gevonden, je kat. waar die nou is gevonden? Waarschijnlijk op een camping in Noorwegen. En hoe Zwabber daar terecht is gekomen, dat is nog even een beetje de vraag. Kan best zijn dat Zwabber ergens in een caravan is gestapt. Bij een van de buren of zo, dat die naar Noorwegen zijn gegaan. Of misschien in een, in ieder geval in een auto is Zwabber gegaan. Ik bedoel, in 6 weken tijd zoveel kilometers afleggen. Dat lukt mensen al nauwelijks, laat staan katten. Dus wat dat betreft een bijzondere reis die Zwabber heeft gemaakt. Ik denk dat Zwabber dacht, ik ook wel even lekker op vakantie, weet je. De baas gaat ook, dan wil ik ook wel even lekker een paar weekjes weg. Nou ja, ondertussen is Zwabber onderweg vanuit Noorwegen naar Nederland om dan helemaal als herboren terug te komen in Zwolle, waar het natuurlijk ook gewoon gezellig is. Zo, ben je weer op de hoogte van het belangrijkste, onbelangrijke nieuws, het komkommernieuws. Dit is Radio Maril met Marloes zometeen, Russo ook onderweg. En nu de nieuwste...

van het zuiden, Roy Donders, die vriend en vijand verraste toen hij ineens met een vrouw samen was. Ja, dat was natuurlijk bijzonder nieuws, omdat als je hem een beetje kent, dat was nog nooit eerder vertoond, zullen we maar zeggen. Niet dat hij geen relaties had gehad, maar gewoon niet met vrouwen, zullen we het daar maar even op houden. Nu heeft hij daar recent nog een uitspraak over gedaan, omdat hij krijgt daar nog steeds heel veel vragen over, van hoe zit dat dan nu? Ben je ineens van de mannen naar de vrouwen gegaan? En hij zegt, blijkbaar val ik gewoon op allebei, op een persoon, zoals dat dan heet. Gewoon nergens labels op plakken. Gewoon, ik val op een persoon. Ja, dat kan dan allemaal natuurlijk. Mooi dat het zo kan. En hij is volgens mij super gelukkig met zijn Michelle. Want dat is de dame in kwestie. Ja, als je op een persoon valt. En niet per se op een man of een vrouw of wat er dan ook maar tussen zit. Dan zou in theorie dit liedje dus eigenlijk over letterlijk iedereen kunnen gaan, hè? Ik wil jou. Letterlijk iedereen kan die daarmee aanspreken. Ja, laten we in zijn geval hopen dat het gewoon gaat om zijn Michelle, met wie hij zo gelukkig samen is. Royke Donders, je hoort hem nu op Radio RL. Dit is Ik Wil.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudsinema.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 5 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Ah, weer die klote muggen in huis.
5: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Heerlijk.
5: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Dit is Radio NL. Altijd.

0: Monique Smit onderweg beleefd tijdens het optreden. Maar nu is ze even lekker op vakantie. En ook dan gaat ze niet naar huis. Zeker niet als wij sociale media mogen geloven. Want ze zat al in Oostenrijk, nu in Venetië. Dus wat dat betreft gaat het goed daar allemaal. Ja, Monique Smit is even lekker ver weg. Maar ja, ondertussen, vakantie in Nederland ook niet vervelend natuurlijk. Of je nou naar de Friese meren gaat, een huisje in Drenthe of gewoon naar de Zeeuwse kust. Hier is Bluff.
1: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

Radio Barel gaat ze Bosma en een liedje over een zomersdrankje. De hele boel op stelt. Kan ook prima natuurlijk op zo'n zomeravond. Hè. Het is de zomeravondshow van Radio Barel. Lekker voor tijdens je vakantie als je ergens op de camping zit. En ja, zo midden in de zomer is het natuurlijk ook de tijd voor festivals. Misschien dat er nog iets moois op je pad ligt. Wat er nog aan zit te komen binnen nu in een paar weken. Gewoon lekker in de zon staan. Drankje in de hand. Dat kan dus een stelt zijn. Een biertje of gewoon een cola. En gewoon lekker luisteren naar de muziek waar je van houdt. En dan hopelijk ook de artiesten die je graag ziet dan ook echt even live zien. Dat kan natuurlijk bijvoorbeeld bij de Radio NL Zomertour. Dat is volgend weekend 9 augustus in Roden met heel veel van je favoriete artiesten erbij. Dat is leuk. En... Nou, die heb je dan misschien al even achter de rug. De Zwarte Cross. En dat is wel zo'n plek, als je daar dan een artiest ziet. Ik weet niet of je dat ook hebt. Maar als je dan ergens in de zomer op een festival staat. Je ziet een artiest die je leuk vindt. En je hoort hem dan daarna weer een keer. Dan denk je, die heb ik gezien. Dat was live. En dat was live misschien nog wel leuker dan toen ik hem op de radio hoorde. Nou, misschien heb je dat wel met deze man. Want hij stond namelijk op die Zwarte Cross. Op het grote podium. Was voor hem ook voor het eerst een beetje spannend, kan ik me zo voorstellen. Maar ja, het is wel de grote Jannes. Dit is Ik Wil Een Boerenmeid.

2 jaar geleden dit liedje. Veel gedraaid ook in de zomer. Bob Offenberg en dat kleine dorpscafé hoorde je bij Radio NL. Het is bijna 8 uur. Donderdagavond. Die zwoele donderdagavond. En zometeen is het weer tijd om je even te melden in de app van Radio NL. Want we gaan namelijk weer richting het rondje Nederland. Even peilen wat er allemaal gebeurt in Nederland. Of er een beetje hard wordt gewerkt. Of er een beetje wordt genoten van de vakantie. Of er nog een beetje wordt geklust in schuurtjes en dat soort dingen. Misschien ben je wel een muur in je nieuwe huis aan het schilderen. Dat zou ook zomaar kunnen. Of iets heel anders. Het maakt eigenlijk niet uit wat je aan het doen bent. Als je het maar even deelt in de app van Radio NL. Deel het niet alleen met mij of met ons bij Radio NL. Ja, dat is sowieso leuk natuurlijk. Maar je deelt het ook met de rest van Nederland. Want ik ga het gewoon voorlezen op de radio. Of laten horen als je een audio-appje doet. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Laat het weten.

0: Het is tijd om de tuinzomer klaar te maken. Bij Bouwcenter Concordia vind je alles om snel en vakkundig met je tuinklus aan de slag te gaan. We hebben een uitgebreid assortiment hout in alle soorten en maten. Perfect voor jouw terras, overkapping of schutting.
1: Bouwcenter Concordia.
0: Alles wat je nodig hebt voor jouw droomtuin. Snel en eenvoudig geleverd.
2: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
1: Concordia.
4: Ook tijdens de bouwvak gewoon geopend. Van maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 5. Kom je materialen afhalen? Dan trakteren wij je op een heerlijk gratis ijsje.
5: Leukes Outdoor in Wolvenga.
6: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
5: Genieten van je tuin.
6: Iedere donderdag koopavond.
5: Leukes Outdoor. Dat zit wel goed.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Aldi.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Radio
1: NL. Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
2: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
1: Evenemententerrein in Roden.
2: De Zomertour.
1: Vanaf 12 uur. Met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid en IPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebied, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen de maatregelen alle kanten op. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft er bewust voor gekozen om niks te zeggen over het verstoren van de deportatieherdenking. Demonstranten schreeuwden door een toespraak van de Israëlische ambassadeur heen. Zo'n herdenking is niet het moment om een statement te maken, was het enige dat Schouten daarover kwijt wilde. Het apparaat om iemand te reanimeren, een AED, werkt niet goed als het de hele dag in de volle zon hangt. Daarvoor waarschuwt een hartstichting bij RTV Drenthe. De batterij wordt minder door de hitte en de gel om de elektroden op de huid te plakken droogt uit. Hun advies? Hang ze in de schaduw. In Noord-Holland zijn twee mannen aangehouden voor de handel in illegale geneesmiddelen. Tijdens een doorzoeking in een pand in Westzaan werd een enorme hoeveelheid erectiepillen gevonden. Maar in die loods lagen ook harddrugs en zwaar illegaal vuurwerk. Alles is in beslag genomen en de mannen blijven vastzitten. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: De nieuwe single Ik mis je van Gideon is uit. Een warmer Nederlandstalige single met een pakkend refrein en een tekst waarin iedereen zijn eigen verhaal kan herkennen.
6: Dus ik mis je als je hier niet bent. En ik mis je als ik aan je
5: denk. Ik mis je van Gideon is nu overal te beluisteren en te streamen.
7: Kijk voor meer informatie en boekingen op gideonmusic.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Ik zit ondertussen even te kijken in de Radio NL app. Daar wordt het supergezellig ook al. Dat is mooi om te zien, want we doen zo meteen het rondje Nederland. Ik zie veel mensen aan de klus vanavond. Mensen aan het werk, maar ook gewoon in schuurtjes en dat soort dingen. Ah, dat is gezellig. De altijd leuke donderdag. En meld je nog even, hè. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De Radio NL app die staat voor je open. Kijken we even naar de verkeersinformatie. Er zijn nog 6 files gemeld in Nederland. En er is er nog eentje met een wat grotere vertraging. Die staat op de A58 Tilburg-Breda bij Bavel. Tussen Tilburg-Reeshof en Bavel. Daar is de weg afgesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. De afrit is daar met name dicht. Je hebt daar 11 minuten vertraging. En dan zijn er ook snelheidscontroles gezien door Flitsmeister op de A2. Onder andere Weert richting Echt. Let op, deze hectometerpaal ga je onthouden. 202.2, juist. Dan de A7, Den Hoever-Bolsward bij 107.6. De A9, Alkmaar-Haarlem bij 56.6. De A12 dan, Maarn-Utrecht, 75.0. A15, Deel-Gorkum bij 103.5. A30, dat is Ede-Barneveld, 16.2. En de A50, Apeldoorn-Arnhem bij 196.9. Dan de A58, Vlissingen-Goes bij 161.4. En de laatste voor dit moment op de A79, dat is Heerlen-Maastricht. De hectometerpaal is 8.3.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Laat van je horen in de app voor het Rondje Nederland. Krijg je Raymond Hermans zometeen en nu helemaal Holland.
0: Dit is de muziek van

0: Koeken bij Radio NL. Zo, bijzonder goedenavond. 8:11 op deze zwoele donderdagavond. Dat is een echte zomeravond. Geniet ervan nu het kan, zou ik zeggen. Want op sommige plekken in Nederland krijgen ze vanavond al regen. En anders morgen wel. We zijn met z'n allen aan de beurt als het om regen gaat. Dus geniet er nog even van, zou ik zeggen. Ja, zeker ook als je in het buitenland zit. Dan heb je daar natuurlijk allemaal helemaal niks mee te maken. Ik zie ook berichtjes vanaf de camping. Dat is leuk om te horen. Want het is die tijd van het jaar natuurlijk. Dat het een beetje vakantietijd is. Dus of je nou in Nederland zit of daarbuiten. Het is het rondje Nederland of daarbuiten, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Laat even van je horen. Doe dat via de app van Radio RL. Hoor ik jou zometeen weer terug op de radio. Tenminste, daar ga ik dan weer voor zorgen. Zo simpel is het dan ook wel weer. Mark Tesselaar uit het Zand. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Nou, vanavond weer aan de hobby. Kevin Tamers is er ook weer een keer helpen bij de stokker.
0: Hey.
1: En Bas Koenis is ook lekker met zijn banger bezig.
0: Lekker dus, met zijn banger.
1: Ja, hobbyavondje. Ja.
0: Mooi.
1: Goedenavond.
0: Lekker hobbyje daar. Succes, zou ik zeggen. Jeroen Westerlaken uit Koutenbach. Ik heb laatst geleerd dat dat in Luxemburg ligt. Ja, we hebben gewoon Luxemburgse luisteraars bij Radio RL. Dat noemen wij bijzonder luxe. Maar hij zit nu lekker in Banon in Frankrijk op de camping aan het genieten van het mooie weer, stuurt hij. Samen met mijn vrouw en zoon Jesse. Iedereen een fijne avond gewenst. Ja, jij ook daar, Jeroen. En geniet ervan, zou ik zeggen. Hey Daan uit Klaasiedaveen, jongen.
2: Hey, Rory Onkerootje.
0: Hey.
2: Hoi dan, kerel.
0: Hallo.
2: Ja, ja. Ik zit weer lekker met de benen omhoog.
0: Lekker, man.
2: Lekker. Jou te luisteren natuurlijk, hè.
0: Op de camping nog steeds?
2: Ja, ik zit nog steeds op de camping.
0: Ach, heerlijk.
2: Want het is natuurlijk de tijd van de vakantieperiode.
0: Ja, dat klopt inderdaad wel, ja, Daan. Dus geniet ervan nog even daar, zou ik zeggen. Ik krijg nu wel elke keer oma Henk krijg ik in mijn hoofd. Op de camping. Nou ja, morgen geen regels vrijdag. Kan ik hem in theorie weer draaien. Piet Gul uit de Egmond aan Den Hoef. Die is op de donderdagavond nog even een kraanklussie aan het doen. Met Radio RL erbij. Succes daar. Annemiek uit Veenendaal die zegt... Hoi Rory, Lena en ik zijn nog bezig bij de pakketshop. En Radio RL sleept ons door de laatste uurtjes. Wouter die is gisteren... even kijken. Wacht, ik ben het appje even kwijt hoor. Oh ja, Wouter die is gisteren geopereerd. Kwam vandaag eten voor ons brengen. Oh, wat lief. Maar moet dat eigenlijk niet andersom dan? Dat je hem een beetje verzorgt? Wat een doorzetter. Fijne avond en de groetjes uit Veenendaal. Nou, doorzetter is het sowieso daar. En een berichtje van Johnny Vissers uit Skeindel. Jongen, die stuurde een foto met... Ja, wat zijn... Het is een, ik denk een schuurtje vol of een zolder. Maar in ieder geval een ruimte helemaal vol met ja, dozen en planken met... Ja, zie ik nou boeken of zijn het nou platen? Dat is op de foto even niet helemaal goed te zien. Maar het is in ieder geval een hele verzameling. En ik kan mij voorstellen dat die op de donderdagavond even flink wordt uitgezocht. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Jacqueline uit Barneveld die zegt... Hey Rory, wij zitten heerlijk in de tuin aan een verkoelend drankje. We hebben net patat met kipsaté gegeten. Och, heerlijk. En we genieten nu van de zwoele zomeravond. Met natuurlijk Radio RL aan. Groetjes van Jacqueline uit Jacqueline en Kees uit Barneveld. Zo moet ik het zeggen. Wel de woorden juist achter elkaar blijven plakken. Natuurlijk, anders moet je geen radio-dj worden. Hey, maar klinkt goed, Jacqueline. Ja, heerlijk uitbuiken van die maaltijd. En gesproken over een zwoele zomeravond. Ja, hoort natuurlijk eigenlijk maar één liedje bij, hè? Nummer 1 uit de Radio RL Top 30. Volgende week te gast bij de Zomertour in Rode. Het kan niet op. Rutger van Barneveld. Je hoort hem nu op de radio. Dit is Zwoele Zomernachten.
3: Denk jij

0: Dit is Liefde, hoor je bij Radio Warel. En ook nog alles van Senna. Mocht je voor het eerst in de avondshow te gast zijn, mocht je voor het eerst luisteren, dan ga ik je voorstellen aan iets nieuws. Ja, er zijn heel veel mensen die luisteren natuurlijk elke avond. Die weten, dit is een vertrouwd recept. Maar dit is in ieder geval het Rondje Nederland. Elke avond even peilen bij eigenlijk iedereen in Nederland die Radio Warel aan het luisteren is. Wat hij verder aan het doen is. En berichtjes zijn van harte welkom in de app van Radio Warel. Jesper uit Sint-Michiels, Gestel. Die zegt, goedenavond, normaal werk ik als kraanmachinist en grondwerker in de grondverzet. Ik heb nu lekker 3 weken bouwvakvakantie, maar ik ben toch aan het werk in Farming Simulator. Bezig in een tuintje met natuurlijk Radio Warel aan. Ja, ik vind dat zo fascinerend dat je dan een beroep hebt. Volgens mij hebben meer mensen dat in het grondverzetwerk. Die dan in hun vrije tijd nog lekker Farming Simulator gaan spelen. Of mensen uit het boerenleven. Nou ja, van de andere kant, ik heb een beetje hetzelfde. Want ik werk dan bij de radio. Ik ga voor een paar weken lekker naar Spanje op vakantie. En dan reken maar dat er even een klein radiootje meegaat. Je wilt toch even horen wat daar gebeurt. Dus ik snap dat je een beetje met je werk bezig bent, toch Jesper? Dat je dat niet helemaal los kan laten. Eens even kijken. Dan is er een berichtje van Helene uit Kaatsheuvel, Efteling Area. Die is een heerlijk avondje weg met haar man, maar wel met Radio Warel aan, staat erbij. Klinkt ook zo van, ja, er kan gebeuren wat je wil, maar Radio Warel moet mee. Nou, dat is mooi om te horen natuurlijk. Wilco uit Den Ham, goedenavond.
1: Ja, Wilco Dekker hier, lekker op weg. Ritje Bedum. Met koeienmelk richting Friesland Campina. Ja. Daarna nog een ritje halen en die moet nog weer naar Bijlen.
0: Okay.
1: Lekker een nachtje doorhalen.
0: Zo, lekker man. Succes daar, Wilco. En dat is er nog een berichtje van onze grote vriend Jantje uit Nuland. Goedenavond.
2: Rory, goedenavond, jongen.
0: Hallo.
2: Ja, hier op de groeten uit het mooiste land in Nederland.
0: Zeeland.
2: Nuland.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja,
2: jazeker.
0: Ja.
2: Hartstikke mooi hier.
0: Mooi.
2: Kijk, gezellig. Hey, jongens, iedereen lekker knallen vanavond. Doen we dat je wil. Bijna weekend. Groeten. Goeie uitzending, jongen. Houdoe.
0: Ah, lekker man. Jan is ook weer van de partij. Rondje Nederland sluiten we bij deze wel een beetje af. Dankjewel voor alle leuke reacties. Je bent bij Radio Warel. Frank van Etten en Boer Harm zijn hier. Van boer tot

0: Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee man, ik ben een boer.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
8: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

Status Quo en Proud to be Fout. Deze week de Hollandse nieuwe bij Radio Rail. Er komen nog wat berichtjes binnen. Ferry uit Kollumerswaag die meldt zich even. Goedenavond hier de domme Friezen in Maastricht. Ah, kijk. Van het ene taalgebied naar het andere natuurlijk, hè. Bas uit Bergen in Noord-Holland meldt zich nog even. Is inderdaad druk bezig met de crossauto. Dat was al een beetje gemeld, hè, door Mark, collega in het vak, zullen we maar zeggen. En Bas die stuurt dat hij vanavond lekker de boel gaat afsluiten met een koud pilsje. Hé, hey, dat is goed, Bas. Lekker bezig daar. Succes nog even. En we hadden net ook natuurlijk Jesper in de uitzending. Uit Sint-Michiels Gestel. Je weet wel, Jesper die grondverzet doet. Die dat als werk doet. En nu in zijn vakantie ook gewoon lekker voor de hobby dat aan het doen is, maar dan in een game. En die stuurt Yvette uit Skeindeljongen. Die zegt, zeg even tegen Jesper uit Sint-Michiels Gestel. Je weet wel, die ene die grondwerk doet en vakantie heeft, dat tante Bets zegt dat hij dan ook echt vakantie moet gaan houden. Ja, nee jongens, ja. Nu wordt het wel heel erg erg in crowd allemaal. Hè? Maar goed, ik geef tante Bets geen ongelijk natuurlijk. Vakantie is vakantie en werk is werk. Dat is ook weer natuurlijk. Radio Rail, langzaam richting het weekend. Hier is Joling. Oh, na, na.

0: paar weken geleden hier nog te gast bij Radio Warel. Je hoorde Henk Bernaar.
1: Het laatste rondje.
0: Ja, zo werd het alweer 9:15 donderdagavond. En dat betekent dolle donderdag op de radio zometeen. Wat zou je willen horen als allerlaatste liedje voor 9:00? Kan natuurlijk een liedje zijn om alvast een beetje voor te sorteren op het weekend. Omdat je vanavond nog de avond- of de nachtdienst in moet. Of omdat je weet dat je morgen nog een dagje moet. Ja, of je hebt heerlijk vakantie. Je zit ergens lekker op de camping, in je hotel of waar dan ook. En je denkt, ik wil wel even een lekker liedje horen. Nou, laten we in ieder geval afspreken met z'n allen dat het een lekker vrolijk liedje wordt. Een liedje dat iedereen kan meezingen. En een liedje dat, dat eigenlijk voor iedereen bedoeld is. Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Heb je een mooie? Laat van je horen in de app van Radio NL.
2: Er hangt

0: Met liefde uit Leiden. Zijn naam is Klein, zijn hits zijn groot. Wesley Klein hoor je.
1: Het laatste rondje.
0: Zijn allernieuwste heet Niet Zo Bij Mij. Hey, dankjewel voor het doorsturen van alle leuke suggesties. Wacht, ik druk nog één keer op verversen, want er komt nog van alles binnen. Ja, de Radio RL app die staat voor je open in het kader van Het Laatste Rondje. Editie donderdag, dat is natuurlijk altijd dolle donderdag. En er komen veel leuke suggesties binnen. Hanneke uit Rotterdam bijvoorbeeld, die wil heel graag Mickey met Toet Toet. Dat was dat Toet Toet Boing Boing liedje, toch? Van Mick Harre bleek uiteindelijk. Ati uit Hogeveen, die wil graag Ancora met Proosten op het Leven. Drukke Mark uit Strijen is er ook bij. Die zegt, doet voor het laatste rondje maar even Jan Biggel met Het Verkeerde Gat. Ja, ja, ja, ja, die is ook mooi. Tolkamp uit Aalten, die wil voor de Dolle Donderdag graag Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. Dan is er nog een berichtje hier van Esther uit Den Helder. Die zegt, ik heb nog vakantie tot 2 augustus. Ik was er ook bij in Assen op het Truckstar Festival afgelopen weekend. Ja, daar stonden wij met een stand natuurlijk en met de Henk Wijngaard truck. En of ik ook even een liedje van Henk Wijngaard zou willen draaien. Nummer maakt dan niet zo heel veel uit. Ja, zou ik best willen doen, Esther, maar ik heb Henk Wijngaard nog niet zo heel lang geleden gedraaid al. Dus dat moet ik dan heel even laten liggen. Maar van de andere kant, als je de experience compleet wil maken, nou, dan moet je de volgende week ook even bij zijn, hè. In Roden bij de Zomertour van Radio RL. Want daar staat Henk namelijk ook op te treden en is die truck er ook weer bij. Dus dat is eigenlijk gewoon een soort weerzien dan, zou je kunnen zeggen. Piet uit Egmond aan de Hoef, die zegt om de Dolle Donderdag nog even af te sluiten, nog even vuurwerk van Svenna. Van Sven Versteeg en Senna. Niet andersom, zou ik maar zeggen. En nog een mooie van Ruben uit Aalten, die zegt zwemmen in Bacardi Lemon. Ja, die is mooi. Groetjes van de Corso-ploeg uit Aalten. Nou, ik vind hem leuk. Ik ga hem draaien. Gaan we hem doen? Jawel, toch?
2: We gaan hem doen.
0: Ja, die zocht ik even. Dankjewel.
2: Oh, leven.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Radio NL. Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
5: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten.
4: Evenemententerrein in Roden.
5: De Zomertour.
4: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jonghattem. Dejonghattem.nl. De Jonghattem zet de tijd op 9 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. Duitsland wil een Nederlander berechten die wordt verdacht van een moord net over de grens in Kleve. Het slachtoffer was ook een Nederlander. Die zat in een rolstoel en werd gewurgd. De verdachte werd opgepakt in Almelo. Duitsland heeft om zijn uitlevering gevraagd. Aan de oostkust van Engeland in Suffolk zijn zo'n 100 tot 150 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het zijn vakantiegangers die op een camping stonden. Er is zo'n 150 hectare natuur verwoest. Een kerncentrale in de buurt loopt voorlopig geen gevaar. In India heeft de politiek geluisterd naar protesterende jongeren die zich de kakkerlakkenbeweging noemen. Ze eisten een betere aanpak van examenfraude. Jongeren waren massaal de dupe toen ze een toets moesten overdoen vanwege fraude. Er is nu een wet goedgekeurd die het aanpakt en de minister van Onderwijs is opgestapt. Twee Zuid-Amerikaanse vrouwen lijken favoriet om de nieuwe baas te worden van de VN. Het zijn oud-ministers uit Costa Rica en Guyana. Ze kregen de meeste stemmen in een eerste verkennende stemronde achter gesloten deuren, zeggen bronnen. Huidig VN-baas Guterres stopt eind dit jaar. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Doneer.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: ze makkelijk retour.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
9: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
11: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Radio NL.
13: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
14: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
13: Evenemententerrein in Roden.
14: De zon.
13: 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Ja.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben René Postma. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook een huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met die brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. In Amerika is de vader van een schoolschutter veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon een wapen als kerstcadeau. Daarmee schoot hij 4 mensen dood. De jongen zelf kreeg gisteren levenslang. De rechter vindt dat de vader had kunnen weten dat er iets ergs zou gebeuren. De zoon had al eens gedreigd met een schietpartij. Door een natuurbrand in het oosten van Engeland, in Suffolk, zijn 100 tot 150 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen die op een caravanpark stonden in een natuurgebied. Het is een heide waar allerlei beschermde vogels leven. Er staat in de buurt ook een kerncentrale, maar die wordt niet bedreigd en draait gewoon door. Ajax heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt ten koste van het Servische Vojvodina. Ajax won met 4-1. Vorige week wonnen ze ook de heenwedstrijd en ook toen was de eindstand 4-1. Ajax treft in de derde voorronde het eerste Shelburne FC. Het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen bewolkt, met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon en het blijft warm, 24 tot 30 graden. En dat was het ANP nieuws.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimpel.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL. Elke keer is het vuurwerk. Het allemaal.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Zichtbare tekenen van het ouder

0: Worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul gehakt. 1 plus 1 gratis.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Nederlandse Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: Nou, hè?
4: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Radio NL.
11: Zondagmiddag 9 augustus. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja,
11: evenemententerrein in Roden.
12: De Zomertour.
11: Vanaf 12 uur met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorieke Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas Egea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in een hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
17: Huh?
6: Maak er een potje.

0: Whisky anders doet.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Is de muziek van

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Met de nieuwe

0: De Toyota Siercher Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Met de nieuwe Toyota Siercher Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Zondagmiddag 9 augustus, Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten, we gaan weer naar buiten, naar het Radio NL.
10: Evenemententerrein in Roden.
11: De Zomertour.
10: Vanaf 12 uur, met onder andere Henk Wijngaard, Rutger van Barneveld, Corrie Konings, Frank van Etten, Wesley Bronkhorst, Samantha Steenwijk, Jorietje Sterken, Stef Eckel, Even Serieus, Helemaal Hollands, Lucas en Gea, Jan Biggel, De Dikdakkers, Raymond Hermans, Jeroen van Zelst, Henk Benaar, Gisby en Gino Graus. Een hele middag meezingen, feesten en genieten. Toegang is gratis. De Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Roden wordt mede mogelijk gemaakt door Volksvermaken Roden, Event Catering en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott van dat land. De debatfinale stond gepland voor morgen. De Italiaanse premier Meloni wil dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone gaat vanwege de migrantencrisis in Ceuta. Dat zou betekenen dat de grenzen met Spanje dichtgaan. Spanje ziet er niks in. Zij noemen het idee van Meloni ongepast en zeggen dat ze meer hebben aan solidariteit. In het Zuid-Limburgse Vaals is een kind uit de modderpoel gered, meldt L1. Hij was aan het spelen in een drooggevallen vijver toen hij vast kwam te zitten. Omdat het om een vijver ging, waren er ook duikers opgeroepen, maar die waren niet nodig. De jongen is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft een opvolger nodig voor Ronald Koeman. Die stapte op na de vroege uitschakeling van Oranje op het afgelopen WK. Er zouden gesprekken zijn geweest tussen Slot en de KNVB, maar de trainer heeft volgens verschillende media de voorkeur voor een Europese topclub. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is de muziek van Radio NL.
3: Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. President Trump en zijn vredesraad hebben een deal bereikt over Gaza. Daarin staat dat Hamas en alle andere gewapende groepen in Gaza hun wapens inleveren. Als dat is gebeurd, trekt het Israëlische leger zich terug. Volgens Trump moet de ontwapening in verschillende fases gaan gebeuren. Spanje heeft nu ook een andere grens met Marokko gesloten, bij Melilla. Ze zijn bang dat daar hetzelfde gebeurt als in Ceuta, waar zo'n 1500 migranten vanuit Marokko Spanje binnenkwamen. Daarbij vielen zeker 18 doden. De Spaanse premier Sanchez brengt later vandaag een bezoek aan Ceuta. Nederland krijgt vaker te maken met een hittecrisis, zegt het Kennisinstituut voor de Veiligheid, NIPV. Maar we zijn slecht voorbereid. Er is een nationaal crisisplan nodig met eenduidige maatregelen op allerlei gebieden, zoals de zorg, het onderwijs en het vervoer. Bij de hittegolf in juni gingen maatregelen alle kanten op. En Ajax heeft in de voorrondes van de Conference League gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Het werd voor de tweede keer 4-1. FC Twente moet van de voorrondes van de Europa League terug naar de Conference League. Zij speelden met 2-2 gelijk tegen Ferencváros uit Hongarije, na de vorige wedstrijd met 2-1 verloren te hebben. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
5: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AHA barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. President Trump is van plan om binnen een paar dagen af te reizen naar Oekraïne, melden Amerikaanse media. Dat zou voor het eerst zijn. Trump zegt dat zijn doel is om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky was deze week nog op bezoek in het Witte Huis. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. Het dodental van de migrantenstorm in het Spaanse Ceuta is opgelopen tot 18, melden Spaanse media. Duizenden migranten zijn vanuit Marokko over land of over water Spanje binnengekomen. Spanje heeft daarom de grens bij een andere exclave gesloten en 60 militairen naar het gebied gestuurd. En Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er al sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Morgen buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op.